Alles wat weest is, dat is weest. En dat is nou dus voorbij. Maar het waren aldermachtigst mooie tien. Ik hou er niet meer zo van die. Als Douwe nou wel voor mij. Dus kooi

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein.

0: Nou, Jennifer, die tinkt ik hoor er gewoon mee op. Ja, die had ik hier nog maar in, denk ik. Nou, een hele goeie man. De komende drie uren praat ik die bij over het Nijs. Onder oren over de Moezeskeer. Hoe komt het bij de haven van Skielge? En de ontbleting van een bijzonder monument. Eerst muziek van Genesis.
1: Friesland van de Moor.
2: Maar Diana de Groot.

0: is geen verske van een verhaal uit de Bijbel, maar het gaat door Amerikaanse tv-predikanten die haar achterban financieel uitbuiten. Jesus, he knows me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Wat wij zeggen is dat er totaal nog steeds een stijging is van het aantal bossen in onze provincie. En dat de echte hertrog de skeer dus nog steeds onwijzig is en ik nog heger wordt.
0: Zoit deputaire Matthijs de Vries. Skeer veroorzaken troch gwossen kostte de provincie haast 2 miljoen euro extra. En rommel stiepe maar er kritiek op het miljoenenplan voor het opknappen van de haven van Skilge.
4: Letterlijk zat het is. En begin alsjeblieft net met deze plannen, want dat is een verschrikking.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van Waasdie 3 juni. Mooi verzels, Fijke Woudaan. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat voor nijs is dat al ondertussen?
5: Ja, het ministerie van Defensie maakt vaker een gouden oordeel nemen in Defensie en Veiligheidsbedrogen. En Milieudefensie, de beloving bij de Defensie, die wist al langer van het extreembrugse verliezen van haar directeur.
0: Ja, die directeur die dat ien dag volhouden heeft bij Tata Steel, hè?
5: Ja, dat was een opmerkelijke stap van Milieudefensie naar Tata Steel. En nou is hij, nou ja, het, is het zo dadelijk al hier.
0: Dadelijk komt het al even rond. Dank u wel.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Een mixje wat van wolken en wat zinnen, maar vooral van de Moorn enkele lichte buien. De haatrol is weilijn van de Wien, want die is matig ontkrachtig en de temperatuur die luidt op maximaal 20 graden. Joet. En Jonken, Nijs en waar ik muziek om een beetje wekker te worden. Ik wie zelf 12 weken lien bij Doe Maar de Musical. Ja, net oer Doe Maar zelf, maar het wie een verhaal bouwt op de muziek van Doe Maar. Hartstikke leuk om naar te zien. En Disse, die kwam ik voorbij.

0: of dat fluitje, of dat retete. Ja, dat kun je lekker in de hallen horen. Doris Day, wie dit van Doe Maar. Maarten, Geert, Jelke, Jaap en Benen, je mek alle hier een goeie morgen.
1: Om het njoggen horen.
2: Friesland van de morgen.
0: Boeren in Friesland haar meer compensatie geld omvregen en kregen van een keer terug gewassen op haar loon. Er is in totaal 15,2 miljoen euro uitbetellen. En dat is 1,8 miljoen euro meer als het jaar daarvoor. Dat had de provincie bekendmaken. Het gaat om de periode van november 2024 rond oktober 2025. Het gaat per de keer benammen om de eerste snee gas die in de maaitijd gewoon was van het loon hellen wordt. En als die opvretten wordt terug gewassen, dan kunnen boeren daar nieuw een taxage geld van krijgen. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries sluit uit waarom er meer skeervergoedingsgeld uitjoen is.
3: Nou ja, we zeggen natuurlijk ook in het Ierbrocht dat het talgwassen nog altijd stijgend is in onze provincie. We hadden natuurlijk in 2024 nieuw beleid vastgesteld. Daardoor hebben we ook meer ronde om mijn ondersteunend afschot onder slag te gaan. En ook in populatiebeheer. Dus wij pakken daar wel verantwoordelijkheid op. Maar we moeten ook nog even traderen heen en sjen hoe gaat dat nou? Maar wat wij zeggen is dat het totaal nog steeds een stijging is van het aantal gwassen in onze provincie. En dat de ectoertrog de skeer dus nog steeds onwijzig is en ik nog hegen wordt.
4: Valt het ik u te sluiten dat zoals komen kind toch dat er het eigen risico omleeggegong is, het lees is er al, is het de onrin naar het melden van skeer mogelijk ik wat makkelijker worden?
3: Ja, dat is natuurlijk is dat een logische vraag en dat zo erkennen. Ik denk dat het twee zaken binnen. Dit kind samen echt een feit wezen. Want het is inderdaad is het eigen risico leger en de leesjes binnen ervan houden. Dus ja, helder. Het orenpunt is natuurlijk ook dat er meer skeer is. En dat zullen wij ook in de gebieden, oren waar wij komen en waar wij op werkbezite binnen of tal van meldingen die we krijgen. De skeer rint er gewoon op. Net alleen nog op een festival, ook op de eilanden. Het is op tal van plakken dat de skeer ook omhoog gaat. Dus ik denk dat het mogelijk wel een combinatie was, Sil.
4: Er is dus nieuw beleid. Wanneer verwacht je hem dat SOX ik echt wat veroordeelt? Oftewel, wanneer denk je dat er onder de streep uiteindelijk een keer de touw uitrollen die wat minder geld kost je?
3: Nou, wat hebben wij dien sinds 2024 is dat alle beleidsmatige punten die wij inzetten kennen, dat hebben we nou dien. Onder oren bij Glix, de ganse coördinator die nou bij de FBA zit, die ik gebiedsprocessen. Die zal gebiedsprocessen nou ik. Op orde brengen om te zeggen hoe pakken we dit nou hier on in een gebied. Dus beleidsmatig stiert alles. Ja, nou had het echt even tiert nodig om de effectiviteit ervan waarom te zien. Dus wij hopen natuurlijk dat dat zo gauw als mogelijk is, maar we zorgen nog steeds een stijgende lijn. Die hopen we nou wel, 2026 hopen we natuurlijk wel, dat we daar toch wat een lijn in krijgen dat afvlakt. Maar ja, dat moeten we echt al wachten hoe dat nou rint. Ik denk wel dat wij het hele instrumentarium en alle mogelijkheden die wij hier in Friesland ongeveer hebben, dat we nu al wel inzetten. En we matten een keer trot die lijn hinnen.
4: De eerste vraag. Je kent van alles beschikken om die gewassen populatie en de skeer die eruit vat komt natuurlijk in de hand te houden. Maar je ziet ook een heel veel bewegingen die gevolgen binnen van klimaatverandering. Werd er ook gewassen langer blauwen of correct op orenplakken blauwen. In hoeverre hebben wij hier eens stuur over?
3: Nou, ik denk wel dat bij het beleid wat versteld is, we wel heel effectief beleid ha. En daardoor zal het, denk ik ek, en ben ik van Oetjoegen, zal het ek afvlakken en zal die lijn wel naar beneden buigen. Alleen nog ja, hoe groot dat wezen zal, dat weten we natuurlijk net. We gaan te krijgen, maar voor allerlei effecten en omstandigheden. En we kunnen het nooit helemaal bepalen. Dat ek, het wordt natuur. Dat kunnen we nooit helemaal zelf bepalen. Daar ben we ek afhankelijk van alle externe factoren waar we geen invloed op hebben. Maar waar we wel invloed op hebben, dat gaan we alweer inzetten.
0: En dat zei deputaire Matthijs de Vries.
1: De media van de morgen.
0: Ik ben wel benieuwd naar dat Gouden Oorndeel, Fijke, wat het inhoudt.
5: Ja, dat klinkt wel nieuwsgierig.
0: Ja, dat klinkt wel nieuwsgierig.
5: Ja, de Nederlandse oorhit, die moet dus vaker zijn neemt Gouden Oorndeel nemen in defensie- en veiligheidsbedrogen van eigen boeien. En dat zei staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. En dat zei hij in de podcast In het Defensief van het Financieel Dijkblad en BNR. Terug prioriteitsoordeelhouder te worden, dat is dus dat Gouden Oorndeel. In zulke hoogtechnologische ondernemingen, dan kan Nederland ze beter beschermen, je hebt zijn oornames. van buitenlandse partijen. En tegelijk ik de nationale veiligheidsbelangen beter borgen. Dus dat is het idee erachter. De CDA die ziet de versterking van ja, toch wel relatief lietse defensieindustrie als Nederland als prioriteit. Nederland en Europa zelfs, maar wat dat betreft meer defensiemateriaal produceren. Onze onafhankelijkheid van bijvoorbeeld de Verenigde Staten is best groot en misschien wel ongezond.
2: Ja, zo zou men kennen.
5: Vooral die shot, hoe het Den Omentagi het verzels. Ja, dan opmerkelijk nice verzels. Donald Pols, wie jarenlang directeur bij Milieudefensie. En die stapte kwartlien oer naar Tata Steel. Ja, de grote vijand. Ze hebben nog, ja, ze hebben
2: een hele opmerkelijke stap.
5: Ze hebben nog rechtszaken viert als Milieudefensie. Het zin datzelfde Tata Steel. En ineens werd hij der directeur. Maar dat had hij man die West. Want Tata Steel had hem die in jong, nadat NRC schreeuw, dat Pols in zijn studententiert lid was het van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront, het ASF. Zij zeiden van wij willen daar net associeerd worden. Dus hem na één dag al die in jong. Hij zei het zelf ik van ja, ik ben foute standpunten geweest. Ik ben verantwoordelijk, maar in niets ben ik de persoon die ik toen was. Maar ja, Milieudefensie, dat docht Noblieken, die wist al zo'n 2021 dat hij daar lid van West had. En daar werd kennelijk net een probleem. Hij had in 2021 had hij met het bestuur om tafel zitten. En toen werd hij dus als zijzier directeur. Dus pas na zijzier had hij dat verteld. Waarom op dat moment? Dat is net helemaal duidelijk.
2: Precies. En dan denk je dan in één keer om het toch bleer te lezen of zo?
5: Ja.
2: Ik denk dat je altijd hopen van dat mensen er net achter komen in zo'n
5: geval. Dat zei hij wel. Van, hij zei, dit het altijd als een soort van zwart van Damocles, Bob, die holle hong van, komt dit ik uit?
2: Ja.
5: Dus, sinds ze bij Milieudefensie van, in 2021 hij dat vertelde, had hij ik afstand aan van Civeline en ik spiet betuigd. En dat wie kennelijk voor Milieudefensie genoeg om hem ontwerken te houden. Never a dull moment met Donald Pols.
2: Dat kunnen we voorstellen. Dank u wel, Fijke. Skielge kan verder met de renovatieplan van de haven. Maar net elke nien is het eens met wat dat kastje mat. Daar is dadelijk meer hoor.

0: is dit op 29 september van dit jaar in het Ava's Live in Amsterdam. En dat maakt deel uit van het Not That Kind 25th Anniversary Tour. Vanwege haar 25 jubileum van haar debuutalbum. Dit is Anastasia en I'm Out of Love.
1: Het is nog petit, maar
2: Diana de Groot
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: De gemeente Rier van Skilge is rij om 8 miljoen euro extra uit te loeken voor de noodzakelijke renovatie van de haven en de Willem-Barendskade. Alleen nog de partij Samen ter Schelling is en bleut principieel tjin het extra krediet en stemde daarom tjin. Jonkees Smit van Plaatselijk Belang ter Schelling vindt de Skilge bijdrage van mooi akkoord 23 miljoen euro verantwoorden, dat ek het Riek en de provincie Friesland mooi betelje. Maar safvolle jeld bijdrage is wel een probleem voor een Lietse gemeente als Skilge.
3: Nou, een probleem is het uiteraard wel, want we moeten terug de toeristenbelasting verhogen. En dat is dus wel een probleem, hè, voor de toekomst. Dus we moeten daar wel geld voor ziekje. Maar de ruimte is er, de leencapaciteit is het mogelijk om 8 miljoen te leren.
4: Justine Wol, achter dat voorstel, B2, dat betekent dus een skiënd taluut bij de Willem-Barendskade. En ik, ja, minder lisplakken in het centrum van West.
3: Nee, je krijgt een droevende stijger. Dus je krijgt als het ware een glooiing. Ja. Maar je krijgt een extra ruimte voor een voetpad. Je krijgt extra ruimte voor een fietspad. En je krijgt extra ruimte voor de Willem-Barendskade. Dat is de bedoeling. En een glooiing. En daarvoor krijg je dus een drijvende stijger. Dus dat zorgt ervoor dat de schepen net meer moeilijk de dokjes in moeten komen. Dus dat scheelt heel veel gemanoeuvreer in de haven van Ter Schelling.
4: Er is een oorplitselijke partij Samen Ter Schelling. Die zegt van ja, wij willen plan A. En Jobie, toch een redelijk pittige discussie, maar Samen Ter Schelling. Jobie, vinden dat wat zij voorstellen, dat het net goed is?
3: Maar het college op wijs stuurt naar het Riek, naar Den Haag, om mijn plan B2. En daar hebben we in december een besluit toe genomen. En dan vind ik dat we daar u zo moeten horen. En dat het vier partijen ben het daarmee eens. Dus moeten we dat ook doen. Dus één partij is Wiek daarvan over. Maar die is al tieren bezig om daarvan over te wieken. En dat is Samen Ter Schelling. Maar wij vinden dat het eigenlijk zo is dat we correct moeten horen om bij het waar. Dat hebben we oversplitsen met het Riek en met de provincie.
4: Ja. De week Ian inspreker, ja, een oort kaptein. En die zei ik, van ik vind plan A eigenlijk volle beter. Ik maritiem als plan B, waar?
3: Ja, plan A is, dan hoor je een beetje de oude stijl van de Willem-Barendskade. Maar de tijd is veroord. En we hebben extra ruimte nodig voor het vrachtverkeer, en voor de fietsers, en voor de voetgangers. Om te genieten van de Bruine Vloot. En dat is ook belangrijk.
4: Dat wordt een pittige opdracht van de nieuwe havenwet horen.
3: Klaas Kielstra kan aan de bak, ja, zeker. En ik hoop dat hij, maar die heeft ervaring met grote projecten. Dus ik denk dat dat allemaal goed komt bij hem. En dat hij ik de vinger aan de pols houdt qua financiën.
0: En dat is uit Jan Kees Smit. Hij is van Plaatselijk Belang Ter Schelling. Net alles Kielges binnen Bliet, maar de Karverhaven variant B2. Die variant hoort in dat de Willem-Barendskade een skiën taluut krijgt. Maar daartoe verdwijnen er lisplakken. In plak daarvan moet in de Wurkhaven extra lisplakken creëerd worden. Oud-kaptein Richard Gorter is tige kritisch over deze kar van de gemeente Rieën. Neffens hem is het beter en goedkeper om de Willem-Barendskade in plak van een skiën taluut een nieuwe damwand te jaan.
5: Letterlijk zat het is. En begin alsjeblieft net met deze plannen, want dat is een verschrikking. En de mensen die het betocht hebben, die 12 mensen die daar zitten, Pieter en Joosje, dat zijn beste mensen, maar die hebben niks in te brengen. Het is de Rieën, de meerderheid, dat Plaatselijk Belang en de VVD, die nergens verstand van hebben. Mij, de wethouders, helaas, ik geen verstand van deze haven. Wij binnen helaas deskundigen. Ik heb 40 jaar in deze haven, ja, eigenlijk 60 jaar in deze haven, ben ik bekend. Op alle mogelijke manieren kan ik je erover vertellen. Dit is een prachtige haven en het is een historisch erfstuk. Het is dus, eigenlijk is het een groot schandaal dat dit gebeurt. En ik denk dat ik me wend tot de rekenkamer voor provincies en gemeenten. Want ja, de bewoners, oondoggen. Wat een oorslag op de portemonnee dit wordt, dat wordt griezig. En ik wil daar antwoorden op hebben.
4: Ik ben bang dat het een drama wordt als dit plan B2 Toch zetten we het.
5: Ja, hij wijt hield net voor. Wij kennen net niet eens een reservering van een miljoenmaatje. Dus, dat wordt een groot drama.
4: Maar is er een voorstel aan dat het zit Nijedamwanden en wol dat er rondte bloed ja, van.
5: En veruit moet keper. Het leidt er en die stijgers kennen nog mij. Alles 15 jaar, je hoeft niks te doen. Alleen een Nijedamwanden enzovoorts. En dan is het clear. En dan heb je ik hoe duurzaam. Dan kan je alles lissen. Het wordt dat graven enzovoort. Het is de personeelslasten, die ben zoveel onder de keper. En ik heb wel vrij gewerkt binnen de calculaties, die ben ik geheim. Om te zien, te schenning zien wat plan A kost en wat plan B. Plan A is vol onder de keper, maar het wordt net verteld.
0: Richard Gotter, hij is oud-kapitein en hij liet even zien, Ljocht Skine, hoe de havenvariant B2 die nou uitviert Wurzel in de haven van Skielge. Het Friske Nijs op een rietje, Jes dadelijk van Vijkenwoude. Dit is Magic, maar Rude.

0: je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeralwest op best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is goed, Jelverson. Een oorsjog van het Frieske Nijs, maar Fijkenwouder.
3: Een goeie man. Jeugdorganisaties hebben brandbrief gestuurd onder Verenigde Naties over de nieuwe vergunning om zout te winnen onder de Waadzee. Ze vragen UNESCO om haar te helpen dit te stoppen. De Waadzee is UNESCO verhaald erfgoed. De brief van de Waardvereniging is mij ondertekend uit onder andere Vogelbescherming Nederland, Onderzoeksinstituut NIAS en Natuurmonumenten. De Twarkemer zal je te zet over die vergunning. Onbegrip in Noord-Burgum, na de derde in het oude weekend op een nieuw uit de hand doen. Bij een grote vluchtpartij tussen inwenders en drie Syriërs rekken een Syriër en een politieagent verwoenen. Zou een meesting binnen onhouden. Burgemeester Kante Breuker vertelt dat het hut onkomt dat Noord-Burgum op een nieuw troffen is door een geweldsincident. In april giet ik al mis in het dwarp, doe waar een 16-jarige Noord-Burgumer delstutsen door een Syriër. Breuker roept nou op de kalmte, want die maakt het hem grote zwargen.
4: Je kan je voorstellen natuurlijk dat dat er emotie is, onwisselig iets. Maar het kan net zo werkt dat mensen het rot in ooit van horen nemen. Dat moeten we echt oerlitten op politie en justitie. En zelfs bij ons schimp van als wij in het locht van de nieuwe situatie, onze gemeente, hoe wij het beste op handeling kennen. Waarbij wat dat betreft contact om te horen met dwangsbelang.
3: Een blikseminslag had Justioen in Sarhuizen voor een fors gaslek zwargen. De bliksem sleeg in bij een BM en daarbij rekken een gasleidingsconciërge. Gebied om de inslag heen wat afzet met een lint. Net beheerder Stedin had het lek gerepareerd. Terug de inslag ziet een gewoon tijdelijk zonder gas, stroom en internet. De provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor de tweede editie van Arcadia in 2028. Het culturele evenement krijgt jongerijn als centraal thema en zal een ruchtje op toekomst, mentale zoens en talentontwikkeling van jonge Friezen. Provincie en Arcadia hebben daarvoor kiezen om het onderzoek van Planbureau Friesland blikken docht dat jongeren het leven in Friesland leger waarderen als oudere inwenners. De komende tijd wordt er met jongeren en verschillende instanties werken onder invulling van het programma in 2028.
0: Fijke, dank u wel.
5: Friesland van de Moor.
0: Jana de Groot.

0: Dadelijk zien Friesland van de Moorn omtinken van de ontbleting van een bijzonder monument. Eerst naar het wapenjocht Sibo Mollema en goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Diana.
0: Hoe weer het vannacht?
1: Ja, vannacht nou grotendeels droeg. Jen, daar voelen ze sponsorij. Nou, het weer is net om jetten. Nou, juster is er dus op de Nijmegen, bij een van de jongen, is er Jen daar toch nog eens even wat vallen. En bij mezelf in Borenburgum hebben we een, ja, 9 hele millimeter. En dat zeg ik bij Dam Woord en in de buurt van Jernveen. En Jen, daar had dus even een slagje onwaarwest. Nou, vannacht weer er dus gewoon droeg. Schuurger die zit nu op zijn 13,8. Dan wordt 13,5 graden. Bonsert 14,8 graden. Laaksem 14,5 graden. 14,6. Nee, Beets 14,4 van Bakkerveen is even weer de leegste. Oh nee, die is net eens de leegste. 14,2. Nou, van de morgen kan er betien nog eens een, ja, een lichte bui vallen. Maar rond de joen bloedt het verder van het grootste pad droeg. In die bui van de morgen zou nog even een, ja, een tikje tongen zitten kennen. Maar de kans is net al te groot, maar ik wil het toch even benemen. En verder hebben we een afwisseling van stempelwolken. En ze noemen dan eens even wat zinnen. Nou, de temperatuur die rent op naar zo'n, ja, zo'n goede 20, 21 graden van de middag. En dat is ja, een normale temperatuur van begin juni. Maar de zuidwestenwind die loopt van de middag aan. En die wordt dan matig en in tijden toch wel eens een vrij krachtig. En zelfs krachtig. En boppen klaar is dat. En in het watergebied ja, is hier toch wel een kracht 5 tot zon. Dus daar is het een flink oppassen. Nou, Joen, dan lijnt er een nijfront met buien oer eens in. Dus van mij is nog even droog. Maar Joen, dan komen die buien toch voor opzetten. En dan zakken de temperatuur in die buien. Ik zal maar even een 4 of 5 graden. Dus dan wordt het een flink frisser. Nou, ik heb de jongen in de nacht en ja, bloedt er gewoon een soort winst in. En ja, vannacht is het dan zo goed als droge nacht, waarbij de temperatuur zo om de 13 graden leidt.
0: En die wien die vernemen we morgen dan niet nog?
1: Ja, morgen is zeker. Ja, in de rin van morgen, ja, loeken er gewoon bij buien doen. En, ja, en die doorie tot en met de nacht zat het nog liggen. Dus dat wordt gewoon een weerde dag. Nou, op de meeste kinderen nog even streeltjes in te komen. Maar de bewolking die overheerst het morgen. Ja, en terug de onvier van polaire lucht van het uit het zuidwesten. Ja, leidt het kwik in de mensen zijn rond de 17 graden. Dus dat is even een 3 graden legende jood. Maar de gevoelstemperatuur die leidt zelfs nog wat leger. Terug een matig onthudde, dus een vlagerige wien. Ja, dat moet ik wel met waan. Dus die wind die wordt alleen maar voeler de komende dagen. Nou, pas in de nacht dan zakken de wind krijgt een lidsbietje en die is dan meest matig.
0: En vreed en het weekend, wordt dat wat beter?
1: Nou, nee, net, ja, nou, heel voorzichtig, gaat het een beetje de goede kant op, kijk wat ze is. Nou, vreed, dan loopt de wind die dan uit het west-zuidwesten komt, ja, die loopt weer on en die zal krachtig wezen, maar nog steeds komt er, ja, koele, koude poollucht op u staan. En ik vreed heel u, maar krijgt de 17 graden. Nou ja, 20 is normaal, 20, 21, dus we zitten zo'n 3-4 graden onder. Ja, dan hebben we vreed, ik heb weer een mix van wolken die ze noemen dan wat lichte rijn te litten. En ze noemen dan, ja, schijnt er zin, ik eens even weer. Nou, aan het begin van de jongen bij de buien voortsluts en dan schijnt er zin en nog een schotje. Nou, de wind die rent dan echt sterk te bek. Dus vreed, jongen, ja, dan is een beetje gebeurd met die sterke wind. En dan komen er wat opklaringen en dan rent de temperatuur in de nacht. Ja, eerder dan ik, fris, is maar zo'n 8 graden. Nou, sneeuw. Ja, zei het nodig het maas droeg met de zinnen erbij. In de middag ja, komen er toch wel flinke stapelwolken op het toneel. En dan kinderen ze een spatje rein vallen. Het zal net al te volle voorstellen. Nou, maar in zwakke zuidenwind komt de temperatuur dan weer een iets beetje heger uit. En die leidt dan op zo'n goede 20 graden. Snijn, ja, dat wordt het wat eentonig, maar ik snijn een enkel licht buiken. Maar de west-zuidwestenwind die werd nog net van wieken. Dus we zitten nog steeds in die ja, ongeveer van Snowden anders even een buiken. Vanuit het west-zuidwesten. Ja, snijn, ik word op mij zo'n 20 graden. Dus ja, al met al. Het is wisselvallig, waar met buien en een Snowden dan een sterke wien.
0: Dank u wel. Sibo Mollema en ont Oerenoeren.
1: Tot dan.

0: van de jubileum-cd van 24 hier, De Kast. De Kast en het Noord-Nederlands Orkest. Net waarom. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Op het Vredeshof in het Riesterbosk bij Rieswet van de middag een bijzonder monument ontbleten. Het is een ontdenken onder Belgische interneerden die het in Jontjesechtjen onder de Eerste Wereldoorlog keer verbleun. De militairen die vlechten naar het neutrale Nederland, naar Duitsland een grutpad van België bezetten. Ze werken en recreëren in het Riesterbosk. Ik praat hier over met Wietse Piet de Jager van het Frieske Geen. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, wat wie die status eigenlijk krijgt van die Belgische militairen? Wien dat nou feesten of kon ze haar wel vrij bewegen?
2: Nou, ze kon haar relatief vrij bewegen in Gaasterloon. Maar om Gaasterloon hing ze de boel wel afsletten. Dus ja, het wien wel feesten.
0: En waren ze ik echt zo verder ja, behandelen?
2: Nou, ze kon het gebied net uit, maar binnen het gebied daar. Daar, nou ja, daar konden ze wel, haar wel vrij bewegen. Want ja, en was zo vrij dat er uiteindelijk ook wel een paar huwelijken uit ontstaan binnen met Belgische militairen. En daar, ja, daar komt dit idee eigenlijk ook bij.
0: Ja, precies. Want waarom toch niet hier met een monument van komen?
2: Ja, nou, wij dachten dat net zelf, maar Henk Luijks is een van onze vrijwilligers die actief is in het Wiekelerbosk. Dat is een bosk daar wel in de buurt. Ja, dat is een van de nazaten van die Belgische militairen die nog in Friesland wennen.
0: Ja, maar dat...
2: En die kwam maar dat idee.
0: Die kwam maar het idee. En hoe lang is dat lief? Want ik giet vaak een heel soort tiertoer heen om dit van mekaar te krijgen.
2: Ja, nou, er is wel een skofkoer in de gin inderdaad. Hij had eerst bezocht om op mijn oorplak een monument te maatsen. En kwam toen bij us in de Riesterbosk uit. En vooral omdat er al een vredestempeltje zit. En ja, hij zei, dat past dit eigenlijk wel heel mooi bij.
0: Ja, en moest niet helemaal Friske Geerderik lang oer vergaderen?
2: Nou, dat doen we eigenlijk nooit heel lang. Want als het een goed idee is, dan kunnen we relatief snel besluiten dat we dit wel willen.
0: Je hem zeggen ja. Dat wel zitten. Ja, hij heeft een goed verhaal erbij.
2: Ja, en het is een vriend van onze vrijwilligers. Dus ja, hier zou we zo'n streepje voor even.
0: Ja, maar, dat het dan wel zijn voordeel. Binnen er nog sporen van die tijd rond te vinden in dat Riesterbosk?
2: Nee, van de Eerste Wereldoorlog ben ik eigenlijk geen sporen meer waarom te vinden in het bosk. Ja, behalve dan altijd bimmermussen het in en over vertellen kennen. Dan natuurlijk wel, want die stonden er wel als in zo'n tijd.
0: Ja, ja, maar ja, die kennen hun verhaal net echt kwijt onus. Spitter
2: nee,
0: nog.
2: Nee, wie dat maar zei.
0: Wat ja. Maakt dit monument nou zo bijzonder eigenlijk?
2: Nou, het is het eerste monument in Nederland wat plaatst werd terug de... door de Nationale Strijdersbond van België. Daarin is de eerste.
0: Ja, hoe zocht het monument eruit?
2: Ja, het is een zwerfkei uit de buurt die tussen Konken is. En daar hebben we de Vredesdoo. Die Vredesdoo die zit op alle monumenten van de Nationale Strijdersbond. Die is daar op bevestigen. Mooi een tekst.
0: Van de midi is de ontbleting. Wordt daar nog een soort omhinnen dien?
2: Nou, daar is een ontbleting inderdaad. En daar is de Belgische ambassadeur bij. En de commissaris van de Koning. De burgemeester. Dus dat is al een...

0: Iglesias, Could I Have This Kiss Forever?
1: Friesland van de Moorn.
0: De steed van de fundering van een hoens moet zo'n 1 april van dit jaar opnomen worden in een taxagerapport als het huis verkocht wordt. Huizen die krijgen scoren van A oant en mei E. Bij A oant en mei C is er net zo vol aan de hand, maar bij een score D of E dan moet een vervolgonderzoek dien worden. Maar deze nieuwe regeling die brengt een soort extra werk mei en mei voor taxateurs en het rint ik net altijd goed. Voorzitter Berend Wiemenga van NVM Friesland vertelt wetmakelaars tjen oorinnen.
2: Nou, herinner is je noemen dat de informatie die erin staat natuurlijk net één keer in de verdering is zien. En er zijn systemen en algoritmes bekend waarin duidelijk is, of tenminste proberen ze duidelijk te zien van hoe de verdering inwoners zit. Maar dat is natuurlijk net in de groen zien. Dus men moet ter plekke zien van ja, is dit inderdaad een risico, ja of nee?
3: Ja. En hier als taxateur, weet je hem dan nou van de fundering van Wendt nou, om dat goed beoordelen te kennen?
2: Nou, dat is natuurlijk heel mooi wijzen, maar dat is natuurlijk net zo. Wij krijgen wel een indicatie van de fundering, is het een risico of net. Maar dan moeten wij nog beoordelen van ja, is het inderdaad wier of is het net wier? En als het net wier is, kunnen we daar wat van vinden. En als het wel wier is, dan moeten we dat terugsturen naar een bureau die dat verder onderzoeking geeft.
3: En zullen we het dan ooit inrichten willen maten?
2: Nou, ik vind dat ooit inrichten willen maten, maar er is natuurlijk heel weinig informatie over funderingen bekend. Men is wel bekend wat voor type funderingen er binnen. Dat zijn met name hoofdzakelijk paalfunderingen op

0: hout en de funderingen op staal, dus gewoon op het zand. Alleen hoe die eruit zorgen en wat de situatie is, dat is natuurlijk wel lastig te beoordelen.
1: Hoe zit dat hier in Friesland? Heb je daar een beeld van?
0: Nou, we denken dat de meeste van dat soort funderingen in het kwetsbare gebied van Zuidwest-Friesland zitten, hè? Dus in Sneek en daaronder. In Nederland gaat het ongeveer om 300.000 woningen die men denkt dat die op jellen fundeerd binnen. Dus dat ben er best van protten. En de kosten ervan kunt u goed oprennen als er inderdaad echt iets van de hand is.
1: Ja, want die kosten voor, dan zo'n, voor een extra scan, dat valt dan al wat daar. Dat is dan tussen 300 en 800 euro. Maar stel die fundering maar wel besteld worden, dat kost nog wel aardig wat.
0: Ja, het begint maar in een vervolgonderzoek. Dat kost tussen de 4.000 en 7.000 euro. Maar als er echt wat door de hand is en haast een peelfundering, ja, dan praat je over oorlog tot misschien wel 12 ton als die hele fundering vanuit worden maakt.
1: Ja. En bij waar komen die kosten dan te lezen?
0: Ja, dat is een heel mooie vraag. In principe is een koper dan sprake van wat er kapert. Alleen op het moment dat hij weet wat er kapert, zul je natuurlijk zeggen van ja, verkoper, ik heb het net al je betalingen. Wat doe je toe? Dus meestal zult er dan, in name in dit gebied, online wordt van wat geven we aan en waar je die kosten op zou nemen.
1: Is er net gewoon te volle onduidelijk om dit nou al in te vieren?
0: Nou ja, het mag een keer invierd worden. Het is wel heel snel invierd. Met name in het begin is natuurlijk dat heel wat onduidelijkheid is over waar je het wat waan en wel eens de grenzen. En natuurlijk die koper die weet nou wat er had. Deze nu is dat die verkoper waarschijnlijk het pand ooit kocht had zonder het te weten. En dan is de vraag van ja, die zei dan ik van ja, dat is leuk. Maar dan ben ik het bokje om het zo te zeggen.
1: Ja. En wat voor gevolgen zal het dan hebben voor de huizenmarkt?
0: Ja, uiteindelijk is de huizenmarkt vraag en aanbod. En uiteindelijk zit de koper zeggen van, als ik een huiskeepje waar ik nog wat aan de warm had, en in dit geval een behoorlijk bedrag, ja, dan had dat voor dat huis invloed op de woningmarkt. Voor de rest van de woningen, waar niks aan de hand is, zullen we dan natuurlijk minder. Want waar niks aan de hand is, zullen gewoon de vraag en aanbod op de gewone manier plaatsvinden. Dus voor een beperkt aantal woningen. Alleen het is wel de vraag welk aantal woningen en waar is die precies?
1: Wat voor gevolgen kan deze funderingsregeling hebben voor de hypotheekomvraag?
0: Nou ja, natuurlijk voor de hypotheekomvraag kan dat de gevolgen hebben. Het is heel simpel. Als de kosten achterbij komen, dan zal de bank waarschijnlijk zeggen van je ook in minder lenen. En als er minder leend wordt in, dan wordt er waarschijnlijk ook minder van het huis betalen. Dus het had consequenties voor die woningen bij de banken die dat financieren. Het is wel zo dat banken nou ook nog ziek in binnen van wat doen we nou precies en hoe. En dan komt er op dezelfde vraag, hoe betrouwbaar is het? En wat zijn de consequenties ervan? En gaat in het inderdaad ik herstellen?
2: Berend Wiemenga-Jerres van NVM. Hij is de voorzitter van hier in Friesland. De makelaarsvereniging dus. Hoe die funderingsregeling, een rapport met de romakken worden als die moest dus verkeperst. Leuke keer wat even net mooi zien. Fijke, die zit onder de noos in de kranten. Dadelijk zegt wat erin stiet. Ik dis de muziek van Nicker.

0: Nou, die zinnen met eerst maar eens even opkomen. Ik denk dat die intussen al wel wekker is.
1: De media?
0: Ja, het is zo'n oren. Dan is de zinnen toch al op, Fijke.
2: Hij
0: ja,
2: kwam, doet ik je Henry het, toen kwam die al, toen je dat mooi oranje in lof. Dus,
0: ja, ja, jouw vieven wie die al hast.
2: Ja, dan wist je altijd wat jeder als ik. Hè?
0: Ja.
2: Dus,
0: ja. Maar die in de eerste wens.
2: In de eerste wens, zeker.
0: Wat voor verhalen stoot uit de krant, Fijke?
2: Ja, Lilke Brierskroos die wint welkom op het paleis. Want ja, er binnen. Tuizenden mensen die scrollen elke keer wel een, of net elke keer, maar er zijn tuizenden mensen die sturen een brief naar het Koningshuis.
0: Oh echt?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Nou, om complimenten te maken, maar ik had hun ding dwars zitten. En de koning die vindt het mooi dat hij die brieven krijgt. Meestal krijg ik al je antwoord. En zien van die mensen, die worden zelfs uitnodigen op het paleis om daarmee de koning en koningin over te praten.
0: Oh.
2: Ja, en dat, ja, meestal zeg ik van, goh, we konden ik echt hoe is klacht. En ze luisteren je goed en ze beziet je er toch maar ik werd u te komen en ik een soort verbinding te zieken. En dat wordt heel wat jaren. Er zijn wel regels. Als je een brief stuurt, dan mag je wel het dien adres vermelden. En ik heb een brief of mail net beginnen met hoi Willem-Alexander. Het is wel majesteit.
0: Majesteit, oké. Okay.
2: Majesteit. Dus nou, het wordt wat jaren. Maar dat brengt mij op de besieten van majesteit Maxima Joert een omrein in Jervingen. Ze zult daar het worklandschap van de toekomst van omrein in Sisse Iepenje. Uh-huh. Ja, dat is wel bijzonder. Want projectleider Renate van Op Zeeland, die het onder een collega van u eens even tussen de regels trof uitlijn hoe dat die besieden daar staan kwam is.
0: Ja, want hoe regels dat, dat, nou, dat de koning in een del komt?
2: In 2024, wie Maxima, wie ik al op werk besieden, bij omrein.
0: Uh-huh. En dan mag Maxima Sisse.
2: Ik mag altijd Maxima Sisse, ja? Tuurlijk. Maar nee, maar toen Renate van Op Zeeland, wie ik de projectleider. En ze, ik ging een enorme klik maar haar. En op een gegeven moment vergeet ik wel eens van om majesteit te zitten. Ik zei Maxima. Maar goed, die is net moeilijk hoor. Hele leuke vrouw met het wezen. En aan het einde van de bezit, toen zei Maxima, tot de volgende keer.
0: Hmm.
2: En nou is dus bij de opening van het nieuwe kantoor. Toen dacht van Op Zeeland van, hé, wacht eens even. Dus die stuurde een appje naar het koninklijk huis. Van, hé, ken Maxima dit misschien iepenje?
0: Ja.
2: Kreeg nog wel een appje waarom. Of een briochtje waarom van, wist toch zeker dat dit er wie is om een van het koninklijk huis uit te nodigen?
0: Mm-hmm.
2: En toen stuurden ze waarom van, ja, maar ja, WhatsApp is toch van dissertiert. Nou, toen heeft het appje toch voorlijn op Maxima. En die had ja zijn.
0: En daarom
2: is je goed in Jervingen.
0: Ik wil de telefoonnummer ik hebben. Ik wil ik appen.
2: Ja, yes.
0: Nou, dank u wel.
2: Ik heb het allemaal voor je.
0: Ja, oké, dank u.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
6: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
5: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
7: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
5: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dadelijk in Friesland van de Moon. De provincie is haast 12 miljoen euro extra kwijt om de gewosse skeer. En muziek van deze man.
1: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Friesland van de Moor.
13: Maar Diana de Groot,

0: Clemens en Jackson Browne in You're a Friend of Mine. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Van Saison Jochen.
1: Maar Diana de Groot.
2: Waarbij zeggen is dat er totaal nog steeds een stijging is van het aantal gewassen in ons provincie. En dat de acte toch de skeer dus nog steeds onwijzig is en ik nog hegen wordt.
0: Dat zou het deputaire Matthijs de Vries skeer veroorzaken toch gewassen, kost het de provincie haast 12 miljoen euro extra. En makelders die hebben het smoordrok toch een nieuwe regeling. Zoont 1 april moet de steeds van de fundering van een hoes opnaam worden in het taxatierapport.
3: Wij krijgen wel een indicatie van de fundering. Is het een risico of net? Maar dan moeten wij nog beoordelen van ja, is het inderdaad wier of is net wier.
0: En Fijke, die zit hier ik nog. Fijke, wat is dan nog een Dutsen in het Nijs?
4: Ja, je zoon, het is een 1 april grap, die fundering. Maar ja, het is toch weer
0: het
4: helaas.
0: Het is echt een werkelijkheid, ja.
4: Ja, Bargemasters en de politie die krijgen meer mogelijkheden om in te griepen bij demonstraties. En Nederlanders die rennen nog net warm voor de grote Infantino Show. En dan hebben we het vanzelfs over het WK voetbal.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Mooi, het waberjocht in het kwad van Sibo Mollema.
5: Goedemorgen. Nou, van de morgen nog kans op een bui en een soort bewolking. Komende middag is het droog en wat meer zinnen en dat is zo'n 20 graden. Van de middag een onhellende zuidwestenwind. Morgen een soort buien en betekent dus een harde wind uit het zuidwesten. De hoogste temperatuur die leidt morgen om de 16 graden. Meer hoe het waar om Jalwij 8.
0: Boeren in Friesland haar meer compensatiegeld omvregen en kriegen van de skeer terug gewassen op haar loon. Er is in totaal 15,2 miljoen euro uitbetellen en dat is 1,8 miljoen euro meer als het jaar daarvoor. Dat had de provincie bekendmaken. Het gaat om de periode van november 2024 rond oktober 2025. Het gaat bij de skeer benammen om de eerste sneegas die in de maaitijd gewoon was van het loon hellen wordt. En als die opvretten wordt terug gewassen, dan kunnen boeren daar nou een taxatiegeld van krijgen. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries luidt uit waarom er meer skeervergoedingsgeld uit jong is.
2: Nou ja, we zien natuurlijk ook in het Ierbericht dat het talgewassen nog altijd stijgend is in ons provincie. We hadden natuurlijk in 2024 een beleid vastgesteld. Daar hebben we meer ronde om mijn ondersteunend afschot onder slag te gaan. En ook in populatiebeheer. Dus wij pakken daar wel verantwoordelijkheid op. Maar we moeten ook nog even traderen heen en sjen hoe gaat dat nou? Maar wat wij zeggen is dat het totaal nog steeds een stijging is van het aantal gewassen in ons provincie. En dat de acte toch de skeer dus nog steeds onwijzig is en ik nog hegen wordt.
6: Valt het ik u te sluiten dat zoals komen kind toch dat er het eigen risico omleeggang is, het lezen erouw, daarmee zeg maar, is het de onrin naar het melden van skeer mogelijk ik wat makkelijker worden.
2: Ja, dat is natuurlijk is dat een logische vraag en dat zo erkennen. Ik denk dat er twee zaken binnen. Dit kind samen echt een feit wezen. Want het is inderdaad is het eigen risico leger en de leesjes binnen ervan houden. Dus ja, helder. Het orenpunt is natuurlijk ook dat er meer skeer is. En dat zullen wij ook in de gebieden. Oren waar we komen en waar wij op werkbezieten binnen of tal van meldingen die we krijgen. De skeer rint er gewoon op. Net alleen nog op een festival, ook op de eilanden. Het is op tal van plakken dat de skeer ook omhoog gaat. Dus ik denk dat het mogelijk wel een combinatie was, Sil.
6: Er is dus naar beleid. Wanneer verwacht je dat soks ik echt wat veroordeelt? Oftewel, wanneer denk je dat er onder de streep uiteindelijk een keer de touw uitrollen die wat minder geld kost je?
2: Nou, wat hebben wij dien sinds 2024 is dat alle beleidsmatige punten die wij inzetten kennen, dat hebben we nou dien. Onder oren bij Glix, de ganse coördinator die nou bij de FBA zit, die ik gebiedsprocessen. Die zal gebiedsprocessen nou ik. Op orde brengen om te zeggen hoe pakken we dit nou hier on in een gebied. Dus beleidsmatig stiert alles. Ja, nou had het echt even tiert nodig om de effectiviteit ervan waarom te schermen. Dus wij hopen natuurlijk dat dat zo gauw als mogelijk is, maar we zorgen nog steeds een stijgende lijn. Die hopen we nou wel, 2026 hopen we natuurlijk wel, dat we daar toch wat een lijn in krijgen dat afvlakt. Maar ja, dat moeten we echt afwachten hoe dat nou rint. Ik denk wel dat wij het hele instrumentarium en alle mogelijkheden die wij hier in Friesland ongeveer hebben, dat we in ieder geval wel inzetten. En we matten een keer trot die lijn hinnen.
6: Laatste vraag. Je kan van alles beschikken om die grote populatie en de skeer die eruit vat komt natuurlijk in de hand te houden. Maar je ziet ook een heel veel bewegingen die gevolgen binnen van klimaatverandering. Zodat er ook gewassen langer blauwen of correcte behoorplakken blauwen. In hoeverre hebben wij hier eens ja, stuur over?
2: Nou, ik denk wel dat mij het beleid wat verstelt is, we wel heel effectief beleid ha. En daardoor zal het, denk ik ek, ben ik van Oetjoegen, zal het ek afvlakken en zal die lijn wel naar beneden buigen. Alleen nog ja, hoe groot dat wezen zal, dat weten we natuurlijk net. We gaan te krijgen met voor allerlei effecten en omstandigheden. En we kunnen het nooit helemaal bepalen. Dat ek, het wordt natuur. Dat kunnen we nooit helemaal zelf bepalen. Daar ben we ek afhankelijk van alle andere externe factoren waar we geen invloed op hebben. Maar waar we wel invloed op hebben, dat gaan we alweer inzetten.
0: En dat zou deputiëren Matthijs de Vries. De media van de morgen. Iets met burgemeesters en ingrepen bij demonstratieswijken.
4: Ja, ik denk dat een heel soort Nederlanders daar wel voor binnen. Maar ja, ze krijgen dus ik echt de middels, de burgemeesters. Maar ik, de mobiele eenheid, die krijgen meer middelen om sneller in te griepen bij demonstraties. Die de Ierenbieren waren ernstig versteuren. Ja, de grote Telegraaf, die grote roer, die had er maar meestal op praat. Het kabinet werkt aan een aanpassing van de demonstratiewet. En de ME, die krijgt dus meer voeg om rapper, maar ik... Hudder in te griepen bij escalatie. En met plan van ministers Heerma van Inlandse Zaken en Van Wil, Justitie en Veiligers. Die zoeken naar een noodbevoegdheid. Een neetvoeg, is dat dan in het Fries?
0: Ja, ik denk het. Maar het net.
4: ja, voor burgemeesters. En ja, zij kennen dus nou, ja, ze zijn nou nog dwaande. Ja, dat escaleert bij protesten. Ze onwiest op een juridische balanceeract. Maar die het nieuwe voeg, dat biedt. Burgemeester de mogelijkheid om streekrucht actie te ondernemen wanneer het dreigt uit de hand te rennen. Dus, en ze kennen ze dus demonstraties dwang verpleegsen. Of ik rapper beëindig je als er sprake is van een acute bedreiging. Dus, en dan hebben we toe de Malieveld rellen of pro-Palestina demonstraties. Ik weet net dat die zit eens van Extinction Rebellion op dat volgende ik ondervallen.
0: Hey, of de protesten in de AZC's die tik nogal uit de hoorn in de les.
4: Die nogal uit de hoorn. Ja, dus nou ja, dat ja, het geweld wat hield niet hudder liggen ja. Bij die protesten. Dus,
0: nou, het ingriepen dus ik.
4: En het ingriepen, nou dus ik. Ja, het oeral, ik zie de eerste commercials al op televisie verschijnen met oranje.
0: Ja, wanneer begint het eigenlijk? Ik weet het niet eens. Ergens in juni, toch?
4: Ja, over juni of zo. Ik dacht ik net in eerste seizoen. Maar dan begint het WK voetbal in Noord-Amerika, in Mexico, Verenigde Staten en Canada. Maar wilt de commercie er alles aan doet om eens een beetje warm te maken voor dat WK voetbal, rint de Nederlandse voetbalfan nog net massaal warm voor dat toernooi. 54% van de Nederlanders die zeggen dat Trump en de situatie in de Verenigde Staten hun beleving van het voetbalfestijn beïnvloeden. Ik verafschuw de FIFA en Trump, schroot het AD. En ja, die heeft een eigen panel en die hebben ze daarover bevregen. Ja, de grote Infantino-show wordt het wel neemt. Infantino is de vastzitter van de FIFA. En ja, voor een grote meerderheid van de supporters hield dat de onwijzigers van de Amerikaanse president Donald Trump. Ja, die wegen ze mij in hun beleving van het toernooi. Ja, en dat pakt net positief uit voor Trump.
0: De kaarten schieten ik nogal priezig te wijzen.
4: We betalen samen $1000 voor een kaartje.
0: Dat staat toch helemaal nergens
4: dat is net,
0: op.
4: Dat is toch net normaal.
0: Voor een voetbalwedstrijd, hè? Die is heel mooi op televisie, Schenk is trouwens.
4: Ja, is juist het nog, ja, en dan mag Amerika maar in Schenk te komen. Ja, dat is ik nog dat een probleem nog een soms. Dus ja. Dat is echt wel een dingetje.
0: Ben je toch een voetballiefhebber?
4: Ja, heel iets minder.
0: Ja, ik volg
4: ik vind
0: het
4: dat die commercie, he, zo, die tickets en zo. Uh-huh. En ik het gedocht om die wedstrijden heen te zien worden. Ja, dat budget toch wel een beetje de willen. Maar
0: ik denk dat
4: voetbal.
0: Ik pas warm rin voor het WK op Nederland wel echt richting halve finale komt.
4: Ja, ja, maar dat is
0: ik heel eerlijk ben.
4: Ja, dan is het oranje gevoel er vol. Maar de kans dat Nederland het WK wint is net als Nederland is net heel groot. Maar 4% denkt dat het Nederlands elftal het toernooi winnen zal. 12% denkt dat het team de finale helpt. En de grootste groep, 32%, verwacht dat de ploeg van Ronald Koeman het onder kwartfinale scopt. 28% denkt dat de achtste finale het eindpunt is.
0: Oké, okay. En wat denkt Ronald Koeman zelf?
4: Ik weet niet wat, nou, die zal wel voor 100% gaan. Maar zo'n 30% van de mensen heeft vertrouwen in Koeman als bondscoach.
0: Oké. Nou, we zullen het al hier, Shen. It ain't over till it's over, zullen we maar even zissen. Drokte bij de makelaars trog een nije regeling, DS Meerhoer. En Nijsk is voor zelfs 24 uur. Ik volg je bij u op de Omroep-app en op omroepfriesland.nl.

0: Shanna Spyro. En The Material Lover.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: De steert van de fundering van een hoes moet zoend in april van dit jaar opnomen worden in het taxagerapport als het huis verkocht wordt. En huizen krijgen dan een score van A onder maar E. Bij A onder maar C in de net zo volgende hand, maar bij een score D of E, dan moet een vervolgende ziek dien worden. Maar deze nieuwe regeling brengt een soort extra werk mee voor taxateurs en het rint ik nog net altijd goed. Voorzitter Berend Wieminga van de NVM Friesland vertelt wat makelaars dan tjenoor innen.
2: Nou, herinner is je nog dat de informatie die erin staat natuurlijk net één keer in de fundering zien. En er zijn systemen en algoritmes bekend waarin duidelijk is, of tenminste proberen ze duidelijk te zien van hoe de fundering inwoners zit. Maar dat kun je natuurlijk net in de groen zien. Dus men moet ter plekke zien van ja, is dit inderdaad een risico, ja of nee?
3: Ja. En hier als taxateur, weet je hem dan denk ik nog van de fundering van Wendt nou, om het goed beoordelen te kennen?
2: Nou, dat is natuurlijk heel mooi wijzen, maar het is natuurlijk net zo. Wij krijgen wel een indicatie van de fundering, is het een risico of net. Maar dan moeten wij nog beoordelen van ja, is dit inderdaad wier of is het net wier? En als het net wier is, kunnen we daar wat van vinden. En als het wel wier is, dan moeten we dat terugsturen naar een bureau die het verder onderzoeking geeft.
3: En zullen we het dan oors inrichten willen maten?
2: Nou, ik vind dat oors inrichten willen maten, maar er is natuurlijk heel weinig informatie over funderingen bekend. Men is wel bekend wat voor type funderingen er binnen. Dat zijn met name hoofdzakelijk paalfunderingen op hout en de funderingen op staal, dus gewoon op het zand. Alleen hoe die eruit zorgen en wat de situatie is, dat is natuurlijk wel lastig te beoordelen.
3: Hoe zit dat hier in Friesland? Heb je daar een beeld van?
2: Nou, we denken dat de meeste van dat soort funderingen in het kwetsbare gebied van Zuidwest-Friesland zitten. Dus in Sneek en daaronder. In Nederland gaat het ongeveer om 300.000 woningen die men denkt dat die op pijlen fundeerd binnen. Dus dat ben er best van praten. En de kosten ervan kunt u goed oprennen als er inderdaad echt iets van de hand is.
3: Ja, want die kosten voor, dan zo'n, voor een extra scan, dat valt dan al wat daar. Dat is dan nou, tussen 300 en 800 euro. Maar stel die fundering maar wel besteld worden, dat kost nog wel aardig wat.
2: Ja, het begint maar in een vervolgonderzoek. Dat kost tussen de 4.000 en 7.000 euro. Maar als er echt door de hand is en haast een peelfundering, ja, dan praat je oorlog dat misschien wel 12 ton uit die hele fundering vanuit worden maakt.
3: Ja. En bij waar komen die kosten dan te lezen?
2: Ja, dat is een heel mooie vraag. In principe is een koper een sprake van wat er kepert. Alleen op het moment dat hij weet wat er kepert, zit hij natuurlijk zeggen van ja, verkoper, ik ging het net al je betalen. Wat doe je toe? Dus meestal zult er aan, in name in dit gebied, online wordt van wat geven we aan en waar je die kosten op zich nemen.
3: Is er net gewoon te volle onduidelijk om dit nou al in te vieren?
2: Nou ja, het moet een keer invierd worden. Het is wel heel snel invierd. Met name in het begin is natuurlijk dat heel wat onduidelijkheid is over waar je het wat waan en wel eens de grenzen. En natuurlijk die koper die weet nou wat er had. Deze nu is dat die verkoper waarschijnlijk het pand ooit kocht had zonder het te weten. En dan is de vraag van ja, die zei dan ik van ja, dat is leuk. Maar dan ben ik het bokje om het zo te zeggen.
3: Ja. En wat voor gevolgen zal het dan hebben voor de huizenmerk?
2: Nou, uiteindelijk is de huizenmerk vraag en aanbod. En uiteindelijk zit de koper zeggen van, als ik een huiskeepje waar ik nog wat aan de warm had, en in dit geval een behoorlijk bedrag, ja, dan had dat voor dat huis invloed op de woningmarkt. Voor de rest van de woningen, waar niks aan de hand is, zullen we dan natuurlijk minder. Want waar niks aan de hand is, zullen gewoon de vraag en aanbod op de gewone manier plaatsvinden. Dus voor een beperkt aantal woningen. Alleen het is wel de vraag welk aantal woningen en West-Indië precies.
3: Wat voor gevolgen kan deze funderingsregeling hebben voor de hypotheekomvraag?
2: Ja, natuurlijk voor de hypotheekomvraag kan dat de gevolgen hebben. Het is heel simpel. Als de kosten achterbij komen, dan zullen de bank waarschijnlijk zeggen van je ook in minder lenen. En als er minder leend wordt in, ja, dan wordt er waarschijnlijk ook minder voor het huis betalen. Dus het had consequenties voor die woningen bij de banken die dat financieren. Het is wel zo dat banken nou ook nog ziek in binnen van wat doen we nou precies en hoe. En dan komt er op dezelfde vraag, hoe betrouwbaar is het? En wat zijn de consequenties ervan? En gaat iemand het inderdaad ik herstellen?
0: Voorzitter Berend Wieminga van NVM Friesland, wie dat? Dadelijk meer wenningnijs, want het gaat om een bijzondere wenlocatie in Drachten. Als het al gauw opprikkeld bist of de vies het heel lastig om die on te sluiten bij buurtbewenners, er wordt een speciale wiek verbouwd in Drachten. Hoe dat correct zit, jest je dadelijk in Friesland van de Moon.
4: Wat is die nijs van deze week?
5: Het was nogal iets prutsen.
4: Bijzonder?
6: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
7: Het nijsforum van Bureau de Vries.
8: Ik word daar blij van.
7: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
9: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
7: Debat en opinie op radio.
8: Ja, klopt.
10: Maar ik op de televisie.
7: Sjoch mij op Snijn te Middy bij het nijsforum van Bureau de Vries.
11: Dat maakt het extra spannend.
10: Bureau de Vries.
4: Ah. Is dat zo?
8: Dat durf ik niet anders.
10: Nee. Op de radio.
7: Maar ik op televisie.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM. Het is Jelve Achten. Het Friske Nijs, nou mooi, Fijkenwouden.
16: Een goeiemorgen. Een meerderheid van de gemeente hier van Skiel is reed om €8 miljoen extra uit te loeken voor de noodzakelijke renovatie van de haven en de Willem-Barendskade. Jan Kees Smit van Plaatselijk Belang Ter Schelling vindt de Skielge bedrage van Mijnwaard €23 miljoen verantwoorden, noot ik het Riek en de provincie Meibetelje. Maar Safolle Hild bedrage is wel een probleem voor een lietse gemeente als Skielge.
17: Nou, een probleem is het uiteraard wel, want we moeten terug de toeristenbelasting verhogen. En dat is dus wel een probleem, hè, voor de toekomst. Dus we moeten daar wel geld voor ziekje. Maar de ruimte is er, de leencapaciteit is het mogelijk om 8 miljoen te leren.
16: Alleen de partij Samen Ter Schelling is en bloot principieel tjen het extra krediet en stemde daarom tjen. Oud-kapitein Richard Gotter is tegen kritisch hoe de plan van de gemeente hier.
18: Dit is een prachtige haven en het is een historisch erfstuk. Het is dus, eigenlijk is het een groot schandaal dat dit gebeurt. En ik denk dat ik me wend tot de rekenkamer voor provincies en gemeenten. Want ja, de bewoners, oorlogen. Wat een oorslag op de portemonnee dit wordt, dat wordt griezig. En ik wil daar antwoorden op hebben.
16: De gemeente Waardhoeken wil de bebouwde Comgrange aan de eerstkant van Deinem verpleatsen. Nevens bewenners is dit plak onveilig, benam voor fietsers. Mijn plan scoot de Comgrange aan 80 meter op. En daardoor hield aan jeder een maximumsnelheid van 30 km in de oren in steden van 60. De gemeente hier stemde justioen in mei de plan. Boeren in Friesland gaan meer compensatie hield krijgen voor de skeer terug gozend op Hardenloon. Er is in totaal €15,2 miljoen uitbetellen en dat is €1,8 miljoen meer als het hier ervoor. Dat had de provincie bekend maken. Nevens verantwoordelijk deputière Matthijs de Vries komt het benam omdat het aantal gozend taanam is. Bovendien melden boeren de skeer jeder omdat het eigen risico bot verlegen is.
19: Ik denk dat er twee zaken binnen. Dit kind samen echt een feit wezen. Want het is inderdaad is het eigen risico leger. En de leesjes binnen ervan houden. Dus ja, helder. Het orenpunt is natuurlijk ook dat er meer skeer is. En dat zullen wij ook in de gebieden. Oren waar wij komen en waar wij op werkbezieten binnen. Of tal van meldingen die we krijgen. De skeer rint er gewoon op. Net alleen op een festival, ook op de eilanden.
16: Ja, we bloeien even bij de provincie, want die stelt €100 miljoen beschikbaar voor de derde editie van Arcadia in 2028. Cultureel evenement krijgt Jonge Rijn als centraal thema en zullen we richten op toekomst, mentale zoens en talentontwikkeling van jonge Friezen. Provincie en Arcadia hebben daarvoor kiezen om uit onderzoek van Planbureau Friesland blijken docht dat jongeren het leven in Friesland leger waarderen als oudere inwenners. De komende tijd wordt er met jongeren en verschillende instanties werken om de invulling van het programma in 2028.
20: Fijke, dank u wel. Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
23: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
24: Hoe kom ik je waai?
23: Of in die tij wekker had.
25: Hoe kom ik aan het werk?
23: Vragen die toet in toekomst keer.
26: Waar kan ik van over werk leren?
23: Vragen die praktisch binnen.
27: Hoe vind ik personeel?
23: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
28: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
23: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
29: Friesland van de Mol.
30: Diana de Groot.

0: Het hege beroep in de zaak van de botsing op de Waadzee tussen een wettentaxi en een veerboot fjouwer Jelien, dat Shin het joert, die is dadelijk meer hoor. Eerst naar de waasverwachting, mooi Sibo Mollema, een goeie morgen.
1: Goedemorgen, Diane.
0: Het wie een vrij rustige nacht, nevens mij.
1: Ja, wie een heel rustige nacht. Er is hier net een soort wien. Er weer wel wat bewolking, maar het, ik heb nergens in de Rijnmeter vocht schoon. Dus ja, de temperatuur die les op dit stuit schiel op zo'n 14,8. Dan wordt 14,4, Balsert 15,5, Laaksem 15,9, springt er een beetje uit. Grauw 14,9 en Bakkeveen is 14,4. Nou, van de morgen is er nog kans op een bui of een buiken. Ik denk meest kans op een buiken. Maar dat zal net een soort water opsmieten. De kin en een slagje tongen in zitten. De kans wordt wat lichter, maar hij is nog steeds wat onwijzig. Nou, van de missie is het van het grootste pad gewoon droeg. We hebben van de morgen wel een soort bewolking, maar op de missie, ja, dan komt er toch wat meer opklaringen. En dan komt de zin, dat rekken ze even bij. Ja, een sterk lege drukgebied leidt krekt zo'n beetje boven Ierland. En daardoor komt de wind bij ons uit het zuidwesten wij. Want die kern, die wind die draait dan om de kern van zijn lege drukgebied. Bij een lege drukgebied zien de wind van de klok in. Dus daardoor hebben we een zuidwestenwind. Nou, er zit een sterk windveld in. En dat is van de middag onder mij vannacht. Wordt u ze dan plegen? Ja, er zitten windpoesters in van zijn kracht 5 ont zon, zou ik het nog zien kennen. En in het watergebied betekent dit er toch wel een kracht 8. Nou, dat is in poesters storm heftig, nemen we dat. Nou, maar de zin dat de bieken het joert nog zo'n 20 graden worden. Nou, joen, dan loekt er weer een front met ja, wat nieuwe buien hoor. En dan vannacht is het dan weer meest droog, maar dus wel een stevige zuid-zuidwestenwind ek in de nacht.
0: En morgen, wie het?
1: Ja, morgen is de, ik denk dat een hele weer te dij wordt. Morgen start werkt bij mij een soort bewolking. Dan vallen er ja, buien. En dan kunnen er de nederige millimeters vallen. Want ja, ik op de joen en in de nacht dan vallen er uit en terug buien. Nou, morgen op de Nijmegen en op de joen is er nog kans op wat zin. En dan kan de bewolking eens even wat brekken. Nou, de zuidwestenwind, ja, die viert gewoon ja, frisse poollucht om, zeg maar. En de heeste temperatuur zal dan ik morgen maar zo'n goede zonnetje graan wijzen. Maar dat is op de thermometer. Want van het gevoel gaan we gewoon een legere temperatuur terug. Het Rijnwetter wat er dan valt. En de vlagerige zuidwestenwind. Zo'n fjouwer tot zo'n boppelon en ja, in BC verhoort het net volle, daar is niks een beetje. De kennis even een tikje 18 zitten. Nou, op de joen en in de nacht worden de wienvlagen dan een beetje minder sterk. Maar ik dan altijd nog een vrij krachtige wien boppen het waardgebied.
0: En dan vreet en het weekend, dan wordt het ietsje beter weer?
1: Ja, nou, vreet ja, is een afwisseling van steerbewolkte zinnen, maar ik dan vallen er een ja, tal lichte buien, dus wat minder weer dan dat het morgen is. Nou, de wind die komt nog steeds uit de west-zuidwesthoeken wij. Ja, en waar de koudere lucht dus wij komt. Dus echt vreet, maar een goede zandje graan. En het is wat te leeg van begin juni. Nou, pas op de jongen, dan wordt het wat beter. De wind zakken naar zwak. En onder de ongeveer van buien, die stoppen te ongeveer. En mij de nacht. Ja, en als nu een zwakke, ontmatige wind komt, dan uit het zuiden wij. En dat brengt wat hegere temperaturen. Zowel Oedijs als in de nacht. Oedijs werd een 20 graden. In de nacht was een tretje. En dan nog op de morgen nog droeg. En dan hebben we de zin er nog bij. Op de middag. Ja, neemt de bewolking op sneuren toch wel een beetje daar. En de kinderen een spatie rij vallen. Ik denk net dat het een soort voorstelt. Maar het kan even weird wezen. Ja, en snijden. Heb ik weer een mix van steerpenwolken en zinnen. En dan kunnen we een licht buiken vallen in de midden. Het had toch een beetje vakken van in de midden dan. En dan stier er een matige wien. En dan werd het week best een 20 graden. Nou, dat is een vrij normale temperatuur voor deze tijd. Dus ja, allemaal wisselvallig waar met buien. Betekent een soort wien. En wat legere temperaturen.
0: Nou, dat is warm paraplu maar mooi. Want ons waait die frut, denk ik, in die vlagen.
1: Dank u wel, Sibo.
0: Ja, en een hoffelijke duit aan weesken.
1: Zelle, dank u.

0: Andries de Vries en ik Vleen. De exacte tijd is Santje minuten voor acht is het. Heegste tijd om eruit te komen.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Friesland van de Moon. Joet is het hege beroep voor het ongeluk op de Waadzee in 2022. Bij een botsing tussen een wettertaxi en een veerboot kwamen vier opvarenden om het leven. Een van de dodelijke slachtoffers, een doet-12-jarig jonkje, is neer van omvoen. Collega Auke Zelderus die is Joet bij dat hege beroep. Auke, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Nog even waarom naar 21 oktober 2022. Wat gebeurde er toen?
2: Ja, het was moaas betiert, kwartier van zon. En de tiger die vertrekt van Skielge richting Haas. En van de orenkant komt een wettertaxi, de stormloper. Die gaat vanuit Haas naar Skielge. Die heeft 8 opvarenden aan boord, want die chillen daar aan het werk in de bouw. En een van die opvarenden is een jonkje van 12 die een dijmeisje naar Heid mij gaat. En het ticht bij de Skelling, bij het scootergod, dan komen ze dichter bij elkaar en dan zien ze elkaar en dan hebben ze contact via de marifoon. Alleen nog dat contact, die communicatie is wat onduidelijk en de stormloper in één keer docht een ruk naar rechts en ja, dan is een botsing net te voorkomen met dramatische gevolgen.
0: De beide skippers die ben Fliene hier veroordeeld door de rechtbank. Wat voor straf hebben zij opleiding kregen?
2: Ze hebben Fliene hier de maximum taakstraf gekregen van 1240 uren en nog een celstraf van 3 maanden onder betingst. Nou, de skipper van de wettertaxi die had hem deadline bij dit vonnis, maar de kapitein van de Tiger die had zijn: ik ben onschuldig, ik viel mij onschuldig en daarom begin ik in hege beroep.
0: Want wat wil haar verwieten?
2: Nou, er binnen 2 belangrijke dingen die het opvallen in dit verhaal. Aan de ene kant is dat beide worden vissen te het VNH. De hieltende snelheidsbeheinding daar van 20 kilometer in de oren. Nou, de Tiger die vader 29 kilometer en de Tiger 54. Nou, hoe dat laatste, daar zal je zeker nog wel wat te zijn worden. Want het is de vraag of die snelheidsbeheinding daar ik hield voor die snelboot. Maar in elk geval is er vissen te het VNH. Dat het de jochtbank zijn. Daar toch weer te min reactiesnelheid. Hien ze gewoon een normale vaarsnelheid gewoon. Dan hien ze 34 seconden extra betinktheid gewoon. Hien ze dit voorkomen kunnen. Dat is één. En het tweede is toch ook wel die miscommunicatie. Er is communiceerd van: hey, op een gegeven moment gaat de stormloper, krijgt wat onder de verkeerde kont. Dan docht de Tiger een voorstel om elkaar dan maar een stuurboordzijde te passeren. Jet vervolgens helemaal niks meer van de orenkant van de stormloper. En ja, dan in één keer is dan die ruk naar rechts en dan is een botsing net te voorkomen.
0: Nee, in een hege beroep dus. De kapitein van de Tiger, wat stiet de Joet krijgt op het programma?
2: Nou, die zal Joet werd jet worden door de rechters van het gerechtshof. Verder zullen ik 2 nijbesteden, 2 vrouwen, die zullen vertellen wat het ongeluk mij haar dien had. Nou, de impact is grut west, dat weten we al jaren nog wel, net alleen nog op de nijbesteden, maar ik, zo zei de rechter Fliene hier, ik op eigenlijk heel Friesland en zeker ik op Skielge. Dat die ik een van de reden waarom de man van de Tiger wat langer nijtocht had over het hege beroep,

0: fish, I only wanna be with you.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
0: In Drachten komt een liedskalige wenlocage van meesken die het net zo goed iertje kennen in een gewone wenwiek. Omdat ze bij Gelietskou oprikkelen roodje. Of moeite hebben om haar oor te sluiten bij oren buurtbewenners. Het moet een rustig wenplak worden, maar passende begeleiding. En dat ze zelfstandig mogelijk wenje kennen. Het wenplan is een gearworking tussen wenincorporatie Accolade, opvangorganisatie Wender en de gemeente Smellingenlaan. Wethouder Pieter van der Zwan van Smellingenlaan, een goeie morgen.
3: Ja, goeie morgen.
0: Waarom wordt deze wenlocatie opzetten bij hem?
3: Ja, u moet zich voorstellen, verreweg de meeste mensen in onze samenleving vinden een plekje op een reguliere manier en hun weg wel. Maar voor een heel klein aantal mensen lukt dat echt gewoon niet. En met heel veel begeleiding, met heel veel zorg, is er een handjevol mensen in onze maatschappij die gewoon geen plek, eigenlijk niet op een reguliere plek kunnen gedijen in onze samenleving. Ja, en daarvoor hebben wij al heel lang de wens om iets te regelen. Daar hebben we nu dit plan voor bedacht.
0: Ja, dan is er plak van 5 meesken. Is dat genoeg?
3: Ja, daar gaan we in eerste instantie wel even van uit. We zijn in Friesland heel goed samen aan de slag.

0: voor deze doelgroep. We hebben daar een speciaal programma voor. Onder leiding van de burgemeester van Opsteland, Andries Bouwman, is daar het programma Grip op Onbegrip. En daarbij is ook onderdeel om te kijken of we voor een aantal mensen in de hele provincie op plekken kunnen zorgen dat ze kunnen wonen. En ja, dus daarmee verwachten wij ook dat we in Spanningenland daarmee voldoende hebben voor het handjevol mensen wat we nu een plek te bieden hebben.
1: Hoe komt uw locatie de Krijk Tutusjen?
0: Ja, dat is nog echt onderdeel van de participatie. Want we hebben wel als college gezegd, we kiezen wel een locatie. Na een hele zorgvuldige voorstudie om te kijken waar zou dat dan kunnen.
1: Ja, dat is correct, Onderdrachten, on het Zuidrijn.
0: Exact, dat hebben we nu wel gecommuniceerd. Maar we willen ook helder zijn over waarover mensen wel kunnen participeren. En dat is namelijk hoe we het dan goed in kunnen passen in de omgeving waar het terecht komt. Dus daar heb ik nog geen exacte beelden bij. Maar u moet zich wel voorstellen dat dat een rustige plek is waar niet al te veel drukte is natuurlijk. Maar waar ook zelfstandig gewoond kan worden. En daarbij hebben we natuurlijk nog wel ook een planologische procedure te lopen met de gemeenteraad. Dus het is niet zo dat het allemaal al in kannen en kruiken is. Richting de gemeenteraad heb ik nog wel de vraag te stellen natuurlijk of het daar ook mag. En dat heeft de gemeenteraad ook nog akkoord te geven.
1: Ja, maar de intentie is er om dit te ontwikkelen. Hoe ver is dat dan van een wenweek oor? Dat is een meest komen te wenen.
0: Ja, dat is juist ook de bedoeling dat het een beetje de mix is tussen afstand, maar toch voldoende nabijheid. Want je wil ook niet dat deze mensen totaal geïsoleerd raken van de samenleving. En daarom hebben we deze plek ook uiteindelijk uitgekozen, omdat dat toch ook juist afstand geeft ten opzichte van reguliere woonwijken en straten. Maar wel nabij genoeg dat men bijvoorbeeld op de fiets of zelfs lopend bij voorzieningen terecht kan komen.
1: Maar binnen het echt meisje niet grote problemen hebben? Of wat voor meisje moet ik aan denken?
0: Ja, ja, inderdaad. Ze hebben wel heel veel zaken in hun leven waar ze toch wel problemen mee hebben. Dus ze vinden het moeilijk om zich aan te passen. En dan hebben we het niet over mensen die met een beetje begeleiding er wel komen. Je moet zich voorstellen dat deze mensen jarenlang begeleiding hebben gekregen, zorg hebben gekregen, reguliere zorg. En alles geprobeerd hebben zelf ook om mee te doen in de samenleving. Maar het lukt ze simpelweg gewoon niet. En het lukt ook de hulpverlening en alle andere instanties zoals de wooncorporatie en andere partijen niet. Om deze mensen dan in een reguliere wijk goed te laten gedijen. En u moet zich voorstellen dat dan deze mensen vaak eruit knallen, noem ik het toch maar even. Omdat ze dan bijvoorbeeld uit hun huis worden gezet en opnieuw weer ergens anders moeten gaan opbouwen. Ja, vaak in een nacht- of crisisopvang terechtkomen. Dat is natuurlijk heel onwenselijk voor deze mensen zelf. Voor de omwonenden natuurlijk een enorme last vaak. En bovendien ook financieel een enorme last voor gemeenten, voor zorgverzekeraars. Dus het is ook hartstikke duur als je het laat bestaan. Wij hebben ook gezegd, voor de zorgverleners is het ook fijn als er een plek is waar ze gewoon ook structuur kunnen gaan bieden. En met deze mensen echt kunnen gaan oplopen op een plek waar ze ook daadwerkelijk kunnen gedijen. Dus ja, het zijn complexe problemen die ze hebben. Het is niet één probleempje wat er vaak speelt. Het is vaak veel meer. En daarom willen we deze locatie voor hen gaan inrichten.
1: Ja, denk je nog dat er protest komt van de mensen die daar toch dichtbij in de buurt wenen? Want ik kan me indenken dat er nog wel wat argewaasjoer is.
0: Nou, daarom vind ik het wel belangrijk, als dat er zou komen, dat we dat in goed overleg met de omwonenden. En u moet zich voorstellen dat dat niet in een buurt komt waar allemaal huizen al 5 meter daar vandaan staan. Dus het is wel wat van de bewoonde wereld af natuurlijk. Maar alsnog kun je daar je vragen en je zorgen over hebben als je in die buurt woont daarvan. En dat kan ik me goed voorstellen dat je dan ook in gesprek wil met de gemeente en met de betrokken partijen om te kijken van hoe kunnen we dit dan op zo'n goed mogelijke manier doen.
1: Nou, er is nog wel een waardig in voordat de eerste schep de groen ingiet, heb ik begrepen.
0: Ja, die weg hebben we echt met elkaar te lopen. Maar dat we een keuze maken waar het dan komt, dat is wel belangrijk dat we dat we die stap nu als college gezet hebben.
1: Pieter van der Swan, wethouder in Smellingenland, tegendank voor jouw verhaal.
2: De media van de morgen.
1: Nog even een blik in de kranten, Dien Fijken. Wat wist tot Chinka aan?
3: Ja, Ja, dat weet ik. ik ben een heel soort tjenkom in de kranten onder oren. Belgen verdienen lekker aan inleveren van eigen statiegeldloze flessen.
1: Huh?
3: Ja, in België er zijn files, maar auto's met Nederlandse kentekenplaten voor de tankstations, he, want daar kan je natuurlijk goed keer op tanken.
1: Ja.
3: Maar nu hebben de Belgen die herontdutsen dat zij hun flessen, waar zij dus geen statiegeld voor betalen, dat ze die bij ons inleveren kennen en daar wel dat statiegeld voor waarom krijgen.
1: Serieus?
3: Ja.
1: Ik heb dat bezocht, mijn flessen nu Duitsland.
3: En
1: dat slag het net, ja?
3: Oh?
1: Nee, die spuiten gewoon weer uit.
3: Oké. Okay.
1: Die wil ik niet hebben.
3: Nou. Nou, maar
1: dus ik vind dat knap dat die Belgen dat wel kennen.
3: Ja, inderdaad. Dus, maar er zijn dus nou om beide kanten files van mensen die toch even een...
1: Lekkere uitwisseling.
3: Ja. Ja. Dus deze flessen zijn van een paar maanden. Maar dat scheelt me al gauw 40 à 50 euro.
1: Nou, dat is leuk voor tjennen, toch?
3: Dank je, dat hurt vanzelf.
1: Zeker. Kerst
3: gewoon vergees. Kerst gewoon drinken.
1: Nou.
3: Ja, daar is ik wat voor te zeggen natuurlijk.
1: Dat vind ik mooi. Oké, okay, dank u wel, Fijke Wouda. Dadelijk nog Ian Hoeken, Friesland van de Moon.
4: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
5: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
6: Simmer in Friesland.
7: Dit gaat meestal ook.
8: Blikselmogelijk op 4 meter.
7: Dit had ik nog nooit zo.
9: Dit werd de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Boatschipjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
14: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
13: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
15: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
13: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Er komt geld van de gemeente Skilge voor het opknappen van de haven. Maar net Elsenien is blij. De jester dadelijk meer hoor. En muziek er van Annie Lennox en Al Green.
16: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasyZet.nl. Dan zit hij al goed.
4: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de van Elsen hier.
6: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl. Dan zit hij al goed.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Friesland van de Moor.
19: Maar Diana de Groot.

0: Al Green hier in Friesland van de Moon. Put a little love in your heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Let het zat het is. En begin alsjeblieft net met deze plannen, want dat is een verschrikking.
0: Dat zou het oud-kapitein Richard Gorter. Hij is tegenkritisch over de renovatieplan van de haven van Skilge. En een monument van Belgische militairen uit de Eerste Wereldoorlog wordt van de midden ontbleten in het Riesterbosch.
4: Dit is een zwerfkei uit de buurt die te schonken is. En daar hebben we de vredesdouw, die is daar op vestigen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: En Fijke, wat is daar dadelijk in het nijs?
5: Ja, rjochters die ben lelijk op de IND, dat hadden de wet voorschroven wol. En opscoring Grup Bretagne naait de plissje een deerlijk verwoende student in de boeien slaagt.
0: We beffen zelfs ik benijd naar de waasverwachting in het kwad. Hier is Sibo Mollema.
6: Goedemorgen. Nou, van de morgen nog kans op een bui en een soort bewolking. Komende middag is het droog en wat meer zinnen en dat is een 20 graden. Van de middag een onhellende zuidwestenwind. Morgen een soort buien en betekent dus een hutte wind uit het zuidwesten. De heetste temperatuur die leidt morgen om de 16 graden.
0: De Rier van Skilge is ree om 8 miljoen extra uit te loeken voor de noodzakelijke renovatie van de haven en de Willem-Barendskade. Alleen nog de partij Samen te Schelling is en bloot principieel Chin een extra krediet en stemde daarom Chin. Jan Kees Smit van Plaatselijk Belang te Schelling vindt de Skilge bijdrage van Mayoko 23 miljoen of net verantwoorden. Wol verantwoorden, nood ek het Riek en de provincie Friesland mooi betel je. Maar saffolle geld bijdragen is wol een probleem voor een Lietse gemeente. Als Skilge.
7: Nou, een probleem is het uiteraard wel, want we moeten de toeristenbelasting verhogen. En dat is dus wel een probleem, hè, voor de toekomst. Dus we moeten daar wel geld voor ziekje. Maar de ruimte is er, de leencapaciteit is het mogelijk om 8 miljoen te leren.
8: Justin Wol, achter dat voorstel, B2, dat betekent dus een skiën taluut bij de Willem-Barendskade. En ik, ja, minder lisplakken in het centrum van West.
7: Nee, je krijgt een droevende stijger. Dus je krijgt als het ware een glooiing. Ja. Maar je krijgt een extra ruimte voor een voetpad. Je krijgt extra ruimte voor een fietspad. En je krijgt extra ruimte voor de Willem-Barendskade. Dat is de bedoeling. En een glooiing. En daarvoor krijg je dus een drijvende stijger. Dus dat zorgt ervoor dat de schepen net meer moeilijk de dokjes in moeten komen. Dus dat scheelt heel veel gemanoeuvreerd in de haven van Ter Schelling.
8: Er is een horenplitselijke partij Samen Ter Schelling. Die zeggen van ja, wij willen plan A. En joh, in toch een redelijk pittige discussie, maar Samen Ter Schelling. Joh, vinden dat wat zij voorstellen, dat het net goed is.
7: Maar het college op wijs stuurt naar Driek, naar Den Haag, om mijn plan B12. En daar hebben we in december een besluit genomen. En dan vind ik dat we daar u zo moeten horen. En dat het Jochen of vier partijen ben ik daarmee eens. Dus nou ja, dan moeten we dat ook doen. Dus één partij is Wiek daarvan over. Maar die is al tieren bezig om daarvan over te wieken. En dat is Samen de Schelling. Maar wie vinden dat het eigenlijk zo is dat we correct moeten horen om bij het waar dat hebben oversplitsen met het Riek en met de provincie.
8: Ja. De week Ian inspreker, ja, een oort kapitein. En die zei ik, van ik vind plan A eigenlijk volle beter. Ik maritiem als plan B het waar.
7: Ja, plan A is, dan hoor je een beetje de oude stijl van de Willem-Barendskade. Maar de tijd is veroord. En we hebben extra ruimte nodig voor, en voor het vrachtverkeer, en voor de fietsers, en voor de voetgangers. Om te genieten, ik van de Brune Vloot. En dat is ik belangrijk.
8: Dat wordt een pittige opdracht van de nieuwe havenwet horen.
7: Klaas Kielstra kan aan de bak, ja, zeker. En ik hoop dat hij, maar die heeft ervaring met grote projecten. Dus ik denk dat dat allemaal goed komt. En dat hij de vinger aan de pols houdt qua financiën.
0: Jan Kees Smit, hij is van Plaatselijk Belang Ter Schelling. Net alle Skilgers binnenbliet, maar de Karverhaven variant B2. Die variant die hoort in dat de Willem-Barendskade een skeën taluut krijgt. En daardoor verdwijnen lisplakken. In plak daarvan matten in de Werkhaven extra lisplakken creëerd worden. Want kapitein Richard Gorter is tegen kritisch over deze kar van de gemeente Rie. Nevens hem is het beter en goedkeper om de Willem-Barendskade in plak van een skeentaluut een nieuwe damwand te aan.
3: Let het zat het is. En begin alsjeblieft net met deze plannen, want dat is een verschrikking. En de mensen die het betocht hebben, die 12 mensen die daar zitten, Pieter en Joosje, dat zijn beste mensen, maar die hebben niks in te brengen. Het Het is de RIE, de meerderheid, dat plaatsenbelang en de VVD, die nergens verstand van hebben. Mij, de wethouders, helaas, ik geen verstand van deze haven. Wij binnen helaas deskundigen. Ik heb 40 jaar in deze haven, ja, eigenlijk 60 jaar in deze haven, ben ik bekend. Op alle mogelijke manieren kan ik je erover vertellen. Dit is een prachtig haven en het is een historisch erfstuk. Het is dus, eigenlijk is het een groot schandaal dat dit gebeurt. En ik denk ik dat ik me wend tot de rekenkamer voor provincies en gemeenten. Want wat, ja, de bewoners oordogen wat een oorslag op de portemonnee dit wordt. Dat wordt griezig en ik wil daar antwoorden op hebben.
8: Dus je bent bang dat het een drama wordt als dit plan B2 toch zet wordt?
3: Ja, en wij hield net voor. Wij kennen net eens een reservering van een miljoen maatje. Dus, dat wordt een groot drama.
8: Maar is er een voorstel aan dat budget Nijedam wanden en wol dat er rondte bloed van... Ja,
3: en veruit wordt keper. Het leidt er en die stijgers kennen nog mij. Alles 15 jaar, je hoeft niks te doen. Alleen een Nijedam wanden enzovoorts. En dan is het clear. En hoe duurzaam? Dan kan je alles, kan je lissen. Het wordt dat graven enzovoort. Het is de personeelslasten, die ben zoveel onder de keper. En ik heb wel vrij gewerkt binnen de calculaties, die ben ik geheim. Om te zien, te schenning zien wat plan A kost en wat plan B. Plan A is volle keper, maar het wordt net wordt het verteld.
0: Hij is er net mee eens. Het is Richard Gorter, hij is oud-kaptein.
9: De media van de morgen.
0: Het is u te horen, media feiken, wat heeft te vertellen?
5: Ja, het is ruzie tussen de Rjochtbank en de Immigratie Naturalisatie Change, de IND. En de Riege Oerlissen tussen Rjochtbank-mijwerkers en de IND is begin dit jaar klapt. De schroot trouwen. Rjochters die winnen lelijk, omdat de IND die zo hun wel even vertellen hoe ze hun werk dwaanmaasten. De kritiek rucht het een benam op een brief die de IND in het vooral opstelt hier. En in die brief stier dat de IND een aantal maatregelen voorstelt die het aanhandelen van rjochtzaken versnellen. Dan hebben ze de twee onwijzigen die het lekt hebben naar de kranten. Vinden benamen rjochters dat de IND daarmee een grens oorgien is. Afspraak maar één partij taaste de onafhankelijkheid van de rjochtspraak aan, zeggen de rjochters. De andere partij is, om eens zien, van waar diezelfde IND besluiten heeft dat diegene geen rjocht heeft om in Nederland te blowen. En in de brief ziet Frederik dat de IND net van doel is om bij alle zaken onwijzig te wijzen. Ja, en in het minste geval komt de chance bij een vierde van de zaak net langer opdagen. En asieladvocaat Wil Eikelboom die vindt dat onaanvaardbaar. Asielzoekers die zijn afgewezen hebben tenminste het recht dat er iemand van de IND is om dat te verdedigen. En dan is er opscorend Stienik in het Zuid-Engelse Southampton bij een demonstratie vanwege de deur van een student. Demonstranten smieten onder andere flessen en jiskaton naar politiemeesken en de politie die leidt er onder vuur vanwege het handelen om een stekincident in december. En daarbij kwam de 18-jarige student Henry Novak, die kwam daarbij om. De politiërs die kwamen in december al op een melding van twee Pakistanse Maliën. En die zeiden, ja, die student die had dus racistisch bejegenen. En we hadden die jongen uit zelfsverdediging deltstutsen. Echter al die blikken dat ze dus zelfs de onval zochten op dat onschuldige slachtoffer. En de politie die kwam dus loden eerst de verkeerden. En dat slachtoffer, dat zei ik van, ik ben meerdere keren stutsen. Hij lijkt op een groen. Ik ken net ademje. Maar een van die politiemeesten die zei van, ja, ik denk het niet, vriend. En die had hem dus in de boeienslijn. Nou, kwart en nij is die jongen dus verstoren. Huh? Achteraf die wobblieken dat dat net gebeurd weer. Dan wie hij had er voort helflien weer. Hij wie al eens al net meer te redden. Maar dit doet het net goed voor de politie verzels. Intussen is de man met het mes. Die is Aurone Manje veroordeeld aan levenslange celstraf. Een van de blussen politiemeesten die had intussen zien ontslag inzinnen.
0: Ja, vreselijk, dit soort verhalen. Ja, ik word er even stil van. In het Riesterbosk, daar wordt een bijzonder monument omgeleerd. Wat dat is, dat jasje dadelijk.

0: Mijn jongste dochter die vregen juste nog om mij, waarom viest dat noemen van Bruno Mars nou zo lekker? Nou, ik zei, dat kist toch net ontkennen. Dit is toch heerlijke muziek. I just might.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ze weet een appingjes, trouwens. Op het Vredeshof in het Riesterbosk bij Ries werd van de middag een bijzonder monument ontbleerd. Het is een ontinken onder Belgische interneerden. Die tien jontjes zegt je dat die tijdens de Eerste Wereldoorlog hier winnen. De militairen die vlechten nooit neutrale Nederland, nooit Duitsland een grutpad van België bezetten. Ze werken en ze recreëren hier in het Riesterbosk. Ik praat erover met Wietse Pieter Jager. Hij is van het Friske Geer. Een goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen.
0: Ja, wat wie die status eigenlijk krijgt van die Belgische militairen? Wien dat nou feesten of kon ze haar wel vrij bewegen?
3: Nou, ze kon haar relatief vrij bewegen in Gaasterloon. Maar om Gaasterloon hingen ze de boel wel afsluiten. Dus ja, het wien wel feesten.
0: En waren ze echt zo verder behandelen?
3: Nou, ze kon het gebied net uit, maar binnen het gebied daar. Daar konden ze wel haar wel vrij bewegen. Want ja, en was zo vrij dat er uiteindelijk ook wel een paar huwelijken uit ontstaan binnen met Belgische militairen. En daar komt dit idee eigenlijk ook bij.
0: Ja, precies. Want waarom toch niet meer met een monument voorkomen?
3: Ja, nou, wij dachten dat net zelf, maar Henk Luijks is een van onze vrijwilligers die actief is in het Wiekelerbosk. Dat is een bosk daar wel in de buurt. Dat is een van de nazaten van die Belgische militairen die nog in Friesland wennen.
0: Ja, maar dat...
3: En die kwam maar dat idee.
0: Die kwam maar het idee. En hoe lang is dat lief? Want ik giet vaak een heel soort tijd doorheen om dit van mekaar te krijgen.
3: Ja, nou, er is wel een skofkoor in de gin inderdaad. Hij had eerst bezocht om op mijn oorplak een monument te maken. En kwam toen bij us in de Riesterbosk uit. En vooral omdat er al een vredestempeltje zit. En hij zei, daar past dit eigenlijk wel heel mooi bij.
0: Ja, en moest niet helemaal Friske Geerdrik lang oer vergaderen?
3: Dat doen we eigenlijk nooit heel lang. Want als het een goed idee is, dan kunnen we relatief snel besluiten dat we dit wel willen.
0: Je hem zeggen ja. Dat wel zitten. Ja, hij heeft een goed verhaal erbij.
3: Ja, en het is een vriend van onze vrijwilligers. Dus ja, hier zou we zo een streepje voor even.
0: Ja, maar, dat het dan wel zijn voordeel. Binnen er nog sporen van die tijd rond te vinden in dat Riesterbosk?
3: Nee, van de Eerste Wereldoorlog ben ik eigenlijk geen sporen meer waarom te vinden in het bosk. Behalve dan al die bimmussen het in en over vertellen kennen. Dan natuurlijk wel, want die stonden er wel als in zo'n tijd.
0: Ja, maar die kennen hun verhaal net echt kwijt aan ons. Spieten
3: nee,
0: nog.
3: Nee, wie dat maar zei.
0: Wat maakt dit monument nou zo bijzonder eigenlijk?
3: Nou, het is het eerste monument in Nederland wat plaatst werd terug de... door de Nationale Strijdersbond van België. Daarin is de eerste.
0: Ja, hoe zocht het monument eruit?
3: Ja, het is een zwerfkei uit de buurt die tussen Skonken is. En daar hebben we de Vredesdouw. Die Vredesdouw die zit op alle monumenten van de Nationale Strijdersbond. Die is daar op bevestigen. Mooi een tekst.
0: Van de midden is de ontbleting. Wordt daar nog een soort omhinnen dien?
3: Nou, daar is een ontbleting inderdaad. En daar is de Belgische ambassadeur bij. En de commissaris van de Koning. De burgemeester. Dus dat is al een mooie ingetogen ceremonie in het bos.
0: Een bijzonder monument. Van de middag dus daar in het Riesterbosk bij Ries. Wietse Pieter Jager van het Friske Geer, tegen dank en succes.
3: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: Mercy. Het is Hastie Alvin Jochenen, het Frieske Nijs, dat Jess hier dadelijk. En verzels de wietwaardige waasverwachting van Sibo Mollema.
1: Van de middie bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeiss.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme offensief.
6: Als onderwijs wist naar huis.
7: Help, dit is eng.
6: Als stond iets op hey,
7: wacht eens.
8: Of al lekker op de bank zit.
0: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
9: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
10: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
1: Van de middie van Fjouwerland Zeiss.
7: En dan maar doorstappen.
1: Onderwijs.
11: En nu dit.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater, tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
20: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jel van Jochenen. Het Nijs, uit Friesland, maar Fijke Wouda.
21: Een goeie morgen. Een meerderheid van de gemeente hier van Skielge is reed om €8 miljoen extra uit te loeken voor de noodzakelijke renovatie van de haven en de Willem Barendskade. Alleen de partij Samen ter Schelling is en bloot principieel zien het extra krediet. Jan Kees Smit van Plaatselijk Belang ter Schelling vindt de Skielger bedrage van mijnwaar €23 miljoen verantwoorde. Noot ik het Riek en de provincie Friesland mij betalen. Maar zo'n heeg bedrag is neffe Smit wel een uitdaging voor een lietse gemeente als Skielge.
22: Nou, een probleem is het uiteraard wel, want we moeten terug de toeristenbelasting verhogen. En dat is dus wel een probleem, hè, voor de toekomst. Dus we moeten daar wel geld voor ziekje. Maar de ruimte is er, de leencapaciteit is het mogelijk om €8 miljoen te leren.
21: Oud-kapitein en loods Richard Gorter is tige kritisch over de plan van de gemeente Rie.
23: Dit is een prachtig haven en het is een historisch erfstuk. Het is een Eigenlijk is het een groot schandaal dat dit gebeurt. En ik denk dat ik me wend tot de rekenkamer voor provincies en gemeenten. Want ja, de bewoners oondoggen wat een oorslag op de portemonnee dit wordt. Dat wordt griezig en ik wil daar antwoorden op hebben.
21: De steert van de fundering van een huis moet zo'n 1 april 2026 opnaam worden in het taxatierapport wanneer een huis in de verkeer komt. Huizen krijgen een score van een A onder mijn E. Het blijkt toch dat er een risico is op funderingsprobleem, kan dat gevolgen hebben voor de hypotheekomvraag van de keper. Dat zegt voorzitter Berend Wieminga van NVM Friesland.
24: Ja, natuurlijk voor de hypotheekaanvraag kan dat de gevolgen hebben. Het is heel simpel. Als de kosten achterbij komen, dan zullen de bank waarschijnlijk zeggen van je ook in minder lenen. En dat er minder lenen worden kan, dan wordt er waarschijnlijk ook minder van het huis betalen. Dus het had consequenties voor die woningen bij de banken die dat financieren kunnen.
21: De brand van Wolvegeer is juist twee keer uitgerukt voor een hinderlijke lucht uit het Rioolwei. De eerste melding kwam uit de Sanderstreten. Uit onderzoek die blijken dat een chemische vloeistof, als terpentine of benzine, in het riool loost had. Na de tweede melding uit dezelfde wiekwei had de brandwacht en Liander het riool trofspield. Boeren in Friesland hebben meer compensatie gekregen voor de skeer door gewassend op haar loon. Er is in totaal 15,2 miljoen euro uitbetalen. Dat is 1,8 miljoen euro meer als het eerder voor. Dat had de provincie bekendmaken. Even verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries komt er benam omdat het aantal gewassend taanhouden is. Bovendien melden boeren de skeer eerder omdat het eigen risico bot verlegen is.
2: Ik denk dat er twee zaken binnen. Dit kind samen echt een feit wezen. Want het is inderdaad is het eigen risico leger. En de leesjes binnen ervan houden. Dus ja, helder. Het orenpunt is natuurlijk ook dat er meer skeer is. En dat zullen wij ook in de gebieden. Oren waar we komen en waar wij op werkbezieten binnen. Of tal van meldingen die we krijgen. De skeer rint er gewoon op. Net alleen nog op een festival. Ook op de eilanden.
0: Dank u wel, Fijkewouder.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voor een nieuwe Opel. Hi man. Service en auto's. Is de voor Elsen hier?
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
25: Friesland van de Mol.
26: Diana de Groot.

0: Om 9 uur is dit nog Friesland van de Moon. Maar dan vanzelfs het wietwaardige waarbericht van Sibo Mollema. Sibo, hoe liek het van Joort?
1: Van de Moon is er nog kans op een bui of een buiken. Ik denk meest kans op een buiken. Maar dat zal net een soort wetter opsmieten. De kin en een slagje tongen in zitten. De kans wordt wat lichter, maar hij is nog steeds wat onwijzig. Nou, van de missie is het van het geruste pad gewoon droeg. We hebben van de morgen wel een soort bewolking, maar op de missie, ja, dan komt er toch wat meer opklaringen. En dan komt de zin, dat rekkers even weer bij. Ja, een sterk lege drukgebied leidt krekt zo'n beetje boven Ierland. En daardoor komt de wind uit het zuidwesten wij. Want die kern, die wind die draait dan om de kern van zijn lege drukgebied. Bij een lege drukgebied zien de wind van de klok in. Dus daardoor hebben we een zuidwestenwind. Nou, er zit een sterk windveld in. En dat is van de middag onder mij vannacht. Wordt u ze dan plaagd? Ja, er zitten windpoesters in van zijn kracht 5 ont zon, zou ik het nog zien kennen. En in het watergebied betekent dit er toch wel een kracht 8. Nou, dat is in poesters storm heftig, nemen we dat. Nou, maar de zin dat de bieken kan het jood nog zo'n 20 graden worden. Nou, jong, dan loopt er weer een front met ja, wat nieuwe buien, hoor. En dan vannacht is het dan weer meest droog, maar dus wel een stevige zuid-zuidwestenwind ek in de nacht.
0: En morgen, wie het?
1: Ja, morgen is de, ik denk dat een hele witte dij wordt. Morgen start werk met mij een soort bewolking. Dan vallen er ja, buien. En dan kan er weer de nederige millimeters vallen. Want ja, ik op de joen en in de nacht dan vallen er uit en trog buien. Nou, morgen op de Nijmegen en op de joen is er nog kans op wat zin. En dan kan de bewolking eens even wat brekken. Nou, de zuidwestenwind, ja, die viert gewoon ja, frisse poollucht om, zeg maar. En de heeste temperatuur zal dan ik morgen maar zo'n goeie zonnetje graan wijzen, maar dat is op de thermometer, want van het gevoel gaan we gewoon een legere temperatuur terug het rijnwetter wat er dan valt en de vlagerige zuidwestenwind. Zo'n vjouwer tot zo'n boppelon en ja, in BC verhoort het net volle, daar is het een beetje. De kennis even een tikje achter zitten. Nou, op de joen en in de nacht worden de wienvlagen dan een beetje minder sterk. Maar ik dan altijd nog een vrij krachtige wien boppen het waardgebied.
0: En dan vreet en het weekend, dan wordt het ietsje beter weer?
1: Ja, nou, vreet ja, is een afwisseling van sterpen, vond ik de zin. Maar ik, dan vallen er een tal lichte buien. Dus wat minder weert dan dat het morgen is. Nou, de wind die komt nog steeds uit de west-zuidwesthoeken wij. Ja, en waar de koudere lucht dus wij komt. Dus echt vreet, maar een goede zandje graan. Het is wat te leeg van begin juni. Nou, pas op de juni wordt het wat beter. De wind zakken naar zwak. En onder de ongeveer van buien die stoppen te ongeveer. En mij de nacht. Ja, en als nu een zwakke ontmatige wind komt, dan uit het zuiden wij. En dat brengt wat hegere temperaturen. Zowel oedijs als in de nacht. Oedijs werden wel een 20 graden. In de nacht als een tretje. En dan nog op de morgen nog droeg. En dan hebben we de zin er nog bij. Op de middag ja, neemt de bewolking op sneeuw toch wel een beetje daar. En de kinderen een spatie rijn vallen. Ik denk net dat het een soort voorstelt. Maar het kan even weird wijzen. Ja, en snijden heb ik weer een mix van sterpenwolken en zinnen. En dan kunnen we een licht buiken vallen in de midden. Het had toch wel een beetje vakken van in de midden dan. En dan stier er een matige wien. En dan werd het week best een 20 graden. Nou, dat is een vrij normale temperatuur voor deze tijd. Dus ja, om al wisselvallig waar met buien. Betekent een soort wien. En wat legere temperaturen.
0: Nou, dat is het warm paraplu maar mooi. Want ons waait die frut, denk ik, in die vlagen. Dank u wel, Sibo.
1: Komt het op deel.
0: Ja, en een hoffelijke duit aan Weeske.
1: Hetzelfde, dank u.

0: de zinnenwarmte van die twa. Jo, het is het hege beroep over het ongeluk op de Waadzee in 2022. Bij een botsing tussen een wettentaxi en een veerboot kwamen fjouwer opvarenden om het lippen. Een van de dodelijke slachtoffers, een 12-jarige jongen, is neer veromvoen. Verliene eer binnen de skippers beide veroordeeld. Verslagjouwer Auke Seldenrust hieroor.
1: Ze hebben verliene eer de maximum taakstraf gekregen van 1240 uren en nog een celstraf van 3 maanden onder betingst. De skipper van de wettentaxi, je hebt een deadline bij dit vonnis, maar de kapitein van de Tiger, die het zei, ik ben onschuldig, ik voel mij onschuldig en daarom begin ik in hoger beroep.
0: Want wat wordt haar verwieten?
1: Nou, er binnen twee belangrijke dingen die het opvallen in dit verhaal. Aan de ene kant is dat beide boten vissen te het VNH. De jiltende snelheidsbeheining daar van 20 kilometer in de oren. Nou, de Tiger die vaarde 29 kilometer en de Tiger 54. Nou, hoe dat laatste, daar zal Joost zeker nog wel wat te zijn worden. Want het is de vraag of die snelheidsbeheining daar ik hield voor die snelboot. Maar in elk geval is er vissen te het VNH. Dat het er jochbank zijn. Daar toch weer te min reactiesnelheid. Hien ze gewoon een normale vaarsnelheid gewoon. Dan hien ze 34 seconden extra betinktheid gewoon. Hien ze dit voorkomen kunnen. Dat is één. En het tweede is toch ook wel die miscommunicatie. Er is communiceerd van hey, op een gegeven moment gaat de storm lopen, krijgt wat onder de verkeerde kont. Dan docht de Tiger een voorstel om elkaar dan maar een stuurboordzijde te passeren. Jet vervolgens helemaal niks meer van de orenkant van de stormloper. En ja, dan in één keer is dan die ruk naar rechts en dan is een botsing net te voorkomen.
0: Nee, in een hege beroep dus. De kapitein van de Tiger, wat stiet de Joet krijgt op het programma?
1: Nou, die zal Joet werd worden door de rechters van het gerechtshof. Verder zullen ik twee nijbesteden, twee vrouwen, die zullen vertellen wat het ongeluk mij haar dien had. Nou, de impact is groot geweest, dat weten we al nog wel net alleen op de nijbesteden, maar ze zei de rechter vliegen hier ik op eigenlijk heel Friesland en zeker ik op Skielge. Dat is ik een van de reden waarom de man van de Tiger wat langer nijtocht had over het hege beroep, omdat hij, ja, hij hoe wagen dat, ja, als je dan weer naar de rechter stappen, zoals Joert, dan zal alles weer naar boppen komen voor de nijbesteden, dus hij had daar extra lang hoe nijtocht, maar uiteindelijk is hij tot de conclusie kwam dat hij toch voor zijn eigen rug keert, omdat hij vindt dat hij onschuldig is en daarom is er Joert dat hege beroep in Jout.
0: En dat hege beroep, daar is Auke Seldenrust bij onwezig en dat is ik alle je te volg je in een live blog bij u op de web en app. Als Todin hoest de keer 6, dan mat in een taxagerapport mijn naam worden. Hoet het stiert, maar de fundering van die hoes. Die nieuwe regel is op 1 april ingegaan en huizen krijgen een score van A ontemooi E. Een beetje vergelijkbaar met het energielabel. Bij A ontemooi C is er net zo volle onderhoorn, maar bij een score van D of E mat een vervolgende ziek dien worden. En dat zwaargt voor een soort extra werk van taxateurs. Voorzitter Berend Wiemenga van de NVM Friesland vertelt wet makel dus nou tjenoor innen.
2: Nou, we herinneren je nog dat de informatie die erin staat natuurlijk net één keer in de fundering is zien. En er zijn systemen en algoritmes bekend waarin duidelijk is, of tenminste probeer is het duidelijk te zien van hoe de fundering inwoners zit. Maar dat kun je natuurlijk net in de groen zien. Dus men moet ter plekke zien van ja, is dit inderdaad een risico, ja of nee?
3: Ja. En hier als taxateurs, weet je hem dan niet van de fundering van Wendt nou, om het goed beoordelen te kennen?
2: Nou, dat is natuurlijk heel mooi wijzen, maar dat is natuurlijk net zo. Wij krijgen wel een indicatie van de fundering, is het een risico of net. Maar dan moeten wij nog beoordelen van ja, is dit inderdaad wier of is het net wier? En als het net wier is, kunnen we daar wat van vinden. En als het wel wier is, dan moeten we dat terugsturen naar een bureau die dat verder onderzoeking geeft.
3: En zullen we het dan oors inrochten willen maten?
2: Nou, ik vind dat oors inrochten willen maten, maar er is natuurlijk heel weinig informatie over funderingen bekend. Men is wel bekend wat voor type funderingen er binnen. En dat zijn met name hoofdzakelijk paalfunderingen op hout en de funderingen op staal, dus gewoon op het zand. Alleen hoe die eruit zorgen en wat de situatie is, dat is natuurlijk wel lastig te beoordelen.
3: Hoe zit dat hier in Friesland? Heb je daar een beeld van?
2: Nou, we denken dat de meeste van dat soort funderingen in het kwetsbare gebied van Zuidwest-Friesland zitten. Dus in de Sneek en daaronder. In Nederland gaat het ongeveer om 300.000 woningen die men denkt dat die op jaren fundeerd zijn. Dus dat ben er best van protten. En de kosten ervan kunt u goed opbrengen

0: Giet ik een heel iets bietsie oor u zwijken. The pretty shiny people, George Ezra.
1: De media van de morgen.
0: Wij shinen toch wel bietsie?
2: Nou, ik wil hartstikke zeggen. Ik wou nou je medioshow met het baan. Want ik vind dit een prachtig mooie afsluiter. Zoals u dat even verwerkt.
0: Nou, dan sluiten we gewoon af bij jou. Ja, nee, want ik wil nog heel graag weten wat de Friese krant moest krijgen. Ja, dus we kunnen nou net stoppen.
2: Nee, de twee Friese krant die hebben beide het oer de avond vierdaagse in de Rijn in Ljouwert. Het is de 80ste keer dat in Ljouwert verroen wordt. Dus het wie een feestelijk tintje zit er deze week gewoon alleen. Ja, het waar houdt hem net om dat feestelijke tentje. Die het dus zorgen voor dat in elk geval Juste Joen. Dat in Ljouwert is het met 2800 dappere wandelaars. Toch van start ging je koer. Maar dat wil je wel maar een jel oeren vertraging. En ja, zij koer het parcours nog krek maar mooi waar online worden. Ik sta in nauw contact met de weerman van Omroep Friesland en met de gemeente. En je moet je boerenverstand gebruiken, zei het voorzitter Erik Mellema. Op gewoon plakken is de 12 juni van de avondvierdaagse net trok niet vanwege dat waar.
0: Ja, er zijn heel soort plakken die het al last hebben, inderdaad. Ja, staat het ooit roem, Jet iets? Toen staan nog op squallen. Ja, die het ik naar bier op squallen, de band, toch het nou net. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer jammer.
2: Oh,
0: ja. Nee, wij hebben geen avondvierdaagse.
2: Helemaal net?
0: Nee.
2: Oh. Nou, het is hartstikke mooi.
0: Dat bestiet dat het net vaak komt. Nou, mijn ben vindt net zo slim ook eerlijk.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, even zien verderop in de Ljouwerte kranten. Zag ik nog dat het AZC in de week Noorderhoek in Snits sluit eind dit jaar net de dwarren. Dat die wordt de planning. Maar de nijbouw rint een vertraging op van 14 man. En ja, dan moet ze daar op wachtje. Dus dat AZC daar bloedt nog even langer iepen. Omdat het nijenplak klaar is. En wel wordt het het aantal bewenders van november al afgehaald. Dus van het bestaande AZC. Dus verderop in de kranten zag ik nog dat de oerdracht van de dun in het waard in een impasse stiert. De oerdracht van de dun en dikken op Vlieland, Skielge en Ameland, onwetterskip Friesland. Het is nodig van Rieswetter stiert. Ja, dat leidt zo'n vlieg hier stil. In het uiterste geval kan het betjutten dat we de oerdracht afblazen, zei het wetterskip bestuur nou.
0: En waarom? Wat we hebben
2: ze skeel? Ja, ze komen er net uit. Dus in 2000 overal het Riek het besluit nam om het werk lokaal te belissen. En dat wie dus wetterskip onzet in ruil voor een bruidschat. Ja, en dan wist het wel.
0: Ja, toen je het mis. Dan je het mis.
2: Ja, precies.
0: Ja. Dat in de Friese kranten onder oren, dan is het dadelijk tijd voor Node Voor. Maar Arjen Overmaat, Arjen, goeiemorgen.
3: Hallo Diana.
0: Daar heb ik wel nog toon.
3: Ja, zeker. En
0: lekkere muziek bij de koffie,
3: nou,
0: denk
3: zo
0: ik.
3: Nou, is het. Ik heb de koffie erop bij. De muziek komt echt goed. Ricky Martin en Brian Ferry aast.
0: Oh, leuk.
3: En hast je al wel eens van het Pits en Putten West? Volgens mij had ik al zo'n van onder.
0: Ja, volgens mij. He.
3: Heel lang niet al.
0: Ja, maar ik vind nooit het verschil tussen mini-golf of midget-golf en pitch en put.
3: Oh, ja, nee.
0: Is dat heel wat te horen?
3: Ja, pitch en put is wel wat serieuzer, hier.
0: Oh.
3: Dat is echt wel maar echt voor die mensen.
0: Dan hebben wij het net die en op een bedroosuitje, denk ik.
3: Nee. Ja, het is wel een heel leuk ding, want E.P. Simplonius had het echt die in.
0: Ja.
3: Is ooit een keer op een bedroosuitje west.
0: Ja.
3: En toen koos het zo goed, had ze voort met mij die in onder het EK.
0: Nee.
3: En ze treden worden. Ja.
0: Wanneer hebben wij het volgende bedroosuitje?
3: Ja, maar goed, daar wil ik natuurlijk volle meer hoe weten. Dus
0: ja, dat snap
3: ik. Die bel ik even. En die muziek die komt er zo aan.
0: Ja, heerlijk. In ieder geval Ricky Martin, daar begint
3: zo
0: mooi. Dank u wel, Arjen. Doe bedankt thuis voor het lusteren naar Friesland van de morgen. Het Nijske is ik nog vinden op omroepfriesland.nl en de Omroep app. Wat mij onbelangt, noffelijke dag.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
11: Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt, zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
15: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 106.2.

0: Omroep Zilt non-stop.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt, zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven na een reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks, PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Short. Michiel.
3: Dadelijk in Noord-Friesland. Het Grosshof boogt de muur tot het hege brappel. Het ongeluk tussen de wettertaxi, Stormloper en de snelboot Tiger bij Skilderge in oktober 2022. Dus het waar, mijn Sibo, Nijs uit de Oren Media, mijn Fijke. En de eerste muziek is aast van Crowded House.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen olie nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elke in.
5: Big Green Funny Zakje. Kind 1035, maar €924. Inclusief installatie.
7: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Noi Friesland.
10: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek hoort in Noord-Friesland. Crowded House and it's only natural.
1: Van Tolven, ook hier in Oren,
2: Noord-Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noord-Friesland met editie van Waar's die Treie Juni. Het Grilshof boogt een jood voor het hege brand voor het ongeluk tussen de wettertaxi Stormloper en de snelboot Tigers bij Skielge in oktober 2022. En koninklijke visite jood in de provincie Kenning de Maxima is op het terrein om het werklandschap van de toekomst te openen. Nou is het waarbeeld in kwad. Sibo Mollema, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jacob. Nou, van de middag nog kans op een enkele bui, maar van het grootste part bloed het droeg en er wordt zo'n goeie 20 graden. De zuidwestenwind die helpt verder om en is wat vlagerig. Jong komen er weer buien. Morgen een soort bewolking en buien met kans op een klap tonger. Het is morgen te koud voor de tijd van het jaar met zijn zonnetje 18 graden. Een betekent vrij krachtige, ontkrachtige wind. Meer hoe het waar, hoe reëel hoeren.
0: Oort in Oeren, Noord-Friesland. Omroep Friesland. Koninklijke besite in de provincie. Koningin Maxima al is op het JRVN om het werklandschap van de toekomst te openen. Het is een initiatief van Omlin, industrieterrein Nije Stiel, dat houdt in Green, Dworsum en toekomstbestendig. Projectleider Renate van Op Zeeland, Joegense Slechthouwer Dennis Stemst, een roerleiding terug het haardgebouw van het park. En ze leidt uit wat het werklandschap inhoudt.
4: Ja, het werklandschap van de toekomst is eigenlijk heel kwaad zijn een klimaatbestendig en green landschap. Ja, waar wij dan een circulair droomkantoor, zo nemen wij dat, in bouwt hebben. Waar wij ons hele afvalconcept en wat je mooi groenstoffen die wij terugwinnen uit afval, wat je daar al helemaal kennen, dat litten wij daar zien.
5: Ja, een circulair betje, dus eigenlijk dat is het ding steeds weer herbroekst.
4: Ja. Ja, een circulair concept is bijvoorbeeld, hè, wij hebben bijvoorbeeld geïsoleerd mooie spiekerbroeken. Daar hebben ze textiel van, maar of van textiel hebben ze isolatiemateriaal maken. In een gevel, is een kunststofgevel, daar zitten windmolenwieken in verwerkt. Nou, we spelen toch mooi Rijnwetter.
5: We staan op een voorbeeld. Ik zie je wetter, ik zie een soort gracht om het kantoor heen. Wat zien we hier krijgen?
4: Ja, het is net echt een gracht, daar kan je wel voor functioneren. Maar door dezelfde geen wetter. Erin. Het is plasdras, wordt het. Maar in een periode waar er echt veel volle rijn is, en ik als een sjug naar de toekomst, is dat toch wat men verwacht, hè, dat die wetterspiegel omheen giert. Dan, we kennen het hier bufferen, de extra regenopvang, of het is een extra rijnbuffer. En we zijn inderdaad clear voor de toekomst. Dus als inderdaad die wetterspiegel omheen giert, dat we er clear voor zijn.
5: We zijn inmiddels binnen in het circulair droomkantoor. Wat houdt dat krijgt in?
4: Nou, het circulair droomkantoor, wij litten hier eigenlijk Shen, was dus maar afvalkast. We staan hier in de GFT-zaal. Nou, GFT is een van de stromen die wij inzamelen. Maar we hebben een kunststofzaal. We hebben metaal, CO2, textiel, groengas. Dus we hebben eigenlijk alle grondstoffen die wij sinds maar uit de afval zelf halen, of apart inzamelen. Die hebben hier een naam gekregen. En in die zaal, lid weet ik zeg van, was er ik mijn kerst aan circulaire toepassingen. Hier is dus bijvoorbeeld een tafel, die is maken van gas en riet. Hier binnen stultjes, stultjes van hennep, kweekt in grains. En dat is de eerste CO2-negatieve stoel. He, dus er wordt meer CO2 afval bij het kweken van hennep dan bij het produceren ontstiert. Ik de vlierbedekking bijvoorbeeld, hè, waar we nou op staan. Dat gebruiken we eigenlijk, is het ergens oorslijn. In een oren gebouw is skin maken en wat je erop naar je tap past. Dat hebben we toch het hele gebouw. En daarom just ik verschillende soorten vlierbedekking. Want hij is natuurlijk net oorlog en ongeveer 4 cm van.
5: En is het hele gebouw nou klimaatneutraal?
4: Ja, het hele gebouw is klimaatneutraal. Het is een passief kantoor, zoals we dat noemen. Net dat het net werkt wordt, want dat denk ik wel, nee, het werkt. En wij zijn het eerste passieve kantoor in Nederland wat gecertificeerd wordt. We hebben de certificering nog net. We verwachten eind juni dat we die ook hebben.
5: We staan al wat hegerop in het gebouw. Ik zie al je bouten boven ons. Waarom binnen die daar?
4: Nee, dat klopt. Hè. Het gebouw is demontabel. Dus we kennen het sinds maar altijd wollen uit de Cornelie en ergens oors weer opbouwen. Dus vandaar de bouten in het zicht.
5: Dus ik is hem eigenlijk als een soort IKEA-bouwpakket uit de Cornelie en ergens oors weer precies adel zetten.
4: Ja, samen met Sjerri inderdaad. En met dat fundering werkt het natuurlijk net voor. Dus die moest wel op naai aanlezen. Ja.
5: En als we nog even iets heger zullen, kijk een soort van ja, het liedje had zo'n soort van doeken. Die is dan wel eens hoe boulevards hingen, just. Wat binnenkrijgt van doeken?
4: Nee, dat klopt. Ja, het is een soort van trampolinesysteem. Zij moesten het een beetje zien, hè? Dus het is folie, dus verschillende lagen, maar lucht ertussenin. En toch inderdaad meer of minder lucht, kerst is maar de warmte buiten horen. En toch de afstand tussen de doeken, kerst inderdaad ik het skaten, zorgen dat het skaten is en je zinnen binnenkomt. He, van het winter zes je natuurlijk iepen, dat ik het zonlicht binnen krijg en dan krijg ik wat warmte van. Dus dat is weer een heel innovatief systeem.
5: Dus op zo'n manier kun je met warmte en het locht eigenlijk wat reguleren hier, ja, in het gebouw.
4: Klopt helemaal.
0: Zij projectleider Renate van Op Zeeland van Ommelin. Verslaghouwer Pelle Numan die is bij die koninklijke visite. En verderop in het programma ze informeren of ze er clear voor binnen.
1: Noi Friesland Media Oershow.
0: Fijke Wouda, een goeie met je.
2: Ja, goeie met je.
0: Wat is er in komen in door de media?
2: Nou, Koester het niet krijg al in het nijs van Tolvoer al kwart jaren. Een 60-jarige meiwerker van een begraafplak in Den Haag. Die is werd vertocht van een stellerij uit Grijven. En het witwasje van het wordt dat hij dus daar uit in Grijven helle. Hij is jetter al onholden. Maar dat is nog even stilholden in belang van het onderzoek. Omdat het natuurlijk een hele gevoelige kwestie is in dit geval. De vertochte die weer verantwoordelijk voor het romje van Grijven op het gemeentelijk begraafplak Kerkhoflaan in Den Haag. En het onder oren sieraden en gouden vullingen meenam. Die hij dus, ja, van de straffelijke omschotten stiel.
0: Verschrikkelijk.
2: Ja. Daarna had hij dat verkocht bij een goudhandel. En ja, ze binnen hem gelukkig op het spoor ik kwam. En het college van burgemeester wethouder is ik bot schrokken van deze zaak. En ze zei ik van deze vertinking, maar verschrikkelijk wijze voor de nijbestingen van de meesten die daar lizzen op op dat begraafplak. En voor de nijbestingen is van Joert al een telefoonnummer en e-mailadres hier. En dan kan ze te landen mij vragen. Maar dat is vreselijk nice dit.
0: Ja.
2: Ja, in Tilburg, heel hoor nice. De hele Middelburg Squalband die hadden hun dronekunstenschillet erkend. Maar de Drone Cup Finals. En nevens de organisatie ontdekken jongeren wat er al je mogelijk is met drones.
6: Zodra je een drone in een klaslokaal brengt, zijn ze al enthousiast. En dan is het opeens ook niet meer een saaie techniekopdracht dat je iets gaat bouwen. Maar je gaat een drone race obstakel bijvoorbeeld maken. En daar mag je dan ook echt doorheen gaan racen.
2: Ja, Milan uit Goorlo, dat is een van die band, van die squalband, die voelt krijgboet de prijs. Maar hij vindt het wel heel leuk om te dwaan en hij houdt ik graag uitles hoe dat werkt.
7: En deze is omhoog en naar beneden. En dit is eigenlijk de stuurknop. Dus dan kan je zo en zo hem helemaal sturen.
8: Dus eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk?
7: Nee, het is helemaal niet zo moeilijk.
0: Ja, het is niet zo moeilijk. Het staat helemaal fout. Nee. Je klapt het iets net.
2: Nee, ik weet nou waarom Milan moet de prijzen van.
0: Ja, dat wil ik wel.
2: Nou ja, beste organisatie die lukken aan de bel. Want meesten horen heel tijd thuis, horen ze wilde besten. Die vangen ze dan op. Dan zien ze bijvoorbeeld een stiekelbarkje of een hazen. Die shut er dan wat een beetje zielig uit is maar. En dan nemen ze het mij naar huis. Maar dat is net de bedoeling, zei ik, deze meiwerker van een wildopvang.
9: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
2: Ja, dat is toch verschrikkelijk dat je een haas gewoon als een soort van pronkstikje broeken op een jeetje-feestje. Dat is net de bedoeling, nevens mij.
0: Ik heb mij net.
2: Maar het is wel een trend en die wordt weer versterkt door de sociale media. Dan is de restauratie van een mozaïekvlier in Milaan het laat daar kritiek. Want een vrij cruciaal detail, het gaat om een mozaïek van een bolle. Dat detail, dat bindt de bal van de bolle. En die bindt futlitten.
0: Huh?
2: Ja, dus muziek moest gerestaureerd worden. Want kreeg op het plak van die ballen van die bollen, daar moesten toeristen een pirouette meidje. Ja, dat ben van die verhalen van als dat dorsten. Ik bedoel, als kreeg of dat een muntje in zijn fontein smist of zo. Nou, dat wie dit dus ik. Ja, door al die pirouettes, wie er uiteindelijk een soort koele ontstien werd dan ijs de ballen van die bollen hing je matten. Ze hebben dus opknapt, maar op de plek van de testikels van de stier was alleen niets meer te zien. Hij is ze bin verdoen.
0: Oh?
2: Ja. Dus een gemeenteraadslid die had er nou een foto van maken. En ja, meestal zeg ik van, is het best castreerd? Ja, dit is wel... ja, en Noordie zei ik, ja, er mist iets, er ontbreekt wat. Wat is er met je testikels gebeurd? Ja, het antwoord
0: dat
2: op die vraag...
0: Dat ben ik je al dagen stellen.
2: Nee, inderdaad. Dus ja, het vermoeden is dus dat ze dit maar opzet zijn dienen, hè, zodat die toeristen net langer van die pirouettes draaien.
0: Ah,
2: ja, yes. Nou ja, het is in zo'n winkelcentrum. Hebben we nog tien te Jacob? Of,
0: ja, maar is toch niet
2: nog. Oh, oké. Okay, ja. En hoor, zei ze maar. Ja, de gemeente in Blijswijk, die het de stritnaam van een nijbouwproject Lange Vaart Ilutsen naar bezwieren van omwenners, of de bewenners. Want het is een nijbouwweek en de stritnamencommissie die hier voorstelt om te verwijzen naar zogenaamde wadi's. En dat zijn rivierbeddingen in het midden eersten. En Guillaume, ja, naam die als Wadi Rum, Wadi Moussa, Wadi Dam. Ja, en die nieuwe bewenders zijn, ja, had ik den hoerscheepje en ik kom om ons aan stritten te wijnen. Dat het heel dan neert met de identiteit van Blijswijk te krijgen. Het slaat heel dan nergens op. En nou, ze uiteindelijk hebben ze gelijk kregen. Want die commissie die zal nou weer aan de slag. En dan zullen ze nieuwe naam zullen ze betinken. Maar het wordt voor 1 juli bekend wijzen. Want oors kan die bewenders net een stroomontsluiting onvreden. Want dan was het een adres op jou natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
2: Er zijn man die stroomontsluiting, maar het wordt weten waar die wijzen maat. Dus, nou ja, dus ze maakt een rap onder slag.
0: Nou, het is een soort succes dan.
2: Ja.
0: En ik ben heel blij dat ze me komen.
2: Ja, nou, ja, nou inderdaad.
0: Maar ja, dat is wel voorlopig nog even een verrassing.
2: Fijn. Maar in de gaten.
0: Oké, dank u wel. Het is nu Santje met een oortolven. Het Grootshof boogt de muur wat hege beroep voor het ongeluk tussen de wettentactie Stormloper en de snelboot Tiger bij Skielge in oktober 2022. Weer het nette muziek van Billy Joel.

0: Billy Joel en You're Only Human. Bedacht dat dit op 22 minuten of 12 of 8 minuten voor het Jalvien wat je wolle. Bij het Gezelschap van de morgen tegen Barop het ongeluk op de Waardzee in 2022. Bij een botsing tussen een wettertaxi en een veerboot kwam fjouwer opvarenden om het libben. De skipper van de wettertaxi die had een deadline bij het voernis van de rugbank verlineerd, dat wie een taakstraf van 240 hoorden. De kapitein van de snelboot Tiger net en dermtje nu het tegen Barop. En bij die zaak is dus rugbankverslagjouwer Auke Zeldrust. Auke, een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, de zaak is intussen dien. Wat is er voor eerst uitgekomen?
1: Nou, de zaak is nog net hier, maar in elk geval het IP-ministerie is krijgt de eerst bekendmaken. Er leidt het eerst van 240 uren werkstraf, een celstraf van 3 maanden onder betingst, dus voorwaardelijk, en dat is nij, in vergelijking met verliende hier bij de rugbank, een beroepsverbod om als kapitein te varen te nij op de Waardzee. Het is namelijk zo dat er is een vertochte die weer toe kapitein, die is geen kapitein meer, die is wel stuurman, dus die vaart nog heel tiet op de Waardzee als stuurman, maar hij wil heel graag weer kapitein worden. Hij hoopt dat er vrijspraak komt, zei hij Joert, want dan kan hij weer waarom naar zijn oude functie. Nou, wat had het aan het ministerie leidt, gebeurt dat de komende vier jaar net, want dan zou er zo'n beroepsverbod komen matten.
0: Ja, ik zei de zaken die in kloppen, zelfs net wat je advocaat mij zien, wilt zien dat van repliek, dupliek. Nou, we kennen het verhaal, maar hoe verdomde zaken ontnota?
1: Nou, het ging heel vlug. Hè. Bij het tegenberop werden net alle feiten nog eens een keer beneemd. Dus dat wie heel gauw clear. Wat er toen gebeurd is, dat het ongeluk op de Waardzee in het scootergat, dat we vrij snel behandelen. Maar wat ik opvoel, is de slachtofferverklaringen van 2 nijbesteden, 2 vrouwen, die vertellen wat het mij haar dien had, dat ongeluk. Maar nog volle meer wat het tegenberop mij hun docht. En ik citeer nu een van haar: ik ben furieus op je, op de verdachte bedoelde ze naar mij. En beide nijbesteden waren er heel duidelijk in dat zij het heel vervelend vinden en eigenlijk respectloos naar de nijbestaande dat hij in hege beroep gegaan is. Zo, hij het zelfstraf kregen vorig jaar van 240 uren, is in hege beroep gegaan. En daarvoor zei ze van, ja, wat waag het al op? De uurs verliest zijn 240, 6 weken werkstraf. En dus dat nemen zij hem kweer aan. In die zin dat hij gewoon trok in kan als stuurman en dat wij, nou citeer ik ze weer even, dat wij weer alles terugkeermatten, al het verlies, het verdriet, het gemis, komt alle keer weer naar boven, wordt alle keer weer oprakelen, terug deze rechtszaak. En daar winnen ze eigenlijk heel veel koor.
0: Ja, een emotionele zitting dus, als ik zei hier.
1: Zou we zijn emotionele zitting. En ik, de rechter zei van de morgen dat ik, hier zit een zaal vol met verdriet. Want ja, een keer maar nee, er zijn vier slachtoffers vallen. Ik een jonkje Riemer van 12 hier. Die werd nog heel tijd vermist. Die is nog net weer omvoen. En hij, er wordt nog naar hem omsjongen. Zou wat het zijn, toch het ministerie hoort. Mijn oren worden, er wordt nog naar hem zocht. Hij staat ook op de lijst van vermiste persoon. Dus ja, al met al een heel soort verliezers en een heel soort vertriet. Maar dat is echt wel logisch in dit geval.
0: Oké, voor nou, dank u wel. Verslagjouwer Auke Zeldrust bij het Gezelschap in Leus. Het is Hastjel Wiem, dadelijk het regionale nijs in het kwad. Mij Mike van der Hoek.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
2: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
5: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Scrodi Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is nou Hast Jelwien. Het regionaal nieuws in het kwart met Maaike van der Hoek. Een goeiemiddag, Maaike.
16: Goeiemiddag. De nieuwe opvanglocatie voor vlechtelingen onder Stetseronwij Noord in Snits iepunt naar verwachting in 2028. Er komen 450 bewenners te wenen die nu nog in het AZC in Noorderhoek verbluwen. De verhuizing rent vertraging op omdat de groen eerst geschikt worden had voor de bouw van het AZC. Het AZC Noorderhoek die bluwt dus wat langer iepen, want de bewenners kunnen pas verhuizen als de nieuwe locatie klaar is. Bij de Aalsumerpoort Bregen in Dokkum is een tijdelijke neetbreg gepleegd, zodat de noordkant van de binnenstad bereikbaar blijft bij sloop en vervanging van de bestaande bregen. De bregendeel binnen oor de Noordergreef pleegd en de neetbreg blijft de komende maanden in gebruik, wils de oude bregen sloopt wordt en de nieuwe bregen bouwt wordt. De nieuwe bregen maakt naar verwachting in de meitijd van Takkomier kleerwijzen. De provincie Friesland begint een informatiecampagne over de regels voor ontgroening, zoals het graven van sletten, als een vijver in de tuin hawost of het egaliseren van percelen. Van juni af ontvangen gemeenten, agrariërs en groenverzetbedrijven informatie over de vergunning en de meldingen. Maar de campagne wil de provincies keer omwaaien, natuur, wetterhuishouding en landschap voorkomen. En in Gaasterloon worden de stranden van het Meunzer Klif en de Hege Gerzen heel juni opknapt. Troch erosie binnen ze de laatste jaren smeller worden en daarom komt er nou nijzaam bij. Ze matten de stranden weer beter geschikt worden voor recreatie. Bij het Meunzer Klif wordt ook het kitesurfgebied ompost. Daar is het strand van 15 oant en mijn 19 juni. Oudai is even afsletten, maar boeten dit hier kunnen meestal er gewoon gebruik van meidje. Bij de Hege Gerzen begint het werk op maandag 8 juni. En dat is voor de Simmerfkoosje. Gelukkig werk leer.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel, Maaike.
16: Gradien.
0: Dadelijk het waard. Mij Sibo. Oor een minuut hier in Nooie Friesland.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Voor een nieuwe Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
19: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar tof vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
20: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
19: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
21: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoon om dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
22: Noe Friesland.
23: Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in dit programma etensieren, typen, doenslessen of kickboksen. Soms het kwalier kennen bij en bij OBS dat waar veel naar jouw nijskwaliteit in te kunnen komen met disse en oren activiteiten. Het Waarberucht nou, Sibo Mollema, een goeie middag.
1: Goeie middag, Jacob.
0: Je kan van alles zonnejoodzinnen, bewolking. Was het beeld op dit stuit in de provincie?
1: Nou, op dit stuit Schielge had een temperatuur van zo'n 16,4 graden. Hier geen deelslag van. Dan wordt 18,1. Dan hielden ze 0,6 mm rein van de morgen. Bolt het 19,3 graden. Laagsem 18,9. Ik geen deelslag. Grauw hier 3,4 mm. Nou, ik zijn 19 graden. Boornburgen werkt zelf aan je 18 graden. En we hier van de morgen een fikse bui van 6,6 mm. Nou, dat week de topper. Meestal laat zoeken, brein rijden, dan is mijn dakpan op een kop. Maar van de morgen weer het even oors. En Bakkerveen die zit op zijn 18,3 graden. Ja, nou van de morgen weer ik al eens even een klapke tonger. Hier en daar, vooral in het midden van de provincie, kwam dat er even voor. Dus hier even zo'n buienseltje. Nou, van de middag had de bewolking echt door gaan, maar komt de zin op het tien. Ik was werden een beetje meer in zicht. Er kan nog een enkele bui vallen en daar zou een klapke tonger in zitten kennen, want de boppeloft is nog steeds een beetje onstabiel. Maar van een beetje ben ik wat langere, droegere rieten. Ja, toch het wetter dat vallen is en de warmte die in de groen zit. Ja, de broezen begeleks, de mais en het gijs, de groen uit. Ja, de temperatuur die leidt van een beetje nog wel om de 20 graden heen. Maar dat wordt de komende dagen een beetje leger. Nou, van een beetje helder de wind on vanuit het zuidwesten. En die is dan in vlagen, ja, wordt toch wel krachtig. Maar in het watergebied zelfs een ja, betieden huddewien. En vooral als er even een buiken komt, dan kan er nog wel eens een beetje vaniniger uit hellen. Nee, in de rin van de jong, dan, ja, dat, in de rin van de jong, ik denk dat zelfs al een begin van de jong, dan komen we onder invloed te lezen van een warmtefront, wat opnij buien brengt. Ja, ik vannacht hebben we die buien met de grootste kans van het watergebied. Nou, jongen, vannacht is de wind nog steeds nou, toch wel prominent aanwezig, stevig. Vannacht hebben we dan 13 graden als een leegste temperatuur.
0: Ja, en dat verklapt wel een beetje de temperatuur. Kiert wat naar onderen. Hoe volle morgen?
1: Nou, morgen komen we uit op zo'n 18 graden. Niet eerst misschien 18. En de rest, ja, wat meer naar boven. Ik zit toch al om 18 graden. Want het komt door een sterk lege drukke bier bij Schotland. En dat blaast mij een ja, toch wel vlagerige zuid-zuidwestenwind. Polaire lucht, oostzee aan. Ja, en dan valt de temperatuur gewoon een paar graden leger uit. Ja, morgen ik weer een soort bewolking. En uit en terug vallen er buien. Uit een, ja, toch nog steeds een onstabiele boppeloft. Waar terug morgen een klap tonger ik weer mogelijk is. En ik kan zelfs eens in wat hagel bij zitten. Nou, de vlagerige wind die leidt morgen tussen de Fjouwer en de Zeisboe voor. In het waardgebied is dit, ja, betekent toch wel een 5 en de, tussen de 5 en de zon. Dus morgen roezig waar. Nou, op de joen tiel ik nog even wat zinnen. Om het een beetje goed te meisjen. Maar het lege drukgebied brengt dus ek op de joen. En verder op de joen. En in de nacht buien. Ja, die mij matige, ontvrijkrachtige zuidwestenwien onviert worden. Dus ik op de joen in de nacht nog een soort wien.
0: Ja, dus onstabiel, wisselvallig. Dus de dagen daarna, hoe ik het dan bloed wat zo?
1: Nou, de temperatuur vrij, die bloed ik op zo'n zonnetje 18 graden zit. Ja, dan komt de zin dat er wat, toch wel wat meer onder pas had het nou liekert. Maar de verwarming is hier van stierpenwolken waarvan een tal, ja, ik weer uitgroeien kan het aan bui. Nu kan we dat wetter wel gaan, daar gaat het net om. Maar de toeristen die zullen net zo blij mee wijzen. De west-zuidwestenwind die had dan ik een ja, stevige invloed op de temperatuur dus. De wind is dan matig, gewoon vrij krachtig. Maar die neemt op de joen, neemt er ja, toch wel sterk. Dus vreet de joen pas. Nou, op de joen en de nacht dan komt de wind uit het meer uit het zuiden wij. En dan bloeien de buien ja, voor eerst even een beetje op aanstaan. En dan ben je wat flinker opklergen. Maar de nachttemperatuur die leidt dan maar krijg op zo'n 8 graden. Ja, sneeuw, dan komt de 20 graden weer in zicht. De zuidenwind is dan zwak. Dat is meest droeg. En dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Dus best wel een gaarlijke tijd, denk ik. En dan snijden extra 20 graden. Maar de wind die komt dan weer uit het zuidwesten wij. En ja, daar komen de buien wij. Dus betekent enkele buien met een meest matige wind. Dus al met al, het is wisselvallig. En voor eerst nog geen simmerwaar.
0: Helaas. Maar toch bedankt, Sibo.
1: Grazie.
0: Oké. Sibo Molenaar zette je in het programma Onderwijs. Een vrouw en zij zoren op This is Tudor.

0: Ja, zeer crescent. Sibo vertelt eigenlijk dat Simmer dat er voorlopig even in het ijs zit. Maar Johannes Riepma en die had het toen vol. En die zong toen Simmer in Friesland. Eten zie je de type, douchelessen, kickboksen. Zond dit squal hier kunnen ben bij OBS de Twa Vilden. Op de jouw en squal die in de kunde komen met disse en ik met oren activiteiten. En het bad alweer onder de noemer Rijke Schooldag. De squal kreeg een subsidie voor dit project, omdat die in een zijn in de aandachtswijk steert. En de lessen weer onbeheer in blokken van 8 tot 10 weken. Net toch de eigen docenten van de squal, maar toch vakdocenten van Boeten. Directeur Tjenkje Haarsma van de Twa Vilden.
1: We kregen de kans om die er subsidie voor aan te vragen om dit extra aanbod van deze benen te creëren en deel te zetten. We hebben er een projectleider op en we vinden het belangrijk dat al die benen die hier op deze squallen zitten, uit deze week, de kans krijgen om, deze hobby's, om hobby te ontdekken of om hun talent hierin te ontdekken. Dus kun je heel goed klaaien, ben je heel creatief of een krantenartikel schreeuwen, dat leren ze ik hier. Of nou ja, van alles, typen. Al die dingen die ze soms zelf net betellen kunnen of wij ze net op in aanraking komen. En dat willen we graag stimuleren, zodat alle benen gelijke kansen hebben in deze week.
2: Ja. En mag de benen dat zelf bedenken of is het een soort van verplicht om dit te volgen?
1: Nee, het is op dit moment is het vrijwillig. Dus de benen mag vrijwillig zich inschreeuwen en dan schreeuwen ze voor een blok van 8 weken, maximaal 10 weken in. En dan mag ze daar om uit van. Volgend jaar dan commenteren op het verveel en dan geven we wel een deel al onderskwaliteit van. Dat het dan nice kwaliteit troor rint. Dus dan is het iets minder vrijwillig. Maar daar hebben de ouders ik om vregen. En als ze er maar akkoord komen. Dus dan is het een deel van uw lesaanbod. Dus dat is wel extra.
2: En hoe werd je op reageerd van de band?
1: Nou, de band vond het heel leuk. Die vindt echt wel leuk om bijvoorbeeld Venoma Kick Sport. Hebben een project. Dat vindt de band heel leuk. Typles vindt zich heel enthousiast. Koken, ja, dat zijn wel de workshops die heel bot aan om worden. Maar ik beklaai. Daar kon ze gewoon de eerste ronde net eens al hierbij. Dus dat moesten we ook nog een periode verspreiden. Dus de band vindt het wel mooi. Het houdt er wel een stukje extra.
3: En hier een soort van weerbaarheidstraining. En dan is een beetje respect voor elkaar. Hè. En dan koers grenzen. Onjan, wanneer wat te vier gaat met het boksen en zo. En dan is het gewoon, ja, ik voor je in de klas. En nou toch wat jaren, maar dan krijg je tik in de klasgebruikje.
2: Ja, dat is heel nuttig. Je hebt aan de buurman. Volgens mij is het zo Rowan.
4: Ja.
2: Ja, wat vind je ervan van deze lessen?
4: Heel handig, want je leert ook elkaars grenzen herkennen. En leren stop te zeggen.
2: En hoeveel lessen heb je al gehad? Of is het in je les?
3: Het zijn meerdere lessen. En ik denk dat we er nou draaien hen gaan. En dan hebben we denk ik nog om iets van draaien lessen, denk ik.
2: Waarom heb je voor deze dit koos om te doen?
4: Mijn moeder die zei, wil je dat ook doen? En ik vroeg wat het inhoudt. En ik dacht, oh ja, dat is wel handig. Een beetje zelfbescherming. En kijken, wanneer wil je stoppen? En als ik in een gevecht zit of zo. En dan is dat eigenlijk gewoon een stukje veiligheid.
2: Ja, vandaar had ik dezelfde vraag. Waarom heb je voor gekozen?
3: Nou ja, mijn mem kwam er mij. En toen dacht ik van, ja, zo leuk. Maar daarna dacht ik van, nee, wel net. Maar nou dat ik hier ben, is het wel echt heel leuk. Want ik kan inderdaad gewoon leren op die het stop te zezen. Dat is altijd wel handig. En ja, het is een beetje respect voor elkaar. En dan dat is dat ik het kerst leren.
2: Ja, jullie bieden hier met jou op school kickboxlessen aan. Kan je daar wat meer over vertellen waarom jullie dat doen?
5: Ja, zeker. Vanuit Kick the Move bieden wij voor de Rijke Schooldag een ontwikkelingsprogramma aan, een aantal lessen. Daarin richten wij ons voornamelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. En dat doen we door middel van kickboxen en bewegen. Ja.
2: En hoe reageren de leerlingen erop?
5: Ja, tot nu toe wel heel positief. Nou ja, de kinderen net ook. Op zich vinden ze het allemaal best wel heel leuk volgens mij. En ze zijn enthousiast, dus het gaat hartstikke mooi tot nu toe.
2: En doe je het alleen op deze school hier in Joure? Of maak je echt een hele tour door de provincie, zeg maar?
5: Op dit moment doen we het alleen op deze school in Joure. Ja, we hebben wel meerdere scholen als gedaan, maar voor nu is het alleen Joure eerst. Ja.
2: Ja, en de focus ligt echt op, dat begrijp ik ook van de kinderen, echt om weerbaarheid en respect voor elkaar. Wat is het belangrijkste?
5: Ja, het is inderdaad een weerbaarheidstraining, maar daarbij doen we ook een stukje emotieregulatie. En dat proberen we gewoon in de lessen te verwerken. En we doen ook een stukje samenwerken, communiceren en een manier daarop. Dus dat komt allemaal terug in één groot pakket.
6: Nijs, sport, ware muziek.
7: Ons inroeren.
6: Nooi Friesland.
7: Maar Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Robbie Williams. Let me entertain you. Koningin Klukke bezitte juters in de provincie Winterleerderoer. Koningin Maxima die is op het Jereveen om het worklandschap van de takkomst te Ibingen. Het initiatief van Ommelin is een industrieterrein Nijenstiel. En de bezitter van Koningin Maxima begint zo om 1 uur. Verslaghouder Pelle Numan, die is daar nou al bij. Pelle, een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, hoe is de sfeer daar?
1: Drok. Er zit een windje bewolkt. De zin komt terug, maar benam een soort meesken. Had ik zo kokkenmat. Nou, meer dan 100. Van zelfs een delegatie. Burgemeester van de Friese Marren van het JRVN. En de commissaris van de Koning. Ze is een paar minuten eerder, heb ik me krek verteld, lid. En dan zal ze hier komen.
0: Ja, en hoe zorgt het programma de familie daar nu?
1: Ja, ze werd hier eerst ontvangen. Nou, iets voor hier werd dat dus. Daarna gaat ze eerst hier in de tent die is speciaal opzet. Er zitten al je maaiwerkers van Omrin. Daar krijgt ze, nou, doe mij eens even wat ze is. Daarna gaat ze dus naar dat nieuwe kantoor daar. Daar zit een druk programma voor haar op de planning. Daar heeft ze drie tafel peteren en dat gaat er onder horen. Nou, van hoe is het al je daar stond kwam. En hoe zocht het er al hier uit? Vanzelfs krijgt ze een roenleerding. Dan gaat ze terug naar de themazalen. Bij de Verskate themazaal, dan krijgt ze daar uitlesoer. En daarna zullen ze dus officieel dit nieuwe kantoor hierbinnen.
0: Ja, dat komt trouwens een soort publiek op, hoor. Ik zeg maar het gewone volk, even die willen te broeken.
1: Nee, daar ben ik vooral de meesten van onderin. Onderin lijkt ik wel een beetje echt de sneldik. Daar kom ik het gauw meesten. En cash ik het samen het terrein op. Dus benamme maaiwerkers van onderin. En vanzelfs een delegatie die het erbij heeft.
0: En het worklandschap van de takkomst. Dit is om een soort van industrieterrein Nijenstiel. Ja, wist je wat ik me daarbij voorstel, maat?
1: Sorry, ik heb die net. Het waait hier nogal.
0: Ja, nee, het worklandschap van de takkomst. Dit is een soort industrieterrein Nijenstiel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wist dat?
1: Nou, het gebouw is dus eigenlijk van alleen maar recyclede materiaal. En dat is eigenlijk net zo goed onder de boetekant. Ik zit nou, er is een brege voor. Ik zit van die brege. Ik denk ik 30 meter van hostje. Dan ligt het eigenlijk wel een innovatief gebouw. Dat is ik wel onder de boppenkant. Er ben dan een hek met bladeren, bosjes. Ik ben zelfs nog net binnen West, dus ik denk ik nog net zo'n soort hoe vertellen. Maar ik heb hier wel vertellen dat wel een heel soort broektemateriaal. Hier, ik ben broek binnen van dit naar je kantoor. En dit is ik om voor te beduren om afval nog beter skieren te kennen. En ja, ik weer te recyclen.
0: Oké, okay. Pelle Numan, dank u wel voor nou. Nou, hoe dat er dan midden uit zocht dat ze familiëren in het programma Onderwijs.
2: Ooit in horen. Nou in Friesland.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Dat is het programma. Goeie met je. Johan, goeie.
2: Met je.
0: Jacob, wat zit er dadelijk in het programma?
2: Het Songfestival voor Ben is wel los, hè. En ja, we hebben weer een scarlet gast. En die presenteer je haar noemen. Kom langs. Yvonne van Jistrum lid op social media. Het echte boer Limsjen. En hoe is het nou met Sibbe Jan Noppert? Ik shot die thinken. Sibbe Jan Noppert, bekende namen, hè?
0: Ja, Noppert is vooral een bekende naam, maar ja, Sibbe Jan ken ik, hè?
2: Sibbe Jan, hij komt ook van de jouwe oorspronkelijk. Hij zie het vier violin in het tv-programma Lang Leven de Liefde. Zakenman en hij bezocht aan de vrouw te komen. Nou, hoe schoot mijn wezen? We praten bij. En daar is hij het eerste oer het Friske Sportmuseum Tour door de provincie. Mijn verhalen achter het vierlijp, mijn scootjesiel, keertsen en reetrieden. En daar praat ik dadelijk zo met Klaas Politiek. Dus in de bus, vreed en dan willen die sporten de rol hier behandelen. Hartstikke leuk. Nou, derde plaat nu betinken. Tinkeling, maar kom maar op. WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen of de Omroep Ebbroeken.
0: Keersbal van Pieter Wilkes.
2: Mooie, nemen we even mee.
0: Ja, excuse me.
2: Ja, ja.
0: Oké, dankjewel. Het weer, het programma Nou in Friesland op deze waanzin, de 3 juni van het jaar 2026. Dit programma is weer morgen om 12 uur. Graag het dan en vanavond een hoffelijk windy. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen...
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield drie verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
12: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep
1: Zeelt. Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en

0: Tilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer, wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
4: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Simmer in Friesland.
6: Dit meisje ook!
5: Blikselmoord op 4 meter in de linkerzijde!
6: Dit had ik nog nooit, jongen!
7: Dit werd het tijd van het scootjesje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in het boodschapjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Gaswinning onder de Friese Veengraaide, maar alleen nog wat dat veilig en verantwoord is en net daar werd de skeer liet. Zo klonk het vanmiddag in de Tweede Kamer. We zijn er dadelijk bij, hier in Onderwijs.
12: Is jouw keusgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied aan Huis.
13: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toe in toekomst keer.
14: Waar kan ik van over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
13: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
15: Mai Erik Enema.

0: leuk vinden. Moet ze eigenlijk net al in de Tagalik eindigen. Maar dit nummer. Ja, dat is de Sheryl Crow van zelfs. En All I Wanna Do.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is wat nu gewoon door Fjouwer. Een goeie midje. En van harte welkom bij Onderwijs. Van deze waarzie 3 juni 2020. Het is dat het niet meer ministerie in hege beroep onder oren. Een beroepsverbod eerst keer als straf voor de skipper van de Tiger. Voor het wettertaxi-ongeluk bij Skilge in 2022.
2: Hij hoopt dat er vrijspraak komt, zei hij Joert. Want dan kan hij weer waarom naar zijn oude functie. Nou, wat had het aan het ministerie leidt, gebeurt dat de komende Fjouwer hier net.
0: Tegen daar dat op het Jereveen het worklandschip van de takkomst van Omrin hier per water ging in de maxima. Maar wat is dat nou, zo'n worklandschip?
3: Een klimaatbestendig en green landschip, waar wij ons hele afvalconcept en wat je mooi groenstoffen die wij terugwinnen uit afval, wat je daar al helemaal kennen.
0: En ja, itensieren, type, douche, kickboksen, dat wordt onbeheerd op basis van de 12 velden op een jouwer. Nice kwaliteit, onder de noemer rijke schooldag.
4: Al die dingen die ze soms zelf net betellen kunnen of wij ze net in aanrekking komen. En dat willen we graag stimuleren, zodat alle benen gelijke kansen hebben in deze week.
0: En op deze rij weer dus maar onderwijs ons science door het aan. Maar muziek naar zijn achtergrond, dadelijk onder oren. Het is nou definitief de stekker gaat uit Holvert on Zee, maar er komt vol geld voor de streek. Eerst het dadelijk al hier, maar eerst het waar. Hier is Sibon Mollema, een goeie meetje.
5: Goeie meetje, Erik. Nou, jong loopt er weer een front door mijn rein en een stevige zuid-zuidwestenwind. Komende een nacht ik kans op een buien, dat is een 13 graden. Morgen gaan we ik buien en er kan een klap toen weer in zitten. Een matige, vrij krachtige, vlagerige zuid-zuidwestenwind en dan maar zo'n 17 graden. Meer wordt waar, oeren jaloeren.
0: CDA Tvarkimlid Henk Jumelet wilde onderzoeken naar de gevolgen van gaswinning in de Veengraaide, waar ze voor het nieuwe vergunningen naar jongen worden. Jumelet zei dat verder van de middag bij het minbouwdebat in de Tvarkimmer.
6: Er liggen ook nieuwe vergunningen op de plank om wel of niet vergeven te worden. Als je dan heel specifiek naar de veenweidegebieden kijkt, ook die discussie is al langer aan de gang. Dan zeggen wij ook weer, laten we met elkaar die onderzoeken ook goed ter harte nemen. Er zijn nog onderzoeken gaande en mijn vraag vanmiddag hier is, staatssecretaris, is het niet wijs om ook even af te wachten wat die onderzoeken laten zien? Of het veilig kan voor mens, natuur en milieu? Ik denk dat dat helder is, maar dat is een vraag ook aan de staatssecretaris, zeker voor de nieuwe vergunningen die wellicht worden afgegeven, zeggen wij, hou even vinger aan de pols, kijk even goed of het kan. Nogmaals, het moet veilig kunnen, maar ook zorgvuldig plaatsvinden.
7: Want bij Oordeboren in Friesland, ja, er loopt een project met veehouders en het wetterschip om het waterpeil vrijwillig te gaan verhogen. Alleen nog, ja, dan zeggen die boeren, als er dan tegelijkertijd naar gas gewonnen gaat worden, ja, dan valt ons hele project, daar hebben we dan geen fiducie meer in.
6: Nee, dat zijn van die argumenten die je ook met elkaar moet wegen. Kijk, gaswinning kan ook bodemdalingen met zich meebrengen. Maar als je met oxidatie te maken hebt, met de daling sowieso van de bodem.
7: Ja, inklinkingen.
6: Ja, dan, is het, dan stapelt het. Dus die vragen die hebben we net ook gesteld. Ik denk dat het goed is om juist ook van het SODM en ook TNO te horen wat hun opinie is. Er loopt nog een onderzoek. En ik heb gevraagd aan de staatssecretaris, is het wijs om even te wachten op die onderzoeken voordat je een besluit neemt.
0: Ja, Henk Jubelet, dat is CDA Tvarkimlid, die pleit het dus voor een pas op de pleers. Nou, het Canadese bedrijf Vermilion zal net op kwarte termijn nieuwe gaslocaties in de Friese Veengraaide in gebruik nemen. Dat liet ze weten. En even verder, Sabian Terpstra. Is het voor Vermilion eigenlijk geen probleem om de onderzoeken naar gaswinning onder die Veengraaide aan te wachten? Op dit stuit wint Vermilion in Friesland op 12 plakken in de Veengraaide gas. Het gaat om Burgum en om een gebied bij Toppen 12. Op het laagste plak binnen de Neffers Sterpstra nota geen schierlijke gevolgen.
8: Bij Toppen 12, daar winnen we sinds juni 24 winnen we de gas. En historisch gezien iets noordelijker. Bij Burgum, daar hebben we het al sinds de jaren 70 gas gewonnen.
9: Bij Burgum is de warming al wel zakken.
8: Ja, Burgum met sprake ongeveer van een 20 centimeter bodemdaling hebben ze daar al. En als kijkt naar Oppenhuizen, daar ben we correct staat, daar is er nog geen sprake van. Helemaal kijkt en luistert naar dit debat hier, dan gaat het over funderingsschade, gebouwschade. Waarvan ik dan denk van ja, bij Oppenhuizen, wij zijn niet de veroorzaker. Dan kijk ik toch echt naar het wetterschip die daar de pijlverlaging en zeg maar die bodemdaling veroorzaakt heeft. Dat is de funderingskade die daar ontstaan is. En daar moet de Kamer dan ook naar kijken. En kijkt eigenlijk naar het noordelijke gebied, naar Burgum. Ja, daar binnen in het verleden al veel maatregelen ook al nomen. Maar het mooie is, en daar heb ik heel veel comfort bij, in Friesland bestaat een commissie bodemdaling aardgaswinning Friesland. Er zit een soort gemeenten bij, provincies zitten bij, wetenschap zitten bij. En iedereen die schade denkt te hebben door gaswinning, de bodemdaling door gaswinning, die gaat terecht. En het andere punt wat ik hier hoor, dat TNO Deltares onderzoek, ja, daar kunnen wij gerust op wachten. Dat is er ergens begin 27. En tot die tijd verwachten wij helemaal geen besluiten. Dus die twee die conflicteren niet. Dus ik vind het een beetje politiek toneel hier vandaag.
9: Want er binnen ik plannen op termijn voor gaswinning bij Nijbeets. Dat is een beetje de kern van de actiegroep Tsjengas. Dat is in potentie een groot gebied. Akrum, Oordeboorn, Nijbeets. En dat is een gebied dat behoorlijk leeg lijkt. Ja. Joost is er van de Zillewijnheid op kwarte termijn beginnen.
8: Nee. Daar heb ik maar één vergunning als ik in mijn laadje kijk. En dat is een winningsvergunning. En de winningsvergunning is wat ze noemen marktordening. Maar die geeft mij geen enkel recht op één kub of twee kub gas. Helemaal niks, daar ken ik niks met. Het zei het alleen dat ik daar actief wezen mag en dat andere operators, mijnbouwbedrijven, er niet komen mogen. Dat is het enige wat speelt voor Oordeboorn, Nijbeets, etc. Dus voordat ik ooit zover ben en een boortoren in dat gebied hef, en met nadruk, dat is wel onze intentie om daar gas te boren, daar draai ik niet omheen, maar daar ben we niet in 27, ben we ook niet in 28.
0: Ja, dat zou je zeggen. Sabian Terpstra, dus wethouder van Vermilion. Op dit tijd wordt er in de Tweede Kamer debatteerd. Maar de verantwoordelijke secretaris, Joanne de Bat, is dat, van het CDA. Verslagjouwer Onno Valkena is erbij. Onno, wij hebben nu de zwaarigen over de gaswinning. Dan heb ik nog over de zoutwinning in het Waardgebied.
9: Ja, en ik vond dat secretaris Joanne de Bat vrij laconiek weer over die zoutwinning bij Haas. Hij zei zelfs, maar zoveel woorden, die UNESCO-status komt net in gevaar, want die zoutwinning wil in het Waardgebied op het moment dat het waard die UNESCO-status kregen. Ja, ik vreeg je mee af of dat wel het geval is. Want ja, dat bedrijf Frisia-soort, Frima, jette dat jette, dat zit al langer. Maar die eerste gaswinputten van Frisia, wie een opperverste wal en net op het waard. Dus is maar de vraag of dat het geval is. Steeds ik daar zeker nog wat oors. Wij werken met het hoorn onder de kraan principe. Als er dus nog te volle skeer ontstingen zo onder het waard, dan kan die soortwinning ik stillijn worden. En hij kwam mij nog een oor argument. Hij zei van ja, het is, wij moeten nog een keer werken met het juridisch kader dat er leidt. En of je dat nog leuk vindt of net, ja, wij moeten u als oer iets onder die regels horen. En het is misschien al wel wat bijzonder gegaan, want het Tweede Kamer had al in 2024 zijn geen MIMO-activiteiten meer in het baat. Frisia had vlak daarvoor dus een aanvraag dienen om de bestaande vergunning uit te vrijzien en te verpleetsen, dat we hier nog krijgt voor die moorsje van Tjeer de Groot. Ja, en die moest dus nog in behandeling genomen worden. Dus ja, actie om daar nog wat om te doen, die zult toch echt van de Tweede Kamer komen wollen. Maar dat hoeven we van deze staatssecretaris net te verwachten.
0: Oké, wacht je dat oud. Dank u wel.
9: Ja, mooi meer, je broer.
0: Ja, zeker. We horen dat scherp in de gaten. Onno Valkena, wie dat in de Tweede Kamer.

0: Mee.
1: Ik vind het echt mooi, maar muziek. Hier. Het is Olivia Dean en It's So Easy to Fall in Love.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Onderwijs. De provincie stelt 13 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor het schrassen van Holwert on Zee. 6 miljoen is bedoeld voor Holwert en de directe omjouwing. Omlissende gemeenten Maaibob dat nog eens een keer 100 miljoen verdelen. Het geldt voor Holwert gebruikt worden voor Lietse en wat realistischer projecten. De stichting Holwert on Zee houdt op van besteden. En dat is best een stap natuurlijk. Initiatief met Marco Verbeek van Holwert on Zee hieroor.
2: Spietig natuurlijk, want je bent tredje niet alleen begonnen met het idee om nou je net zeg om Holwert on Zee te maken, maar te werken onder de doelstelling leverbaarheid, baan en omzet. Hè. We hebben ze altijd voor inzetten. Hè. We hebben het project een middel van, dat komt er dan net. Maar we zijn wel heel blij dat we nou wel uit inzetten kunnen om die doelstelling van leverbaarheid, baan en omzet te verwezenlijken. Weliswaar een mooi project, maar dat is natuurlijk echt prima.
3: Ja, het plan wie ik nog even om een zoetwatermarkt te maken, die komt direct net?
2: Nee, we hebben van allerlei varianten bedacht om het alsnog mogelijk te maken. Het is net voor niks dat er een soort onderzoek leidt die het onjaalt van op deze manier zoals die doelstelling verwezenlijken kennen. Maar ja, op een of andere manier ja, lukt het dan net. Dat mag je dan ook accepteren, dat is dan wat het is. En nou vooral uitzien wat kinderen wil, waarbij het ook heel belangrijk is. Ja, begin dan nou echt maar een keer, want we zijn al tredje niet lang aan het praten, dat is een heel skoft. Dus daarom ben ik heel blij dat we nu eindelijk een keer beginnen. En het is heel mooi dat het dwarsbelang het nou voor u oppakt. Daarvoor zit voor u de tijd erop en hij treedt je hier. En heb ik alle vertrouwen erin dat het met dwarsbelang en de lokale overheid nou uiteindelijk wordt.
3: Nou, je zei het al. Treedt je hier binnen met Dwaandewest. Wat was nou het punt dat je hem zei van nou, dit je echt net slag in?
2: Nou, die punten hebben we wel vaker gewoon. Eigenlijk onder het begin al. Dat steeds van als Sagre droom was van ja, dat wordt wel een hele tour om dat te verwezenlijken. Nou, dat ging natuurlijk al hartstikke snel en hartstikke voorspoedig. En daarna hadden we natuurlijk genoeg hiccups geweest dat het al je net slagen. Maar ja, we hebben altijd volhouden. En dan kom je echt een heel eind. Alleen ja, in het laatste stuk was er ook een beetje geluk mooi. Hè. Nou, dat gingen we nou net. Dat is spietig. En tegelijkertijd, ja, wat ik correct zei, het is goed dat er nou begonnen werd. Want het dorp en de regio voorop. En ja, ik denk dat er nou een mooi initiatief op stapel stonden.
3: Wat voor initiatieven hebben we dan?
2: Nou, we hebben door de westkantontwikkeling van Holwert, het havengebied, wat er natuurlijk redelijk verloeberd bij leidt. En dat is een hele mooie impuls voor recreatie en toerisme. Hier voor de pijlers van de visienota van het dwarsbelang. Ja, en ik denk dat dat een hele mooie impuls aan de leefbaarheid en economie aan kan voor Holwert. En dat de regio daar uiteindelijk ook in mooi oploekt. Want ja, er gebeurt genoeg. Hè. Alleen dat heeft nog een versnelling nodig en dit draagt er mooi aan bij.
3: Nou, jouw intekko lietere meer helbare projecten. Om wat voor projecten moet wel een tinken?
2: Ja, dat in de visienota staat het keurig beschreven welke projecten dat gaat mee, maar wel een aantal concrete dingen. Nou, zoals verblijfsrecreatie aan die westkant, maar ook de verbinding met het water. En dat kan natuurlijk altijd nog uitgroeien, hè, maar het is belangrijk dat er eerst een begin is. Dat er energie is, dat er mensen binnen. En als juist vaak ik wil dat die dingen wel teruggroeien. Dus in die zin, ja, je beginnen nou met zelf van de regio, denk ik net het einde was, want het potentieel is nog enorm meer.
3: Je meet Stichting Holwert on Zee. Er komt geen Holwert on Zee meer. Wat gebeurt er nou met de stichting?
2: Nee, de stichting houdt op. Hè. Dus we hebben nog een, we hier nog een beroepszaak erin, die loeken we in. En daarmee ja, stappen we weg met de stichting Holwert on Zee. Want die had in die zin geen functie meer. En het is voor u zeer goed om aan te ronden en de energie weer vooruit te richten.
3: Ja, want jouw stipt het zelf een beetje, want je wel wat wrevel met de provincie, gesteggel hoe jeelt. Hoe is de boel nou?
2: Nee, de boel is goed. Hè. We hebben altijd wel maar in gesprek geweest. Alleen ja, de agenda's binnen van beide binnen alles. De inhoud dan net helemaal. En soms begrip je elkaar ook het helemaal. Waar we kunnen niet maar elkaar zitten. En dan zie ik dat je er heel snel wil uit binnen. Dat je dezelfde dingen wil. En dat die intenties natuurlijk hartstikke goed binnen. En daar ben we hartstikke blij mee.
1: Ja, Marco Verbeek dus. Over ja, de stekker die dan toch uit de Holwert on Zee lutsen wordt. Maar komt Jult voor de streek? 6 miljoen heb ik liefst inzetten voor het verplaatsen van de ijsbaan van Holwert. En het onttrekkelijke marge van de veert van recreatie. Op het verlanglijstje van dwarsbelang zie ik nog het op een nij inrichting van de haven en het terrein eromheen. Naast die 6 miljoen voor Holwert loopt de provincie, ik zei het al, 6 miljoen uit voor de verbetering van de leefrust in de gemeente Matthijs Friesland, Acht Kaspelen, Dantebedeel en Tietjerkstradiel. De roerdeputaire Siebe Knol.
4: Provinciale steden hebben ze een opdracht unit wat 2024 doet Holwert OC vanuit de provincie wonen met Roglong. En dat weer een opdracht om het geld ten goede van de regio te benutten. Dus de volle regio, alle vier andere gemeentes, die Tjerkse deel, Kaspelen, wat is Friesland en Dantemadiel. Maar daar zit ik een hooropdracht bij om een prominent plak voor Holwert in te rommen. Nou, dat in Oslagen. Dus voor een bredere gebiedsontwikkeling hier in Holwert en nabij om jou stellen we 6 miljoen euro beschikbaar. En de oortraaien andere gemeentes, Dantemadiel, Kaspelen. En dit sterkste deel kan rekening op zo'n miljoen euro van een fonds om de brede wol 40 der om te jouwen. Dus we blijven heel dicht bij de doelstelling en de opdracht die we kregen hebben van de steden.
3: En waarom nou wel 6 miljoen? En jij de net bigelijks de 4 miljoen van halve toen zei?
4: Ja, dat weer een uitspraak van de steden. De steden hebben in 2024 zijn het stoppen. Het. Nou, dan heb je dat uit te vieren als bestuurder. Toen had er wel wat discussie geweest, een soort beteerden heb plaatsvonden. En de aardoende weekend hebben we coördineren ons jongen. De stichting en ik en het dwarsbelang het maar de gemeente zitten. En toen winnen we er hele gauw met elkaar uit. Dit dwarp verzinnen de ontwikkeling. Nou, dat kunnen we nou ook leveren en dat zijn we dwang ik.
3: Ja, van waar het bedrag van 6 miljoen?
4: Ja, dat is ongeveer stoeld op de bijdrage die het in de regio deal ziet. Het pad van het eerst hebben we daarbij dingen in goed oorlog met de gemeente. Dus zo hebben we op dit bedrag uitkomen. Ja.
3: En waar gaat deze 6 miljoen nou besteed worden?
4: Bredere gebiedsontwikkelingen van de Waardkust. Maar met name hier in Holwert op 2 projecten. Gebiedsontwikkeling bij de IJsbaan. En gebiedsontwikkeling bij de haven. Maar verblijfsrecreatie, dat soort van zaken. Zodat het dorp echt wat naarlitten wordt. Dicht bij de doelstelling die de man van Holwert ons heeft. Vanuit de toezentretje al naaien uit. Dat project is hem net heel doorslagen. Maar dit dorp zal ontwikkeling krijgen. En vindt erin een betrouwbare partner in de gemeente en de provincie.
3: De werk wat wrevel tussen de provincie en de stichting. Er ziet zelfs een rotzaak ontkom. Hoe is de boel nou?
4: Die is goed en die had op persoonlijk merk ik altijd goed west. Alleen ik hier een opdracht uit te vieren. Dus dat doe je dan ik als bestuurder. De stichting in zijn belangen. Die zaken die kunnen wel eens uit elkaar rennen. En dat is ik net slim. Op menselijk merk had die verstandhouding altijd goed west. Vandaar dat we, morgen is nog maar 2 weken in. Het Marco Verbeek vanuit de stichting. En ik ben weer naar Zwarte Wanegong. Je zou dan een keer zoveel intermediairs invleeren. Maar als je mekaar in eigen schuggen, mekaar een handdruk jouwen, ja, dan kan zaken ik snel gingen. En dat verzin het dit dorp ik.
1: Ja, ze voelen eigenlijk dus het doek van Holwert OC op Zwarte Waan. Een bijdrage weer van Dennis Terpstra. Dadelijk hier in de Warschau hebben we Arcadia 2028. Dat is eigenlijk het zien in naai culturele haatzet. Het was ons dagje, dat wist nog wel. Nou, dit is een triennale, dus elke trein wordt er wat bijzonders organiseren. In 28 zit dat ik werd het geval was. Ik praat aan volgens mij de directeur-bestuurder van Arcadia. En ze wil het onder oren hebben over waarom het nou eigenlijk kiezen wordt voor jongeren. Want jongeren die staan centraal in 2028 bij Arcadia. Eerst dadelijk alles hoor, hier in de Warschau.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: FM.
1: Het scheelt net alles. Wat Jelbe 4 van deze tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Wat kies je de vierde keer? Goeiemiddje.
13: Goeiemiddje. De commissaris van de Kening, Arno Brok, had Ron Veenstra uit Haas en Thomas Bruining uit Drachten voordroegen voor de Witte Anjeprijs 2026. Die prijs werd alle jaren uitreikt om mensen die een bijzondere zaken doggen voor veteranen en harden thuisfront. De commissarissen van de Kening hadden het hier voor het eerst zwaargen voor de voordrachten. Ze binden nu 24 nominaties. De twee Friese veteranen die het nomineren binnen zetten haar al jarenlang in voor veteranen en het thuisfront. Ron Veenstra had hem in Haas dwaande met het organiseren van moetingen, het vergrutsen van de zichtbaars en het opzetten van structurele initiatieven. En Thomas Bruining docht hetzelfde in Drachten en omkrieten en draagt op die wijze bij om verbinding, stiepen en bewustwording om veteranen hinnen. De nieuwe opvanglocatie voor vlechtelingen onder Stes Roenwaai Noord in Snits opent naar alle verwachting in 2028. Er komen vier rond 50 bewenners te wenen die het nodig in het AZC in Noorderhoek verbleeuwen. De verhuizing rent vertraging op, omdat de groen eerst geschikt maken wordt voor de bouw. Het AZC Noorderhoek bloeit dus wat langer iepen, want de bewenners kunnen pas verhuizen als de nieuwe locatie klaar is. In Gastelum worden de stranden van het Meuzenklif en Hege Gerzen heel juni opknapt. Trog erosie ben ze de laatste jaren smeller worden. En daarom komt er nou nij zand bij. Zo moeten de stranden weer beter geschikt worden voor recreatie. Bij het Meuzenklif wordt ook het kitesurfgebied aanpast. Daar is het strand van 15 tot en met 19 juni oordeels even afsluiten, maar buiten die tijden kunnen mensen er gewoon komen. Bij de Hege Gerzen begint het werk op maandag 8 juni en dat is voor de zomervakantie klaar. De politie had juster 29 keer een bekeuring uitskreun bij een grote verkeerscontrole besnits. Het ging om een gearworking met de belastingdienst en het team infrastructuur van de politie. De boeten wien onder oren voor het vasthouden van een telefoon in een auto, dat is 5 keer constateren, en op de fiets, 2 keer. Verder wien de 3 bestuurders die te hut reden en 1 bestuurder wie onder invloed. Orenbekeuringen wien er begliks voor loslissende lading, een verkeerde kentekenplaat of oerbelasting. En ook 2 bestuurders waren op een bon slingeren vanwege een net goedkade fatbike. De politie had naast de boeten ook een soort waskogingsjoen. De meesten gingen naar lieu die geen riebewijs bij haar hien.
1: Ja, is dat het al erbij?
13: Nee, dat maakt dus eerlijk bekennen. Ik net. Ik heb wel een foto van mijn riebewijs op mijn telefoon.
1: Oh.
13: En dan hoop ik maar dat dat genoeg is. Maar dat weet ik eigenlijk
1: dat weet ik net. Hoe dan ik het ken die op een waskoging komen te zien. Dank u wel, Geertje. Het Friese Nieuws. Het is nooit te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland.
14: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
15: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar €924, inclusief installatie.
15: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Onderwijs. My Erik Enema.
20: Omroep Friesland.
1: Mark in Oudewaars meer om te denken van Arcadia 2028. Het is eigenlijk de opvolger van de culturele aanzet, zien in de dato. Het evenement zal 10 maanden worden en maat zijn 10.000 meesken loeken. Nou ja, dat is een hele ambitieuze opzet. En nog ambitieuzer is misschien wel zo Joost Klein der een rol spelen kennen. Wie er dadelijk van Imi Jonkman. Maar eerst willen we weten hoe het komt bij het waar. Sibo Mollema, een hele goede middje.
12: Goedemiddag, Erik.
1: Ja, het is wat nu weer waar eigenlijk. Joh. Dat hing het er een beetje tussenin, zo in deze kennen.
12: Ja, het is van alles wat. Hè. De zinnen die schieten anders even. Nou, dan, als dit een leider is, dan weer het super even noffelijk. Ja, en wie heb ik even een bui gewoon. Je hebt mij in Borenburg hier met Joort nog even 9,6 mm. Nou, dat weer meer dan welkom. Ja, de temperatuur in Schiel, een zandje 1,2. Nou, daar heb ik geen delslagcijfer van. Dan wordt dat weer 0,6 mm. Nou, dat leidt op zijn 20 graden. Balzert, 19,4. Dat blauwt. Ik droeg laag. Ik droeg 18,6 en grauw hier trein een hele millimeter en die zit ik in de 20 graden aan. Ja, van de middag is er nog kans op een, ja, er kan toch nog een buiken komen. We hebben de bewolking, ja, die oerheersker op dit stuit. En aan het eind van de middag, ja, begin van de jong, ja, dan komt er een waar op de front op uw stag. En er zit wat rein in, een beetje een buiige rein. Dus betekent is even, je kent wat stoorrein in zitten, en dan is even weer een beetje voelder. Ja, vannacht is er dan kans op een bui. Maar de meeste buien vallen vannacht in. Zat het nou liggen in het waardgebied. Nou, daar had het een. Ja, de kist ik wel broeken, dacht ik. Nou, de temperatuur die zakken stadig en die komt vannacht zo rond de 13 graden te lezen.
1: Oké, okay, nou, dat is dan vannacht. En ja, hier en daar wat ruimte, vooral in het waardgebied. Hoe liggen het morgen, Sibo?
12: Morgen, nou, dat werd ik een beetje een onleidige dij met een soort bewolking en uten. Toch vallen er buien, met de zwierste buien, denk ik, op de middag. Ja, de bobbelof die is kort en ja, onstabiel. Wat er ook de kans is op ja, toch wel een klaptoor. Bobbelon is de zuid-zuidwestenwind meest matig. Maar in buien zitten toch wel flinke windpoesters. Ja, soms toch wel eens even van krijgt zijs. Het waardgebied stiert wat meer wind en die is aan kracht 5, maar in vlagen in zo'n 8. De temperatuur die komt leger uit dan Joert en die leidt morgen dan ik maar op zo'n zandje graden. Nou, dat komt gewoon door die polaire lucht wat er een beetje aan viert wordt. Nou, op de jongen en de nacht komen er ek buien op uw staan, maar neemt de wind dieper de provincie in en neemt daar wat aan.
1: Oké, okay, dus om een leige dag morgen, zo je ze eens kennen. En hoe liep het vreed?
12: Ja, vreed hebben wij een ja, toch wel meest matige westenwind. Hebben we een afwikkeling van wolken naar zinnen. Maar ik vreed is er toch kans op een bui. Vooral op de morgen en het eerste pad van de midden. En dan, ja, ik vond dat ik wat droegere rieten komen er echt aan. De jonge nacht binnen buien weer voortlussen. Dan neemt de wind ik al. En die draait dan weer naar het zuid-zuid-eerst. Ja, hebben ik maar vast zo'n zandje graden. In de nacht, ja, vrij koel. Mijn jochen graden. Ja, sneeuw. Ik ben een soort bewolking, maar heb de morgen nog wat zinnen. Ja, maar een zwakke zuidenwind en dan rint de temperatuur ik weer wat op. Terwijl die zuidenwind met zijn goede 20 graden. Nou, op de jongen, ja, de volgende sturing alweer. En is er in de nacht ik weer kans op een bui. En dan we snijden, is joggen, ja, zo goed als droeg zat het nou liggen. Ja, dit is dan 4 voort natuurlijk.
1: Ja.
12: Steerbewolken en zinnen wisselen elkaar dan wat aan. Ja, de west-zuidwestenwind is dan ik weer matig. En snijden, dan heb ik, reken je op zo'n goede 20 graden. Dus ja, omhoog, het is wisselvallig met buien en eerst een soort wind. En ja, wat te lege temperaturen.
1: Ja, ja. Wat doet op een maas, Sibo, hè?
12: Ja, het is
1: zo. Zou je dat. Dank u wel voor het waarbedoeld weer. Fijne dag nog.
12: Hetzelfde.
1: Dank u.
12: Hoi.

0: De muziek.
1: Mooi, hè?
2: Nice.
1: Het heeft al impact.
0: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
2: Alles wat er speelt.
4: Yes. Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
2: Bij Omroep Friesland.
4: En ik zal ervoor goed op letten.

0: Love is Everywhere. Ja, dat is van Alan Clark. En daarvoor Marcel Smit en El... Ja, El Kuffrouw is wel Else vrouw, zeg ze. Maar hij zong El Kuffrouw. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is feitelijk de opvolger van Culturele Haatzet 2018, Arcadia 2028. Een tsiermannen dworrend evenement dat wel aan tsiën toen ze mensen kunnen opbouwen komen, Matten. De klam leidt voor deze editie op heel nadrukkelijk op jongeren. Immy Jonkman is directeur-bestuurder van Arcadia en nou onder telefoon. Immy, goeie met je?
2: Met je.
0: Ja. Hé, hey, waarom kies je hem zo nadrukkelijk van jongeren?
2: Ja, we kiezen vrij jongeren omdat we jongeren ik gewoon de rondte aan willen om hun eigen programma te maken. Dus het is net als wij een programma maken vrij jongeren. Het is dat we echt jongeren de rondte aan willen om het zelf te doen. Maar u's, graag. Omdat wij, ik zeg dat er dat ook een doelgroep is die we er aandacht voor nodig hebben. We hebben kijk naar een artistiek leider en die zei het in haar sollicitatiegesprek heel mooi. Ze zei, we hebben jongeren in de steek laten. En zij hebben wel de toekomst.
0: Ja, ja.
2: Dus de ruimte creëren voor jongeren. En ik probeer het gesprek op gang te brengen dat het gaat over Oezoens bijvoorbeeld. Of over je thuisvielen hier in Friesland. Onderdeel wijzen van die meerskip. Wat is er dan voor nodig? Waarom werkt het wel? Waarom werkt het misschien net? Voor al dat soort onderwerpen. Daar willen we toch wel graag omdenken.
0: Ja. Ja, en dat is ik het beetje doel van die... Ik heb het doel van die nieuwe artistiek leader, Muriel Bezemer, neem haar namelijk ja. Eventjes. Een van de thema's is inderdaad mentale zoens. Dan valt ik al gauw de naam van Joost Kleine. Ja.
2: Ja.
0: Waarom eigenlijk trouwens?
2: Ja, weet ik net, omdat... ik denk dat bij iedereen bekend is dat Joost, ik zie eigenlijk een mentale probleem in Hoorn heeft. Een Fries is. Hij had een soort contact met de provincie. Uw provinciebestuur is maar zo'n kwaad. Of zo'n songfestivalperiode.
0: Ja.
2: We binnen ons Jen. Als dat een optie is om iets met hem te dwaan. Maar dat is alweer heel prematuur, hè?
0: Dus, ja. Hij is nog geen ambassadeur, hè? Want dat zei je dit jaar al.
2: Ja, nee. Dit jaar zei misschien als ambassadeur. Hè, dus wat dingen die net het verband roepen. Maar hij. Nee, dat is heel prematuur. We hebben wat gesprekken. Maar ja, ons programma is volle breder dan dat alleen nog.
0: Ja.
2: Ik denk wel dat het belangrijk is om dat voor de eigen te houden.
0: Ja, want jongeren zullen dus een net in het publiek, maar zeker ik makker wijze van dat programma. Zoals dat zit, want dat was dus inderdaad jonge theatermakers van alles eigenlijk bij Michael Vandeli.
2: Je bent zoveel jonge makkers in Friesland en in Noord-Nederland. En net alleen nog maar makkers, maar ik producenten en ik creatieven. En dus het gaat ik net om iemand die een kunstvakopleiding dient. Het gaat ik om jongeren die gewoon creatief binnen of gewoon iets waar willen. Of een kookwedstrijd organiseren willen. Het is volle breder dan dat. Als die nog herinnert, en dat kennen wij u herinneren als iets uit ouderen. 2018, uw Minskus-programma, wat we toen hier. Daar zit een zoveel projecten in die misschien toch heel veel mensen net voortzetten. Als artistiek. Maar dit was daar ongelooflijk belangrijk binnen als het dit om het vertellen van verhaal of een treffen van oren meesken. Dus daar gaat het ik om. Dus het gaat net alleen maar om dat als creatief bist of artistiek bist. Het is gewoon om als het iets waar was, iets maaitje was, mijn oren.
0: Ja.
2: Dat is wat de uitnodiging die we doggen.
0: Oh jongeren, dus dat is dan helder. Heek een duidelijke focus. De vorige edities trouwens van Arcadia, Bosk en Bouwer, vorig jaar, die worden wat kwaadrijd, die winnen iets van 100 dagen. Waarom nou CM1, dus haast een ier?
2: Nou, wat we zijn hebben is, we maken een ierprogramma. Dat soort tien mannen wijzen kennen, dat ken ik nog een mannen wijzen, dat ken ik tien hele mannen wijzen. Daar ben we nog gewoon puzzeling. We willen eigenlijk wel een ierlang programma bieden, maar heel veel partners. Hè. Dat doen we net alleen nog maar als Arcadia, dus dat heb ik andere partners bij. Die 100 dagen die je heel mooi in 24 en in 22 heel mooi compact. Alleen nog als we mij een soort jongerenwerkje willen, dan mogen we een langere periode nemen. Maar dan mag ik vooral net in die zinnelmannen zitten nemen. Is onze gedachte.
0: Okay.
2: Dus we doen het hele hier.
0: En dat begint dan in de...
2: Meer ruimte voor oren, ik kom oren te jekken, hè. Dan kerst wat... Hoeft net, als stel je voor dat je een prachtig idee hebt, als stel je voor dat je een museum bent met een goede expositie, dan hoeft hij net te proppen in die 100 dagen om samen met u zijn programma te maken.
0: Wat meer ruimte, wat meer adem. En ik heb meer tijd om wat ontwikkelingen te bedenken en u te vieren. Dat begint dus in januari 28, begrijp ik al.
2: Oh. ergens in de rin van 22 zullen we met uw programma naar moeten komen.
0: Ja, maar in januari 28 begint het programma dan echt?
2: Ja. januari, februari. Dat maken we nog even zien wanneer we precies beginnen. Maar ergens in die rooi, ja.
0: Wij horen dat skip.
2: En dan hebben we dus, want toen zei het programma wat toen het meest gelukkig, maar het is een ierlang programma met een aantal hichtepunten. En die hichtepunten, die matten, dat hebben we met de provincie al praten en de gemeente Leeuwarden minimaal 10.000 meest gelukken. Dus dat verspreidt zich goed het ier.
0: Ja, nou, en daar een mooi ierptingsoptreden van Joost erbij is wel leuk weer zo.
2: Ja, het bloot nou boven is een
0: ja, de naam is niet. Wij horen dat scherp in de gaten. Emmy Jonkman, dankjewel voor die verhaal.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag.
2: Oké, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Omroep Friesland. Televisietip.
0: Ja, dat is goed. Nee, is er natuurlijk nog net iets, maar je vreet dan toch eventjes. Is Joost dan een serieuze optie? Nou ja, dat moet hij nog maar blikken natuurlijk. Goed, aanstens om 4:00 ben we er op televisie. Ja, ik ben nou ik op televisie, maar dat is natuurlijk net zo interessant. Friesland Joert is vol interessanter, maar het Fries Knijs van Joert. En Mike van der Hoek die zal dat presenteren. Daarna het Faberlucht, maar Sibo Mollema. En ik ben een aflevering van Heer, de Touwluukvereniging. Britsum Dynam is in Taiwan wereldkampioen worden in de gewichtsklassen 600 en 640 kilo. In een seal. Maar nou trainen ze voor een oren internationale wedstrijd. En die is Boetendoor. Ja, Boetendoor touwloeken, dat vreeg ik een hele oren techniek. Dus ze maten on de bak. Sanne de Vries is de enigste vrouw bij die touwloekvereniging. En zij vertelt wat er nou zo leuk is van deze sport.
3: Het is een hele hechte sport. Ja, echt een teamsport. Nou ja, en iedereen in touw, maar ik boet in de touw is wel voor een mijlkoor. En dat maakt het echt heel leuk, dat mijlkoor door.
4: Ja?
3: Maar ja, ik had er mijn man ook onderhouden, dus wat dat betreft. Voor mij is het een sport die me een soort bracht had in die zin.
4: Ja. Ja. Dus je bent een touwloekstel?
3: Ja, we zijn een touwloekstel.
4: En dat is ook een touwloekbaby?
3: Ja, echt nog, ja. Ja.
0: Een touwloekstel. Ja, je betekent het net inderdaad. Maar dat was in Britsum Dynam dus wol. Nou, dat is Jong de Serin Heer en de makkemer Joop.

Duffy. Ja, de saxofonist, niet skoftlang, heel populair bij je. Een geweldige carrière lieken te hebben. Mercy is dan een voorbeeld van die carrière. Je is nou helaas net zo vreselijk gevallen weer van. Dit is Onderwijs, dadelijk na 4 uur zullen we Shanna die besieten die het kenning in de Maxima om Friesland bracht. Bij Omrin, wie is om het nieuwe haatkantoor dat hier opnieuw. Maar je nog één keer, ach ja, de hoe, waarom ik net? Can't explain.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan vanavond, gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger, het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Nou, die wijsleiders maar even een slokje wetter nemen. Kan wij even vertellen dat we daar binnen onder 12 uur van onderwijs. En daarin hebben we dadelijk om te denken van de zaak. De rugzaak, het hege beroep vanwege die dierlijke botsing bij Skiel of Joudelien in Tusken-Oberg. Een beroepsverbod van de skipper van de snelboot Tiger. Dat waart je goed eerst. Ik heb dadelijk volle meer hoor hier in onderwijs.
9: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2.
10: Zorgeles leid je mijn kunstgebit aan huis.
9: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
12: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
13: Onderwijs.
14: Mijn Erik Enema.

0: just might. Ja, zo'n muziek dat je moet zien van krijgen. Hier is de Bruno Mars en I Just Might.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mai Erik Ellema.
0: Nou, is wat 8 minuten nog 4 van wolken bij de Twarroeren van Onderwijs. Van deze waarzie 3 juni. Te de dat gaswinning onder de Fieske Veen graaide. Dan hebben ze het CDA in het Tweede Kamer alleen nog plak van de maai. Als dat veilig en verantwoord is. En dus net staat Gutte Skeerliert.
2: Hou even vinger aan de pols. Kijk even goed of het kan. Nogmaals, het moet veilig kunnen. Maar ook zorgvuldig plaatsvinden.
0: De provincie die stelt de 30 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor het schrassen van Halvert on Zee.
3: Spietig natuurlijk, want je bent 13 jaar geleden begonnen met het idee om te werken aan de doelstelling leveren, hier baan en omzet. Hè, waar we ze altijd voor inzetten. Hè. Maar we zijn wel heel blij dat we nou wel uiteindzetten kunnen om die doelstelling van leveren, hier baan en omzet te verwezenlijken.
0: Ja, maar de stekker is dus wel uit Halvert on Zee, dat is ik wel duidelijk. En het is er daar dat we melden dat Arcadia de klam luidt op jongeren in 2028. En dat het evenement in steeds van 100 dagen het heel eerste wat door is. Maar misschien ik wil een plakje voor Joost Klein.
4: We binnen ons gen, als dat een optie is om iets mee heen te dwaan. Maar dat is alweer heel prematuur, hè?
0: Ja, dat maakt alweer dus nog maar. Maar goed, we hadden het Imi Jonkman, directeur-bestuurder van Arcadia World Seasons. Dus we horen dat scherp in de gaten vanzelfs. Op deze dag hebben we er nog een uur lang ontzettend zoeren. Maar muziek naar zijn achtergrond dadelijk omtinken voor de besieten van Kering in de Maxima. On Omren, on het Nijhaardkantoor. Maar eerst het waar, hier is Sibo Mollema en Goeiemietje.
5: Goeiemietje Erik. Nou, jong loopt er bij een front door met rein en een stevige zuid-zuidwestenwind. Komen de nacht, ik kom op een buien, dat is een 13 graden. Morgen gaan we ik buien en er kan een klap tongen in zitten. Een matige, vrij krachtige, vlagerige zuid-zuidwestenwind en dan maar zo'n zontje graden. Meer wordt waar, oeren jaloeren.
0: De kapitein van de snelboot Tiger is Joert in Hegerop een taakstraf van 240 hoeren, een celstraf van 3 maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod van Fjouwer Ierske. De justitie heeft de 50-jarige inwerver Skiel gekutte flaters maken, maar als gevolg de fatale ongevaring op de Waardzee in Fjouwerlin intussen alweer. Bij de botsing tussen de wettertaxi en de veerboot kwam Fjouwermeesken om het lippen. De skipper van de wettertaxi had een deadline bij het vonnis van de rugbank Vliedendier. De kapitein van de snelboot Tiger dus net. De advocaat van de kapitein, Charling van der Goort, de vraag waarom hij vrijspraak vregen heeft.
6: Omdat mijn cliënt zei dat hij net schuldig is en hij wel veroordeeld is door de rechtbank.
7: Waarom is hij net schuldig?
6: Nou, dat is een lang verhaal, maar ik het even heel kwad beziek je u te lezen. Het gaat om 3 elementen. Hij zoekt het VNH. Ik zeg, die regeljouwing is onduidelijk. Want als je zegt dat er een maximum snelheid geldt in het schuitengat, dan moet je dat goed regelen. Dat is net gebeurd. Het marifoonverkeer. Er is marifoonverkeer waar mijn cliënt het initiatief nam. En uit alles wat blikken die in had en hoe de reageert waar, mooi ouwleid worden, dat het begrepen is wat er oud praat wie. En 3, mijn cliënt het geen voorrang jong. En dat laatste, dat het te krijgen maar het feit dat uit het onderzoek blik neer had dat de stormloper, de watertaxi, dat die op het laatste moment een ruk naar stuurboot joeg, naar Jochs joeg, werd toch er in één keer voor de veerboot Tiger kwam. En toen weer een omvaring net mee te voorkomen. En dan zeg ik, dan ken je heel kwaad zijn daarom net schuldig wijzen.
7: Laten we even naar het laatste sjoch, hè. Josje zei van, nou, in feite wie alles goed regelen, ik maak het marifoonverkeer, maar eigenlijk leidt de schuld bij de stormloper die in één keer een eigenaardige manoeuvre maakt.
6: Ja, het is altijd lastig om mij beschuldigende vingers te wijzen. Dat wil ik net doen, maar ik beroep mij op het onderzoek. Ja, uit het onderzoek doch blikken dat het ongemak net plakvoen hier. Had die manoeuvre door de stormloper net inzetten weer. Dus ja, strikt zo'n is dat de oorzaak van het ongemak. Dat klinkt net oorsmatch.
7: Hoe zocht jouw cliënt eigenlijk naar deze zaak?
6: Nou ja, het joort nogal wat door hem heen kregen. En daar ben ik spreekrechtverklaringen uitspressen waar zacht zijn cliënt net goed ook aan. Ze verwiet hem eigenlijk dat hij hegebrop insteld had. Nou, dat kan ik wel pareren, want dat is net door Iernacht Iesgong. Daar had hij heel zorgvuldig had daar een uittocht. Maar mij spreekt, maar de workjouw spreekt, maar familie. Uiteindelijk toch het hegebrop terugzetten, omdat het fundamenteel maar nog niet eens is. Nou, dat werd hem net in dank aan om. En hij had ik een lippen dat, ja, oerhoop luidt. Hij is maar een nek onschoen op het eiland en ik boet in het eiland. En dat ik in duif voorbij ging en dat het er net ontdekt of maar confronteerd werd. Dus dat ik bij hem nogal impact, dat is oren impact vanzelf als bij de nabestaande slachtoffers. Maar wel impact. Dus hij had hier notabele lippen in de zin van ik hoop dat er daarna een streep onder komt. Maar goed, we zullen de uitspraak van het afhouden, wacht je matten.
7: Dank u wel.
6: Ja, die.
0: Dat is Charlie van der Goort, dus de advocaat van de kapitein van de Tiger snelboord. We hadden het van de Duibestein bestaan wie het een emotionele dag. En ze wien dus ik lulk op de vertochte, omdat hij in hege beroep hier is. Advocaat Nanne Greven, hoe goed de Duibestein waarom zorgen op deze dag?
8: Nou, het is een zware dag geweest voor mijn cliënten. We zijn nu natuurlijk bijna 4 jaar na de aanvaring en bijna een jaar na de uitspraak in eerste aanleg bij de rechtbank. En om dan hier weer te zijn en alles weer op te rakelen, dat valt ze zwaar.
7: Wat vonden ze het moeilijkste?
8: Het moeilijkste is denk ik de opstelling van de verdachte, van de schipper, van de Tiger. Die zichzelf eigenlijk ook als slachtoffer ziet en helemaal blind lijkt voor zijn eigen aandeel in de aanvaring.
7: Ja, ze verwijten hem bijvoorbeeld ook dat hij geen berouw heeft getoond.
8: Ja, inderdaad. En hij vindt het wel, hij zegt dan wel, ik vind het heel vervelend dat al die mensen om het leven zijn gekomen. Maar ja, ik kan daar niks aan veranderen, want met mijn gedrag was niks mis. En ja, daar denken mijn cliënten, het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank in eerste aanleg echt heel anders over.
7: Ze verwijten hem ook dat hij in hoger beroep is gegaan, terwijl dat wel zijn recht is.
8: Ja, dat zegt u helemaal goed. Hoger beroep, dat is een recht wat de verdachte heeft. Maar mijn cliënten hebben daar met name moeite mee, omdat naar hun mening, er is een heel uitgebreid onderzoek gedaan. De verdachte had ook een goede advocaat. Er is uitgebreide inhoudelijke behandeling geweest. En vervolgens is het dan zo dat de rechtbank uitspraak doet. En mijn cliënten hadden heel graag gezien dat het daarbij dan ook was gebleven.
0: Zij Nanne Greven, dus zij is advocaat van de Nijbestien van het vreselijke ongeluk. Dus bij Skilge, inderdaad, oktober is het alweer Fjouwerlin. De uitspraak van het Hege beroep is op zondag juni. De bijdrage wie van Auke Zelderust.

keer ging onderwijs om dingen van die koninklijke besieten van de media op het Jerevien. Kenning in Maxima, die weer even bij Omrin. Dat wist trouwens als Koffelien. Ik al. Nou, dat zit eerst dadelijk naar de muziek van Level 42. Dit is Some

0: Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Volgens mij is de naam van deze band daarop baseerd. Fantastisch boek, een fantastisch harkspel trouwens. Het is een soort komische science fiction. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ik houd maar eventjes, Mai. We hebben een level 42 voor zelfs. En Something About You. Onderwijs. Kennelijke bezite van de media op het jaren Veen. Kenning in de Maxima, wie Twijlien ik al eens een keer bij Omrin. En Joet kwam ze daar op een nij. Deze keer om het nije kantoor van de afvalverwerker te openen. Dat is bouwd van Maai recyclede materiaal. Als onderdeel van wat ze het werklandschap van de toekomst nemen. Wat zijn het bedrijventerrein van de toekomst eigenlijk?
1: Majesteit, mag ik u samen met Renate vragen de onthulling te doen?
2: When we heed a certain call, when the world must come together as one. Ja, heel bijzonder. Ja, ik vind het altijd heel bijzonder hoe toegankelijk eigenlijk de koningin of de koningin is. En zo hoe ze echt oprecht geïnteresseerd is in waar we mee bezig binnen. Dus heel bijzonder.
3: En wat heeft hem al jaren bepraat?
2: Nou, we hebben haar het hele gebouw litten zien, of het hele gebouw, maar een groot deel van het gebouw. Hè. In boven hebben we gebiedsateliers. Hebben hoe de omgeving, hoe we dat ding hebben, dat proces. Het bouwproces is besprutsen. En ik de hele grondstoffentransitie, hè, die en I, hoe we dat nog verder kunnen krijgen. En wat voor regels we mij te maken hebben. En vervolgens hebben we haar litten zien, onze expositie, waarbij wij hopen mensen te inspireren om dit ik te gaan doen.
3: En hoe reageerden ze erop?
2: Ja, heel goed. Ja, ze zit haar eigen uit. En ik wel heel leuk dat ze zei van, nou, ik heb ook zoiets tafel. Hè, dat zei dat ik zelf, dat ze daar zelf ook heel erg mee bezig ben. Mooie circulariteit. Ja.
3: Ja, want Zwie, Twaili en ik, hoe bijzonder is het dan dat ze Rick daadwerkelijk bij de opening is?
2: Ja, eigenlijk is het heel onwerkelijk. Hè? Dat, ik bedoel, ja, in Friesland dat ze dan de moeite neemt om dan inderdaad ik te chef van, hey, hoe is het worden? Ja, ik vind dat echt wel, wel heel mooi. Ja.
3: Algemeen directeur John van Nooy, hoe wie het?
4: Ja, dat was hartstikke mooi. Zij is heel erg begaan met de circulaire economie. Dat zijn wij ook. En ze was zeer geïnteresseerd om te kijken wat hier gebeurd is. En hoe zij kan helpen om de beweging die wij hierin gezet hebben, om die verder te krijgen.
3: Ja, want joegen haar een roenleding toch het gebouw? Waar heet het dan met haar roen?
4: Nou, het is met name, dit gebouw is gebouwd door 22 leden van de Vereniging Circulair Friesland en van de Vereniging Circulair Groningen-Drenthe. Dus waar we over praten is de kracht van het ecosysteem en hoe je opschaalt. Want de vraag is uiteindelijk, dit is een mooi gebouw, maar de vraag is, waar komt de volgende gebouw te staan? En wie koopt op dezelfde manier als dat wij kopen? Zodat al die bedrijven de kans krijgen om ook door te innoveren en het verder te krijgen. En daar is ze zeer in geïnteresseerd.
3: Wat was het meest bijzondere moment van deze bezite?
4: Wat was het meest bijzondere? Ja, ik denk misschien wel de aankomst. Zo vaak maak je niet mee dat de koningin bij ons op het terrein komt. Dus op het moment dat ze uitstapt, dan denk je, ja, het is echt waar. Ze is het.
3: Is het dan een beetje onwerkelijk?
4: Ja, nou, het is natuurlijk iemand die niet elke dag hier rondloopt. En ik denk dat voor de meeste Friese, maar zeker ook Nederlanders geldt, dat je niet heel vaak de koningin tegenkomt of de kans krijgt om met haar te praten. En dat is gewoon heel onwerkelijk. Maar aan de andere kant is het ook weer heel werkelijk. Omdat, zij is geïnteresseerd in circulaire economie. Ja, en dan moet je toch echt in Friesland zijn, want hier gebeurt het. Dus in die zin is het heel logisch dat ze hier komt en zich hier komt verdiepen in hoe het hier gaat.

kan me helemaal wel op de USA for Africa song. Maar het wievolle mooi verske verzelfs bij een mooie gelegenheid. De Iepering van het Nijhaatkantoor is van de Omrin op het Jereveen. Kering in de Maxima, die Iepere, dat familie. De circulaire Nijbouw van Omrin op het Jereveen. Ja, dat is de algemeen directeur John van Nooy. En daarvoor Renate van Op Zeeland. Zij is de projectleider der van dat barn derre. Bijdrage wie van Pelle Newman. Hier is Pilot. Wat wie ambitie hier? Een beetje bijzonder, een beetje magisch daar eigenlijk. Ja, van derde is dit noemer. Dit is...

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is 1 minuut voor Jelve Saarzen. Wat weet Friske Nijs van deze waar is die 3 juni? Geertje de Vries, die weet dat. Geertje, goeiemidje.
12: Goeiemidje. Een meerderheid van de gemeente Rier van Skilge is ree om €8 miljoen extra uit te loeken voor de noodzakelijke renovatie van de haven en de Willem-Barendskade. Alleen nog de partij Samen te Schelling is en blijft principieel tegen het extra krediet. Jan Kees Smit van Plisk Belang te Schelling vindt de Skilge bijdrage van Moin waar €23 miljoen verantwoorden, noodzakelijk het Riek en de provincie Friesland mooi betellen. Maar zo'n heeg bedrag is neffe Smit wel een uitdaging van een lietse gemeente als Skilge.
13: Nou, een probleem is het uiteraard wel, want we moeten de toeristenbelasting verhogen. En dat is dus wel een probleem, hè, voor de toekomst. Dus we moeten daar wel geld voor ziekje. Maar de ruimte is er, de leencapaciteit is het mogelijk om 8 miljoen te leren.
12: Oud-kapitein en loods Richard Gorter is tegen kritisch over de plan van de gemeente Rie.
14: Dit is een prachtig haven en het is een historisch erfstuk. Het is dus, eigenlijk is het een groot schandaal dat dit gebeurt. En ik denk dat ik me wend tot de rekenkamer voor provincies en gemeenten. Want ja, de bewoners oordogen. Wat een oorslag op de portemonnee dit wordt, dat wordt griezig. En ik wil daar antwoorden op hebben.
15: Een klimaatbestendig en green landschap. Waar wij dan een circulair droomkantoor, zo nemen wij dat, in bouwt hebben. Waar wij ons hele afvalconcept en wat je mooi groenstoffen, die wij terugwinnen uit afval, wat je daar al helemaal kennen, dat laten wij daar zien.
12: Ja, een verkeerde knopje.
16: Ja.
12: Dit wie projectleider Renate van Of Zeeland. Want zij is de projectleider van het Werklandschap van de Toekomst. Dat is een initiatief van Omrin op het industrieterrein. Het is een nieuwe stijl en het hoort te zien. En dat vertelde zij dus ik dat het een green, dwarsem en toekomstbestendig landschap is. Itensierde type doenslessen of kickboksen. Zo'n titskwalier kunnen ben bij OBS de Twa Fjelden op de Jouwer. Nois kwaltiet in de kunde komen mooi deze en oren activiteiten. Dat bad alle jaar onder de noemer Rijke Schooldag. De squallen kregen subsidie voor dit project omdat hij bij een saneemde aandachtswijk stiet. De lessen worden onderbeen in blokken van 8 tot 10 weken. Net door de eigen docenten van de squallen, maar door vakdocenten van boeten. Directeur Tjenkje Haagsma van de Twa Fjelden.
16: We kregen de kans om die jaren subsidie voor te vragen om dit extra aanbod van deze benen te creëren en deel te zetten. We hebben er een projectleider op en we vinden het belangrijk dat al die benen die hier op deze squallen zitten, uit deze week, de kans krijgen om deze hobby's, een hobby te ontdekken of om hun talent hierin te ontdekken. Dus kun je heel goed klaaien, ben je heel creatief of een krantenartikel schreeuwen. Dat leren ze ik hier. Of nou ja, van alles. Typen. Al die dingen die ze soms zelf net betellen kunnen. Of wij ze net in aanraking komen. En dat willen we graag stimuleren. Zodat alle benen gelijke kansen hebben in deze week.
12: En dan geef je hem halve tot C. De provincie stelt 30 miljoen euro beschikbaar. Als compensatie voor het skrossen van halve tot C.
11: Ja, dat is op zichzelf mooi.
16: Alleen... Ja,
11: mooi dan. Ja, die mevrouw nog hield die te praten.
12: Ja, dat komt toch uw systeem hier. Die kent net voort, Helly. Dus ik vertel eventjes dat er bij Halvert ONC 13 miljoen euro dat de provincie daar beschikbaar verstelt. Maar 6 miljoen is bedoeld voor Halvert en de directe omjouwing. En 6 miljoen die gaat naar de omliggende gemeenten. Gemeenten als Dontemadiel, Nwatheers Friesland, Tietjerkstradiel en 8 Kaspelen. Nou, die 6 miljoen euro, die 6 miljoen, sorry, euro, dat mooi broekt worden van lissere realistische projecten. En de stichting Halve Tonsee, die houdt nu op te besteden.
11: Ja, met Regine Gitterre de stekker uit.
12: Precies.
11: Het Frieske Dijs, wie dat, en er is nog één brug over Wiet Massum.
12: Ja, dat willen ze toch heel graag dat we dat even vertellen, want het Iep Loftspul van Wiet Massum meldt dat de voorstelling van Jon net trokjeert in verband met de minnenwaarsverwachting en het wordt snijden in Helle.
11: Oké, dit wil ik eventjes. Nou, meer over het waar dadelijk van Sibo Mollema. Gietje, dank u wel voor het Frieske Dijs. Het is naar te lezen op de site en de app van Omroep Friesland.
17: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
18: Onderwijs.
19: Mooi Erik Enema.
11: Nou, we hebben een heel veel belangstelling show naar de wedstrijd van Sander Arends en zijn maat op Roland Garros. Dan hebben we tennis voor zelfs. Het Gutter Grand Slam toernooi. Zit in de kwartfinale. Maar daar is het avontuur van de Leouter toch ik voor eindigen. Dit allemaal eens even hier, hoe het komt, maar het waar. Ja, Sibo Mollema, een hele goede middag.
20: Goedemiddag, Erik.
11: Ja, het is wat nu weer waar eigenlijk. Joh. Dat hing het er een beetje tussenin, zo in deze kennen.
20: Ja, het is van alles wat. Hè. De zinnen die schien dan eens even. Nou, dan, als het in de leiders is, dan weer het zuiver even noffelijk. Ja, en wie heb ik even een bui gewoon. Je hebt mij in Borenburg hier met Joort nog even 9,6 mm. Nou, dat weer meer dan wol komt. Nu aan het eind van de middag, ja, begin van de jong. Ja, dan komt er een waar op de front op uw stag. En er zit wat rein in. Er is een beetje een buiige rein. Dus betekent eens even. Je kent wat stoorrein zit en dan is even weer een beetje voelder. Ja, ik vannacht is er dan kans op een bui. Maar de meeste buien vallen vannacht in Sarnoligert in het waardgebied. Nou, daar had het een... ja, de kist ik wel broeken, dacht ik. Nou, de temperatuur die zakken stadig en die komt vannacht zo rond de 13 graden te lezen.
11: Oké, okay, nou, dat is dan vannacht. En ja, hier en daar wat ruimwet, vooral in het waardgebied. Hoe ligt het morgen, Sibo?
20: Morgen, nou, dat werd ik een beetje een onleidige dij, maar een soort bewolking en uit een trog vallen er buien, maar de zwierste buien, denk ik, op de midje. Ja, de Bobbelhof die is koud en ja, onstabiel, wat er de kans is op ja, toch wel een klap toor. Bobbelhof is de zuid-zuidwestenwind meest matig, maar in buien zitten toch wel flinke windpoesters. Ja, en soms toch wel eens even van krijgt zijs. Het waardgebied stiert wat meer wien en die is aan kracht 5, bij je vlagen in zo'n 8. De temperatuur die komt leger uit dan juurt en die leidt morgen dan ik maar op zo'n 17 graden. Nou, dat komt gewoon door die polaire lucht wat er een beetje aan viert wordt. Nou, op de juurt en de nacht komen er ek buien op je staan, maar neemt de wien dieper de provincie in en neemt dan wat af.
11: Oké, dus onder leien daar morgen, zo'n je ze kennen. En hoe liep het vreed?
20: Ja, vreed hebben wij een ja, toch wel meest matige westenwind. Hebben een afwikkeling van wolken en zinnen. Maar ik vreed is er toch kans op een bui. Vooral op de morgen en het eerste part van de midden. En dan, ja, ik vond dat ik wat droegere rieten komen erachteraan. De jonge nacht bij de bui weer voortlussen. Dan neemt de wien ik aan. En die draait dan weer naar het zuid-zuid-eerst. Oedijs, ja, hebben ik maar vast zo'n 17 graden. In de nacht, ja, vrij koel. Mijn jochen graden. Ja, sneeuwen. Ik ben een soort bewolking, maar heb de morgen nog wat zinnen. Ja, maar een zwakke zuidenwind en daar rint de temperatuur ik weer wat op. Trouw die zuidenwind met zijn goede 20 graden. Nou, op de juni, ja, de volgende sturing alweer. En is er in de nacht ik weer kans op een bui. En dan we snijden, is joh, ja, zo goed als droog zat het nou liggen. Ja, dit is dan 4 voort natuurlijk.
11: Ja.
20: Steerbewolken en zinnen wisselen elkaar dan wat aan. Ja, de west-zuidwestenwind is dan ik weer matig. En snijden, dan heb ik, reken die op zo'n goede 20 graden. Dus ja, omhoog, het is wisselvallig met buien en eerst een soort wien. En ja, wat te lege temperaturen.
11: Ja, ja. Wat doet dat maar maar, Sibu, hè?
20: Ja, het is een soort.
11: Zou je dat? Dank u wel voor het waarbedoeld weer. Fijne dag nog.
20: Hetzelfde.
11: Dank u.
20: Hoi.
0: Het slotstuk van Onderwijs.
11: Ja, ik zie een curieus bericht uit België, uit Doornik, Toegne. Daar is al een paar keer nachts een bus stellen. En dan is er eindelijk achterkomen wat dat docht. Dat is een jongen van Section, heet het warp. En die pakt dan zo'n bus en die gaat er een eindje mee te rijden nachts. Justermoorn, hij is een wernbus kwijt daar in Doornik, in Toegne. En uiteindelijk hebben ze dat ding een paar kilometer verderop rondvoeren. Met veel goud duidelijk water met de bus voldoen wie je. Want het is al vaker gebeurd. Nou, daar ben ik misschien ook camerabeelden maken. En die jongen die is onhouden. Ja, hij riet er dan de hele nacht mee om. En liet de bus dan ergens in de morgen achter. Zuid en Wutvierter van de busmaatschappij. Hij is een paar keer onhouden trouwens. Ik. Maar dat heeft hem er net van weerhouden om zijn opmerkelijke hobby voor te zetten. Zijn meldt de NOS. Hij zou zelfs, ze noemen dan passagiers mijn om. Hebben we dat gewoon net bevestigd gebeuren. Ik nies er een beetje op, maar het is natuurlijk het mijn net. Een jongen het helemaal geen riembewijs. Maar opmerkelijk is wel, en dat daarom vind ik wel weer komisch. Hij had nog nooit een ongeluk gehad, maar die bus of skeer veroorzaken. En een echte buschauffeur, die zat in een persmedium daar in België, dat het helemaal net zo makkelijk is om zijn guttebus te besturen. Hij neemt het zelfs verbazingwekkend dat die jongen dat zo goed kent. Eigenlijk zei er, ja, eerlijk gezegd, voor een 16-jarige is hij ongelooflijk getalenteerd. Nou, wat voor beroep zou de jongen letterlijk doen? Van die dan kent bijvoorbeeld bevoorstellen dat buschauffeur wordt. Maar goed, dat litten we graag onder Belgen oer. Ik wil graag een Jimboer litten. Wat voor een plaat dat we daarbij draaien. Maar de Veskes op bussen, busstop van de Hollies, stink je dan al gauw aan. Een Magic Bus van de Hoe, maar de Hoe hebben we al draait. Die kennen we net meer nog een keer voorbij komen litten. Dan hebben we ze vissen te rieken, dan ben ze misschien al. Maar misschien heeft ze toch wel een beter idee. Bij dit verhaal van die buschauffeur, die jongen van Section, die nachts de bus pakt en een eindje terug de streking der in België riet. Kom maar op met die suggestie. 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Ja, dat vond ik even stevig. Hè? Jos Hartenveld, Jerris de Jong in elk geval. En Himmel, Poit, dat is de titel van het nummer. Nou ja, Natalie Cole, die krijgen we dadelijk nog levend hier. Goed, deze muziek.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Wat we van het even hebben over tennis zien. Tennisser Sander Arends is, is dik als vriendeer Uskerkelen in de kwartfinale van Roland Garros. Thierry Machin dubbelpartner David Pell, wie ze eigenlijk behoorlijk maat ziet iets van het Franse duo. En dan maak je in Frans praten. Quentin Halley en Pierre-Hugues Herbert. Ongeveer. Size jou, waar het uiteindelijk. Nou, dat is eigenlijk helemaal net zo'n minder prestatie. Ander vaart, best wist niet volgen.
2: Ja.
0: Wolwest strandde in de kwartfinale, maar ja, we praten toch over een echt Grand Slam toernooi natuurlijk.
2: Ja, hè? Complimenten trouwens voor die France, want dat kwaande heel mooi uit.
0: Mewi.
2: Maar ja, het is wel een van de jouw Grand Slam toernooi, ja. De grootste toernooien en qua onsjen in het tennis. En een Free is die derde de kwartfinale in Hellet. Ja, dat is heel uitzonderlijk. Al die het in die zin dus verliezen je rek. Dus had de prestatie van vorig hier wat dat onbelangrijk te oordien. Wie was seconde, want hier al in die eerste set hier wel het gevoel dat er meer in ziet.
0: Voorsprong 2-0.
2: Ja, voorsprong. Ze pakten voor de nadelijks een break. Alleen die joegen ze daarna ook gelijk weer voort. En uiteindelijk op een fjouwer tussengestaan in die eerste set, waar Arends en Pell brutsen op haar service, kwam het Franse duo kwamen 4-4 voor. En die mochten dus serveren voor de set. Nou, dat dienen ze. En dus ging de eerste set naar 6-4 naar de Fransen taal, ja. Dan denk je nog niet onderhand, want ik in de vorige rondes master heel tijd een beslissende tweede set om te pas komen. Alleen nog eens van de begin in die tweede set roen Arends en Pell wel wat after de feit noon. Pell steert wat heger op de vooruitranglijst als Arends, ja. Toch een beetje ja, de man dat het van komen mast. Op een gegeven moment bij een skoft jetten we ook dat Arends pelde wat bij op. Op pepte, op coachen, want Pell, ja, die liet wel wat stekjes vallen. Okay. Maak ik wat meer van unforced errors, altijd dan in het tennis jet. In het Friesks zijn we dan onedige flaters. Arends maken wat meer winners, wat meer punten.
0: Okay.
2: Dus Pell, ja, liet het wel wat lissen.
0: Heet het dan een Pell line, kun je dat zeggen?
2: Nee, dat is te volle, want de Fransen wien hier en al in die tweede set ja, gewoon een maatje te grut, zoals toen kreeg de Kossijdest.
0: Ja. Ja.
2: Het hier vooral in die eerste set kennen, doellijn de mogelijkheden. Alleen nog, toen had ze het lissen litten en in de tweede set uiteindelijk waat het op een ei, 6-4. En dus in twee sets zit het af en toe erop. En kunnen Arends en Pell weer naar Hoers en een streek zetten onder het gravelseizoen. Ja, wel weer een kwartfinale.
0: Ja.
2: Maar als je de Vliene Eriks die in haar, dan denk je, ja, je wil het toch echt wel zien dat je een stap verder komen kennen. Maar dat is een netslag.
0: Sander Arends is ken goed uit de voeten op gravel, hè, want dat is Roland Garros. Aanstens komt Wimbledon, dat is gas.
2: Ja.
0: Daar ging ze in, hè?
2: Ja, daar ging ze in. Dat komt al vrij gauw, want eind deze morgen dan is dat al zijn vier. Dus ze spelen nu nog een aantal gas toernooien. Onder horen Takum Week in eigen land. In Den Bosch, om haar een tat erin. Wat de bedoeling is, en daar zal dit een mooie oppepper voor wezen om Marco Trot te geven met David Pell en Sander Arends.
0: We willen een goed duo, hè?
2: Ja, ze hebben Jeroen Lien ook een skof Marco spelen. Benno, eens begint het hier weer bij Marco kwam. En ja, dat match was, ze kennen ook al goed. Ze kennen ook boeten de baan Marco opzitten. En dat is natuurlijk wel een voordeel. De resultaten houden de orde week nog net door, maar dit is wel een mooie bevestiging dat ze op het goede paard binnen. Hebben ik een nieuwe Engelse coach. Dus ja, de puzzelstikjes liet je wat in en wat te vallen.
0: Ja.
2: En als je bedenkt dat David Pell vliegen hier, mijn orenpartner, de finale op Wimbledon hellen. Ja, dan begin je wel te denken, wat is de mogelijkheid op het Londense gas?
0: Ik zie dat scherp in gaten houden. Zeker door in elk geval.
2: Absoluut, absoluut.
0: Hartstikke leuk. Andor, dank je wel voor die verhaal. Hier is Natalie Cole. Dadelijk dat noemen we dat toch Jermat de Soer. Dat giet op het slotstuk bij die jongen van Sexy daar in België die daarnaast met de bus van Trogong. Bereid wat er komen is. Ik zal dadelijk even zien. Maar is This Will Be Here's Natalie Cole.

0: Ja, de dochter van Nat King Cole, Natalie Cole. Dit was een duet trouwens, een postuum duet, maar haar heet. Maar dit weer, haar solo carrière. Eigenlijk haar grootste hit, denk ik zo'n beetje wel. This Will Be.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, ik zeg het verhaal van die jongen van Sexy in België die de nachts vertrok. Die pakte dan een bus die daar op een terrein stond en reed hem roensies ter de streek. En die dat, ja, dat is illegaal, want de Sexy helemaal geen riebewijs natuurlijk. Dat mocht ik al hier net, maar het mooie is dan wel dat hij dat heel erg goed deed. En net één keer een ongeluk of zelfs keer veroorzaakt het ons aan bus.

0: Maus, die kwamen bij mij. En Alberto Bauma, die zei van draai die nog maar. En de orenplaat die ik heel voorbij, vaak voorbij kwam, dat lijkt ook van de hand, is natuurlijk Bastam van de Hollies. Lieuwe die zei dat, Jacoba zei dat. En zij kwamen dus een heel soort. Die twee die kwamen dus heel vaak binnen. Maar daar kwam ik een oren noemen binnen. En ik dacht, nou ja, laten we die dan maar eens draaien. Want uiteindelijk is dat wel wat het is. En dat is Joet dus.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, en dat is deze. Ja. Roxette. Kan ik even zeggen dat dit onderwijs weer dat morgen weer is. Dat je mij bedankt voor het harkien en voor het insturen. Dadelijk is Noordwien.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: ABN AMRO.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaart.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
7: Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5e overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Balki breekt de weg.

0: Een hele goede avond, luisteraars van Balken Breekt de Week. Welkom bij Balken Breekt de Week op deze mooie woensdagavond, 3 juni 2026. Aflevering 235, voordat ik zelf die 335 maak. Ik zie het al voor me. Een hele goede avond, Sebastian.
1: Hallo, zijn we weer.
0: Ja, zijn we er weer. Goedenavond, Rianne.
2: Wou je nou goedemorgen zeggen?
0: Ja, echt waar.
1: Andere tijdzone.
0: Ja, het is hier al, begint al warm te worden, snap je?
2: Nu al.
0: Ja, nu al. En goedenavond, Bjorn.
3: Hele goede avond.
0: En natuurlijk, Menno is ook in de house. En ja, tweede uur Menno, de top 5, hè?
4: Klopt.
0: Welke top 5?
4: Fietsen.
0: Nou, ik ben benieuwd. En ja, Alco, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: En natuurlijk hebben wij een... we hebben nog een gast bij ons in het midden. Toch?
1: Ja, ik heb hem nog niet eerder gezien, dus het zal een gast zijn, ja.
0: Sebastian is heerlijk bezig. Ja, die is er. Stel je voor...
6: Nou, mijn naam is Krijn en goedenavond.
0: Een hele goede avond, welkom.
6: Wat een drukte hier.
0: Ja, hè?
6: Gezellig. Ja.
0: Heb ik een achtergrond, muziekje of helemaal niks?
1: La.
0: Ja.
1: Nee?
0: Oh. Nee.
1: Nou, alcohol neem jij.
0: Nee, maar welkom.
6: Dank je.
0: Deze mooie woensdagavond. Je bent hartstikke druk geweest.
6: Ja, zeker. Dat klopt, ja. Ja.
0: Wat heb je allemaal gedaan vandaag?
6: Zingen. Ja, ik werk voor Noorderbreedte.
0: Ja.
6: Dat is een zorginstelling. We hebben in Friesland zo'n 15 locaties. En in de Waardhoeken, even tellen, dat is de bar. Dat is in Harlingen zijn er 2. We hebben Sint-Anne-parochie en we hebben Vraneker. Dus het zijn er 4 in de Waardhoeken. En ik ben vandaag op 2 van die locaties wezen zingen. Nou, dat is mijn werk.
0: Dus je bent overal te vinden?
6: Ik ben overal in Friesland te vinden, ja.
0: Nou, maar we gaan straks helemaal uitgebreid met je praten. Wat gaan we doen allemaal, Sebas?
1: Nou, we gaan liedjes draaien, we gaan even praten.
0: Een beetje enthousiast, het mag ook.
1: Oh, je bedoelt de top 5 bijvoorbeeld,
0: ja.
1: Van Menno.
0: Ja, oh, dan ben je
1: en de quote. Ja, ja, die hebben we natuurlijk ook iedere week. Hebben we ook nog een klaaguur?
0: Dat hebben wij ook.
1: Oh, wat gezellig.
0: In de derde uur mag jij helemaal...
1: Oh, je hebt niks dit keer.
0: Ja, ik heb wel wat.
1: Oh, gelukkig maar. Was er weer bang dat ik de enige superpruim was.
0: Nee hoor. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we naar het nummer.
1: Oh ja, mag ik weer?
0: Ja.
1: Jongen, je bent er. Ja, ik denk dan, driver's seat, denk ik aan iets heel anders. Maar het zal Sniffende Tears zijn.

0: staan natuurlijk weer niet op te letten. Allemaal grappen tussendoor te maken. En dan heb ik weer niet in de gaten dat de muziek al even voorbij is. Dit was de Sniffing the Tears. Met Driver's Seat uiteraard. Krijn?
1: Ja? Zeg het eens, jongen.
0: Nou, hoorde ik jouw muziek net al voorbij komen.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Wanneer?
0: Net op de radio.
1: Bij jullie, bij hier?
0: Ja, toch?
1: Ik heb geen idee, joh.
0: Ja, volgens mij wel. Kwart voor zeven.
1: Ja. Oh, ja, maar dat kan niet vaak genoeg, joh.
0: Nee. Maar je hoeft eigenlijk geen introductie meer dan.
1: Nou, dat weet ik niet. Ja, dat zou, ja, ik weet niet. Misschien zijn er ook nieuwe luisteraars die me nog niet kennen.
0: Ja, nou ja, er staat er hier een voor je.
1: Nou, ik zou zeggen... vertel, vraag.
0: Maar jij zingt bij de ouderen.
1: Dat is mijn werk, ja.
0: Dat is je werk.
1: Ik ben begonnen bij Noorderbreed als activiteitenbegeleider.
0: Ja?
1: Gegeven moment bij verschillende locaties aan het werk geweest. En toen werd het coördinator welzijn. Nou, dat ben ik dan ook geworden. En toen gegeven moment, dat was niet helemaal mijn werk. Want ik moest alleen maar coördineren. En ik was heel weinig uitvoerend met bewoners. Ah, ja. En daar lag mijn hart wel. En ligt mijn hart. En toen gegeven moment heb ik de grote directeur van... heb ik haar een brief geschreven aan de directeur van Noorderbreed. Ik zei van, eigenlijk zou ik het liefst muziek willen maken op alle locaties. En... nou, daar hebben we een plan voor geschreven en dat is gebeurd. Dus,
0: wat goed.
1: Ja, er is een baan gecreëerd voor mij.
0: Oh, dat is helemaal
1: geweldig. Nou, ik heb mezelf mede gecreëerd natuurlijk. En ik kom op alle locaties van Noorderbreed, zing ik en speel ik met en voor bewoners. En dat is elke dag weer een feestje. Alleen ik vlieg wel van hot naar her.
0: Ja.
1: Dus vanmorgen was ik in Harlingen op een batting. En komen mensen allemaal samen en gaan we lekker muziek maken. Mogen mensen dansen, meezingen. En ieder op zijn eigen manier. En vanmiddag was ik in Leeuwarden, in de Jabekshof. Dus, en daar ook weer. Dus dat is mijn werk.
0: Hè? Eigenlijk ben je een beetje zo'n troubadour.
1: Ik ben een troubadour van Noorderbreed. Ja. Nee, dat klopt een beetje. Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Wat doe je dan vooral met ze? Zingen.
1: Nee, je moet je een beetje voorstellen. Mensen zitten allemaal in een kring. En dat kan heel klein zijn in de huiskamer. Dan zijn het maar 5, 6. Maar vanmorgen was het in een grote zaal. Nou, dan zijn er zo'n 20, 25 bewoners. Zitten ook in een hele grote kring. En ik zit er op een rolkruk. En dan start ik een liedje in wat ik denk wat hun leuk vinden. Nou, dat weet ik ongeveer wel een beetje.
0: Ja.
1: En dan ga ik bij de bewoners langs en raak ik ze aan. Ik probeer ze laten mee te zingen. En de microfoon misschien af en toe eens even voor de mond. En ze even een stukje mee kunnen zingen. Nou, en op die manier maak ik muzikalerwijs contact met alle bewoners. En probeer daar een hele fijne, ontspannen sfeer neer te zetten. Waar mensen zichzelf kunnen zijn.
0: Ja.
1: En waar we plezier met elkaar beleven. Want we hebben ook al de dikke lol. Dus... dat is wel belangrijk.
0: Oh, heerlijk, maar dus, het is dus niet gewoon puur muziek maken. Het is eigenlijk veel meer.
1: Het is veel meer, ja zeker, zeker, zeker. Want je ziet mensen op een gegeven moment... als ik dan niet bij ze in de buurt ben... dan kijken ze voor hun uit en krijgen ze niet zoveel mee. Dan zit ik in één keer bij hun, raak ik ze aan... en ik ga hun toezingen. Dan beginnen ze in één keer mee te zingen. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Wat er dan, mensen gaan in één keer open en dat was... hoe moet ik dat nou even uitleggen? Ik moet het even netjes omschrijven. er was ook iemand die was niet zo open, laat me het zo zeggen. Mm-hmm. En die zat voor haar uit te kijken. En vond er zo het oog, zoals het eruit zag, leek ze er niet zoveel aan te vinden. En op een gegeven moment, ik ga voor haar zitten, ik ga zingen. En ze zingt op een gegeven moment mee. En ik zie gewoon het hele gezicht veranderen. En ik denk van, dat zijn van die hele kleine momentjes. En daar gaat het om in het werk. En dat is wat ik mag doen, elke dag weer.
0: Eigenlijk heb je gewoon heel ontroerend werk ook.
1: Dat kan soms heel ontroerend zijn, ja.
0: Ja.
1: Er was vanmiddag ook iemand die ja, ik begreep hem niet zozeer, maar hij zei van... Het was ook de eerste keer dat die beste meneer erbij was. En mijn zoon in Amerika en dit en dat. En ik vond het hier zo prachtig. En nou, ik werd bijna een beetje emotioneel. En dat zag ik ook wel aan hem gebeuren. En ik dacht, dat is ook wat muziek met je doet.
0: Ja.
1: En er gebeuren gewoon hele mooie dingen. Elke dag weer, ja. Dus ik heb de mooiste baan van Noorderbreed, zeg ik dan.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, echt. En het is een beetje, je doet muziek met je hart. Zie, als ik gewoon ga zingen en nou ja, klaar, we zien wat er gebeurt. Nee, ik voel dat ook vanuit mezelf. En ik probeer dat ook naar de bewoners over te brengen. Het is wel eerlijk. En dat is gewoon heel belangrijk. Want dan krijg je het ook weer terug.
0: Ja.
1: En dat is gewoon heel mooi om te zien wat er gebeurt allemaal. Ja.
0: Ja, ik zou zo meedoen.
1: Nou, ja, ik zou zeggen, kom eens een keer bij zitten, joh. Ja. Gezellig. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ik ben het serieus. Je lacht me weer uit.
2: Nee, maar. Nee, natuurlijk niet. Ik lach je toe.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar weet je waar die ook bekend van is?
0: Nee, want van ik ken hem namelijk niet, hè?
2: Van Dietoir, hoe zat dat in elkaar? Dat was actief...
1: Ah jongen, dat was 100 jaar geleden.
2: Die was eigenlijk van 2005, tenminste wat ik lees, tot 2015.
1: Ja, zoiets ongeveer. Ja, klopt, klopt. Ja, wij waren een freestylig duo. En we waren als cover duo begonnen. En toen kwam een Jerry... wij wilden graag een single opnemen. Zo is het begonnen. En... wat moeten we dat dan doen? En ik had nog een vriend uit het verre verleden. Die was drummer. En ik was ondertussen ook een beetje aan het uitzoeken wat hij nou allemaal deed. Want dat wist ik niet. En hij bleek ook in de muziek te zitten. Want hij had de platenmaatschappij. Dat wist ik eerst helemaal niet. En ik ga maar eens even opbellen. Eens even kijken. Even contact maken. En toen op een gegeven moment zei hij van... misschien is hier in Tilburg nog wel een studio voor jullie... waar je wat kunt opnemen. Nou. Zo gezegd, zo gedaan. Wij naar Tilburg een nummer opnemen. En toen zei ik tegen hem, van, misschien is het ook wel leuk dat je langskomt. Want hij woonde ook daar in de buurt. Dus hij komt langs en hij vond het hartstikke leuk. Dat klikte heel erg goed. En hij zei, weet je wat, ik ga het nummer gewoon uitbrengen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Dus en daar is het bolletje een beetje gaan rollen met die twee. Want op een gegeven moment pakte Giel Beelen dat op. In Hilversum. En hoe heet dat? Ja, dat andere duo... Oh, heet ze ook alweer. Ik zit er nu bij Veronica. Weten jullie dat, jongens? Jullie zijn van de radio. Jullie moeten dat weten. Ja, ja, ja. Hoe heet die twee ook alweer? Nee?
0: Nee.
1: Nou ja, in ieder geval. Eén van hun was Fries. En ook die hebben dat in het nummer gedraaid. En ook op Hilversum 3. Dus ja, zo is dat een beetje allemaal gaan leven. En die twee via Hilversum is in Friesland redelijk bekend geworden. En daarin is het nummer Vogels, zeg maar, toch wel een beetje de grootste hit van die twee geworden. En zo is het al een beetje gegaan. We waren op een gegeven moment in de piek van die twee zaten wij ongeveer 250 optredens in het jaar.
0: Wow.
1: Dus we waren het lekker druk. Ja, ja.
0: Wow, dat kun je wel zeggen.
2: Ja. Jullie nummers scoorden ook heel goed in de top 100.
1: Jazeker, ja, ja. Ja, we hebben twee albums gemaakt. Klopt. Ja,
0: ik zie dat natuurlijk ook overal er weer bij zitten. Vogel staat op jouw arm ook.
1: Ja, ik heb hem getatoeëerd, ja. Ja.
0: Dat, ik zou ook van het nummer...
1: Ja, klopt, klopt. Nee, want dat is een speciaal nummer in die zin van hij staat nog steeds in de Friese top 100 op nummer 3. Terwijl als wij bestaan al 10 jaar niet meer. En hij staat nog steeds heel erg hoog. En dat betekent toch wel wat voor zo'n nummer, denk ik dan.
0: Ja.
1: En hij staat ook nummer op 3 in wat een beetje een rare lijst. Hij staat op nummer 3 in de crematie begrafenis toplijst. Staat hij ook op 3. De ervaring daarin, de eerste keer dat ik dat op mijn weg kreeg, er was een brand in Workum geweest. En daar waren twee kindjes bij omgekomen. En toen, op een gegeven moment, na een jaar, was het huis weer herbouwd. En dus wilden ze in Workum iets van een herdenking hebben. Mm-hmm. Zo van, dan sluiten we het af, die periode, ja. En dan kunnen we weer... Kunnen we weer verder. En dat was allemaal naar aanleiding van het liedje van Vogels. En wij moesten daar toen ook heen om dat te zingen. Op het plein midden in Workum. Dus ja, dat was wel heel, heel, heel bijzonder. En daar is het allemaal een beetje ook ontstaan. Dat steeds meer bij mij en bij ons komt. Zo van, je was vanmiddag ook weer een bij ons. Want ik zei, wat dan? Nou, we waren op een crematie en er werd het nummer gedraaid. Ja. Dat soort dingen, ja. Maar ik ben heel, heel, heel, moet ik dat zeggen? Heel dankbaar dat nummer, dat ik dat geschreven heb mogen schrijven. Mm-hmm. Laat het zo zeggen. En dat tot zoveel mensen tot steun kan zijn.
0: Dat zegt ook wel wat natuurlijk.
1: Ja zeker, zeker. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En daarvoor ook die tatoeage. Ja,
0: ja, snap ik.
1: Dus, ja.
0: Ja, ik ben nu wel heel benieuwd. We hebben hem hier ergens staan ook.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen.
2: De nieuwe single.
1: Nee. Vogels. Nee. Vogels.
2: Ja. Nou, gaan we even zoeken.
1: Ja, zoek dat eens even.
0: Ja.
1: De techneuten. Hupsakee.
0: Maar jij wilt wel heel graag naar... Is dat dan je nieuwe nummer?
1: Nee, dit is niet mijn nieuwe nummer. Deze is ook al heel oud. En ook... Ook de manager waar ik nu bij zit, die volgens mij heeft hij dit nummer ook geschreven. Dat nummer wat jullie nu op een lijst hebben staan. Dus,
0: okay. Nou, ik zou zeggen...
1: Zullen we die eerst maar eens... Zo is het leven.

0: Zo is het leven van Krijn Dijkstra. Ja, mooi nummer.
1: Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft, maar hij is al oud, zei je.
1: Ja, hij is al heel oud. Ja.
0: Maar wat is heel oud? Wij zijn heel oud, maar wat is heel oud?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Hoe oud? Een gegeven moment, je gaat door. Hè? Ik bedoel, ja. Nee, ik heb geen idee. Al een tijdje geleden.
0: Oké, maar dit nummer is niet door jou geschreven, maar door iemand anders.
1: Ja.
0: Schrijf jij wel veel eigen muziek?
1: Ik schrijf ook wel eigen muziek. Maar op het moment schrijft Jerry Anholt, en dat is mijn manager ook, die schrijft de muziek, ook het nieuwe nummer heeft hij ook geschreven.
0: Okay.
1: Maar dit nummer dus ook toevallig dan ook, wat je net gehoord hebt. Dus, ja.
0: Wat grappig. Maar dit is in het Nederlands.
1: Ja, klopt.
0: Je zingt zelf in het Nederlands.
1: Nee, in het Fries, maar ook in het Nederlands. En ook wel in het Engels. Nee, het nieuwe nummer, het moment, is er in het Nederlands en in het Fries.
0: Ah, cool.
1: Dus we gaan een beetje breed uit, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus, maar waarom heb je gekozen ook in het Nederlands te doen?
1: Nou, het is een beetje raar of raar verhaal. Nee, het is geen raar verhaal. Het is het verhaal dat de manager die woont in Spanje. Ja, dat is een beetje raar. Ja. Hij had het liefst ook nog in het Spaans gehad, maar ik zei, dat gaat me niet lukken. Dus we hebben het ook in Engels, de uitvoering. Alleen, mijn Engels schijnt niet zo Engels te zijn. Oh. In mijn beleving wel, maar de laatste talen Engelse mensen horen. En wat hij nou allemaal zingt, dat weten we niet. Dus nou, dat doen we dan maar niet. Dus maar dat geeft helemaal niks. Maar, en daardoor is hij er in het Nederlands uitgekomen en in het Fries. En ik ben naar Spanje geweest om een videoclip op te nemen. Dus we zijn een week in Spanje geweest om met drones en weet ik veel wat allemaal toe te zijn bellen. En zijn we in Spanje geweest. Nou, dat was gewoon een heerlijke week. Even zonder vrouw en kind. Lekker alleen. Heerlijk. En nou, daar hebben we de videoclip opgenomen. En daar speelt ook nog een hele mooie dame in. En dat schijnt ook nog een bekende Nederlandse dame te zijn. Ik weet niet of jullie wel eens van Denise hebben gehoord. Denise, die zat in Winter voor Liefde.
2: Och.
1: En had ze met de schoonfamilie nogal een aardige, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ruzie, schoonmoeder, ja. Schoonmoeder was niet zo heel erg positief, zeg maar. Dus, nou ja, klaar. Voor mijn luisteraars, die weten het allemaal wel natuurlijk. Ja, maar jullie weten dat niet. Nee, want het werd op woensdagavond uitgezonden. Dan zitten jullie hier, dan kun je dat niet zien natuurlijk. Dat zal het zijn. Dus, maar die dame speelt ook mee in de clip. En, nou ja, we zijn in Spanje geweest. En dat een prachtig mooie video opgenomen. En,
0: waar kunnen we die zien dan?
1: Nou, op YouTube en zo.
0: Oké.
1: Ja. Ja,
2: ik moet maar eens kijken.
0: Ja, goed, ik moet dat toch even weten.
1: Ja, ja, precies. Nee, het staat niet onder de naam van Krijn. Het staat onder de naam van, zoals je schrijft, Juntos. Maar je spreekt het uit als Guntos. En Guntos betekent samen in het Spaans. Dus wat is echt een Spaans project. En het wordt vanuit Spanje ook allemaal geregeld en gedaan allemaal. Dus zo.
0: Weet je, druk mannetje.
1: Ah, je moet een beetje bezig blijven, toch?
0: Ja, ik heb het in de gaten.
1: Ja, als we 90 zijn, kunnen we wel rustig aandoen.
0: Oh ja, er komen mensen voor jou zingen.
1: Ja, misschien wel. Nou, dat, ik weet niet. Misschien denk ik dan wel van, laat maar. Moet ze wel mijn repertoire zingen.
0: Oh, nog mensen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Oh, heerlijk. Maar je zingt dan met en voor ouderen?
1: Dat is mijn werk, ja.
0: Dat
1: ja.
0: is je werk?
1: Ja. Ja.
0: Wat is het meest favoriete liedje?
1: Van de ouderen?
0: Ja?
1: Nou ja, ik zeg al vaker genoeg van die jongens, ik zing hem vandaag niet. Want ik heb hem al 100 keer gezongen deze week of deze maand, zeg maar. Dat zijn toch echt die tulpen uit Amsterdam.
0: Oh echt?
1: En zijn favoriete liedje weet ik niet, maar die kennen ze allemaal. En dat zingt allemaal mee. En ze gaan heen en weer. En ja, dat is wel een inkopper. Maar in de regel...
2: Kun je een stukje zingen van een tulpen uit Amsterdam?
1: Moet ik dat nou... Meen je dat nou werkelijk?
2: Ja, dat meen ik.
1: Nou, dat ga ik niet doen. Nee, echt niet.
0: Je moet 10 jaar wachten.
1: Ja, je bent er nog niet klaar voor, jongen. Nee, we moeten even wachten.
2: Als Amsterdammer dacht ik van, ik vraag het even.
1: Ja. Nee, maar Keesera van die wil het ook. Die doet het ook altijd heel erg goed.
0: Ja.
1: Maar je merkt ook wel dat de ouderen wat jonger, oud. Hè, de muzieksmaak verandert nu.
0: Ja, dat schrijft ook op, natuurlijk.
1: Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Het is weer voorbij die mooie zomer. En die liedjes gaan, die veranderen allemaal wel. En vroeger zong je van knaapjes zag een roosje staan. En weet ik wat allemaal. Dat is niet meer. Dat is niet meer. Nee. Dus je moet ook een beetje meegaan met die tijd. En ja, ik heb vanmiddag Baila, Baila, Baila gezongen. Ik bedoel, ja, dan leg ik het eerst even uit. We gaan eerst even een ijsje halen. Dan gaan we even een snackje doen. En dan gaan we allemaal naar de benzinepomp te poepen. Dus dat is precies, dat is letterlijk de vertaling van het liedje. Dus nou, dan kijken mensen me allemaal aan. En het derde refrein, als ik het voor de derde keer zing, dan zingen ze ook allemaal mee.
0: Ja.
1: Maar er zit gewoon een gezelligheid in dat nummer. En er zit een sfeer in dat nummer. En zoals de Engelbewaarder ook. Dat wil je niet weten. Het is een nieuw liedje. Maar ze kennen het allemaal wel. Ze doen allemaal mee.
0: Maar jij zoekt het repertoire dan uit?
1: Ik zoek het repertoire in principe wel uit. Maar ik vraag ook vaak genoeg van, heb je een verzoekje? En dan horen we weer andere liedjes. Dus ik ga alle kanten op.
0: Kun je ook alles?
1: Ja, tuurlijk. Nee, dat klinkt wat overdreven. Ja, nee, maar ik heb een hele brede setlijst. Want ik treed ook overal op. Dus ook in feesttenten. En daar heb je gewoon een hele brede setlijst. Als ik al mijn nummers ga zingen, daar ben ik... ik denk dat ik wel 24 uur onderweg ben. Dus ik heb de iPad er ook bij staan. Tekst er ook in. Want alles uit mijn hoofd kennen, dat is dan onmogelijk. Ja, ja. Dus maar... ik heb wel heel veel repertoire. Ja.
0: Ja. Oh, wat cool. Dus. Nou ja, we gaan zo door. Maar we hebben een format... Dat betekent dat het na 7:30 tijd is voor...
2: De quote van de week.
3: Balkie breekt de week. Quote van de week. Omroep
4: Zeelt. A water lily doesn't bloom to be productive. It closes to survive. During the day the water lily sits majestically on the water. It opens its petals wide, soaks in the sunlight... Attracts insects. It looks active, alive, perfect. But the moment the sun goes down, something fascinating happens. It retreats. Its petals close tightly. And in some species, the entire flower sinks beneath the water's surface. It disappears into the dark. This phenomenon is called nyctinesty. It is not a weakness. It is an active survival mechanism. By closing and sinking, it protects its delicate organs from the cold night and from predators. It doesn't try to shine 24 hours a day. And maybe that is the boundary we keep crossing. We've been told that we must always be available, that we should shine even in the dark. But your biology is rebelling against this. When you feel exhausted, your body is not trying to sabotage you. It is trying to pull you beneath the surface. It wants to protect your energy. In neurobiology, we call this parasympathetic dominance, the phase where your system repairs, detoxifies, and stores energy. Which means your need for darkness and quiet is not a lack of ambition. It is intelligent self-regulation. You cannot live in a constant state of blooming. You don't have to explain why you are tired. You don't have to force yourself to stay open. True power is not created through constant pressure. It is created through the rhythm of opening and closing, through sinking into the depth, through trusting the next morning. Because even the most beautiful flower on earth needs the darkness to shine again the next day.

0: Ja, daar zijn we weer. Na de break. Nee, helemaal niet na de break. Hoe heet dat ding? De
1: Kloot van de Week.
0: Kloot van de Week. Dat was hem.
1: We zijn helemaal verslag hier.
2: Jij had een theebreak net.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, dan ben ik gelijk weer van slag. Maar het liedje daarna, wat kregen we toen?
1: My Story.
0: Van?
1: Ja, dat is gecoverd door een Afrikaanse band eigenlijk.
0: Ah, vanuit die trommels.
1: Ja.
0: Oké. <Okay.
1: laughs> En als je de naam vraagt, geen idee.
0: Nee, dat zal ik ook niet meer doen.
3: Ik vond het wel een mooi nummer eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, zeker.
3: Had toch wat.
0: Ja, ja. Ja. Dus zeker met deze temperaturen hier binnen.
3: Ja, zeker. Ja. We stonden ook allemaal te dansen, hè?
0: Ik denk al wat ben je aan het doen. Maar goed, ik zie ondertussen iets anders in mijn schermpje staan. Een Friese versie van waarschijnlijk dan jouw nieuwe liedje.
3: Dat klopt, ja. Ja. Ik zie hem ook staan.
0: Kun je iets vertellen over het liedje, over de tekst, over
3: de inhoud van het nummer?
0: Ja?
3: Ja. Nou, het is ten eerste, het is een vrij stevig nummer. Mensen zijn dat misschien wat minder van mij gewend. Dus er zit vrij stevige gitaren in. En nou, het moment, in het Fries dus, het is tijd om op te staan en naar elkaar om te kijken. Want iedereen is veel bezig met zichzelf en niet zozeer met elkaar. En in dit nummer, ja, hoe eng het misschien soms ook is om eens even naar een ander te kijken en te vragen hoe het is met diegene. Of op te staan en te zeggen wat je vindt in alle redelijkheid. Mm-hmm. Want heel veel mensen zeggen heel veel op het moment dat ik denk van nou, dat kan misschien ook wel eens even anders of minder. Of op een andere manier, zonder dat je andere mensen kwetst. Maar juist om elkaar met elkaar de handen in elkaar te slaan en er te zijn voor elkaar en op te staan. Zo van die middelmoot, dat die gaat staan. Dus niet de extreme, maar de middelmoot.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje een oproep.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is het moment. Het moment is daar, zo. Ja.
0: Wow. En heb je hem in het Fries geschreven eerst of in het Nederlands?
3: Ik heb hem niet geschreven. Oh. Hij is in het Nederlands en hij is in het Engels geschreven.
0: Oké. Okay.
3: Toen is hij naar het Nederlands vertaald. En toen heb ik hem naar het Fries vertaald. Dus de vertaling komt bij mij vandaan. Ja, klopt. En ja, dat moet ook een beetje zingbaar zijn. Dus ik heb hem in mijn eigen Fries vertaald. En dat is het Klaai Friesk. Dus niet het Waadsk Friesk.
0: Oh, dus daar staan er weer geen klap van.
3: Dus niet het Fries uit de wouden, maar het Fries uit hier uit deze omgeving, zeg maar. Want je moet wel een beetje bij je hart kwartaal blijven, denk ik. En ja, toen. En nou ja, als we dit aan mensen ook laten horen. Je merkt eigenlijk dat in het Friese nummer het meeste gevoeld zit vanuit mij weg.
0: Ja.
3: Dat kan ik vol overtuiging zingen. Het Nederlands ook wel. Maar het Engels, dat bleef ook een beetje achter daarin. Daar zat wat minder energie in dan, met name in het Fries. Dus, nou, zo. Ja.
0: Nou, ik ben wel benieuwd ondertussen.
1: Ik ook.
3: Nou, ik zou zeggen, gooi hem erin.

0: Zo.
1: Nou, een pittig nummer.
0: Ja.
1: Lekker toch?
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik moet zeggen, het is opgenomen in Bussum. En bij de Vendel Sound Studios. En dat was wel mooi. Ik was daar en ik zag wat om me heen. Ik denk, hey, wat voor posters hangen hier allemaal? Mart Hoogkamer hong daar. En Rob de Nijs hong daar. En hoe heet ze ook alweer? Uit Rotterdam, die zangeres.
2: Levine Michel.
1: Ja, Levine Michel hong daar. En ja, die posters, ze zelf niet. En, nee, dat denk ik ook. En, nou, dat bleek hij allemaal mee gewerkt te hebben in de studio. Ik denk van,
0: Daar past hij prima tussen.
1: Daar pas ik prima. Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Maar het was heerlijk werken met hem. Hij, je kon aan alles merken dat hij heel professioneel was. En hij coachte mij daarin ook heel goed. Want dat was hier en daar ook best wel even nodig. En daar sta ik ook voor open. Van, of zeg het maar. Hoe moet het? Hoe wil je het hebben? Hoe komt het beste uit? En Reinoud Ritsma, die heeft de tweede en de derde stemmen ingezongen. En is een zanger van Vangrail. Ik weet niet of die kennen. En nou ja, op die manier hebben we een prachtige mooie productie hebben we gemaakt. En ik ben er heel trots op.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. En een hele mooie clip. Ik heb hem even daarnaast gehad.
1: Oh, je hebt hem
0: ernaast
1: gehad? Ja. Oh, oké.
0: Ja. Ja, hij is echt leuk.
2: Zo.
0: Ja, ja, ja, ik kan dat.
1: Nou, geweldig. Ja, nou mooi. Ja, nou, het was ook prachtig in Spanje. Prachtig mooi weer natuurlijk. Dus dat was ook ideaal. Maar echt wel hard aan het werk geweest. Dus, maar dat met die drones ook. Dat is zo speciaal. Dan loop je daar. Want die drone moet ook weer bij mij terugkomen. Dus ik heb verder geen verstand van drones. Maar op een gegeven moment moet je hand op. Oh ja, ik hou mijn hand omhoog. Dat ziet niemand. Maar moet je hand omhoog houden. En dan legt die drone op. Dan druk je op een gegeven moment op knopje. Dan heeft degene die dat dan bestuurt. Die heeft alles al ingesteld. Druk je op knopje. Dan gaat het ding omhoog. Dan moet ik lopen of zo. En dan loopt hij, dan gaat het ding voor me uit. En op een gegeven moment, dan ben ik klaar. Dan moet ik de hand weer omhoog houden. Moet gewoon wachten. En dan komt het ding weer op mijn handen. Nou, ik dacht van, goh, was mijn vrouw maar zo
3: gehoorzaam.
1: Dus nee, maar dat was gewoon heel erg leuk.
3: Kun je wel straks dus thuis komen?
1: Nou, ik weet het niet.
2: Gaan we nog even een bosje bloemen halen?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar nou heb je eigenlijk in het Fries gedaan, maar je hebt het ook in het Nederlands
1: gezongen. Ik heb hem ook in het Nederlands, ja klopt.
3: Die gaan wij draaien in de derde uur.
1: Oh leuk.
3: Dus dan kunnen mensen het verschil tussen het Nederlands,
1: ja,
3: het Fries en het Fries, Nederlands.
1: Ja, ja precies, ja, ja.
3: Maar in de toekomst, wat ga je nog meer...
1: Ja,
3: daar ben ik heel erg benieuwd.
0: Oh, het is er weer zo een. Ja. Mag ik niks van zeggen?
1: Ja, nee, ja, nee, nee. Ik mag er wel wat van zeggen. Ja, zeker.
3: De meeste mensen die hier komen, mag ik niet zeggen.
1: Ja, maar niet heel veel.
0: Maar wel wat.
1: Nee, nou, toevallig vandaag hebben we de datum rondgemaakt dat we, wanneer ik de studio weer inga. Nou, dat is in augustus. En er komt weer wat nieuws aan. En... het is weer totaal wat anders dan wat het nu is. En het is ook weer in het Fries en in het Nederlands. Dus er komen weer twee versies vanuit. Dus nou, dat kan ik zeggen.
0: Dus ergens na augustus, september of zo, dan kom je hier gewoon weer.
1: September, oktober, dan komt het ongeveer uit. Dus,
0: dan zijn wij er ook.
1: Nou, ja. Top. Dan kom ik weer.
0: Nou,
1: ja, leuk.
0: Hartstikke mooi. Ja.
1: Gaan we doen. Het is gezellig hier, dus...
3: Altijd welkom.
1: Nou, dankjewel.
3: We hebben nog een nummer van je klaarstaan.
1: Oh, nog één?
3: Ja.
0: Ja, wat leuk. Die willen we graag horen.
3: Ja, willen we hem echt horen? Wie gaat cremeren?
0: Nee. Dat is te kort door de bocht.
1: Nee, maar bij het leven kan de tekst ook heel positief zijn. En een bijdrage leveren aan iets goeds. Laat het zo zeggen.
3: Nou, we gaan luisteren naar...
1: Vogels.

0: prachtig. Ik vind het echt een hele mooie tekst.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, ik schaam me bijna dat ik hem nog nooit heb gehoord. Maar ik vind het echt heel
1: nou,
0: mooi.
1: Nou, ik zou zet hem op je playlist.
0: Ja, ja, doe ik.
2: En gewoon vaker draaien trouwens.
0: Ja, ik vind hem echt heel mooi. Ik vind hem wat vrolijk ook nog wel.
1: Zeg maar. Oké, nou dat mag. Dat is dan geen probleem. Nee.
0: Nou, ik hoorde jou net iets murmelen over. Ja, ik vind het eigenlijk geen begrafenisnummer.
2: Nee, maar het is meer een levenslied van een persoon.
0: Ja.
2: En sommige mensen, vroeger was het altijd iedereen huilde. En nu is het gewoon pak een pilsje en we zijn dankbaar voor het leven. Het is mooi geweest.
1: Ja, je hebt het gehad.
2: En we gaan nu verder.
1: Ja. Maar de tekst, die komt, hoe heet het? Nou, er was iemand die niet lekker in haar vel zat. Erg te neergeslagen, depressief. En daarweg is dit nummer uit ontstaan. Ja. Dus het is echt als hoe noem je dat? Hoe omschrijven we dat? Als je iemand wil helpen, een huppelpup onder...
2: Een hart onder
1: niet precies, een hart onderin. Ik kon er even niet op komen. Maar daarvoor is het nummer bedoeld. Zo van, als je niet lekker in je vel zit, luister naar dat nummer. En voel je vrij. En laat het, hoe moeilijk het ook is, probeer het te laten gaan. En kijk naar die vogels. En leef het leven.
2: Zo is dat. We gaan nog even doorpraten in de tweede uur. Blijf even zitten.
1: Ja,
2: en ik zou zeggen, wil je nog wat vragen? Dat kan onder het nummer 0518451502. De WhatsApp doet het. Sebastian die staat erachter en die schrijft van alles weer terug. Toch?
0: Ja,
2: en natuurlijk doen we de groeten de groeten naar India. Want Misty en Mallory kijken ook weer mee. Het is nu daar ongeveer half 12 of zoiets.
0: Ja, het is best laat.
1: Nou, laat of vroeg? Half 12 middags of
2: s'nachts?
1: S'nachts. Oké.
2: Dus ik zou zeggen, tot straks in de tweede uur van Balkje Breekt de Week.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend

0: Mijnwerkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien, is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rianne.

0: Nou, we breken hier bijna door het meubilair heen.
1: Ja, sorry. Ja, het was een lekker nummer.
0: Ja, zeker. Maar je moet de boel een beetje heel halen, ja, hè? Sorry. We moeten nog wat langer.
2: Balkje breekt de week, hè?
0: Ja, nou, balkje breekt de studio. Krijgen we dat weer. Maar welkom terug.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ook denk je doet de rest even. Bij Balkje breekt de week op deze prachtige woensdag 3 juni 2026. Aflevering?
1: 235.
0: Ja, heel goed. 6 over 8 ondertussen. We begonnen natuurlijk met Queen Breakthrough. En als het goed is, dan krijgen we zo ons gast nog even terug.
1: Ja, Kunnen we nog even het laatste verhaaltje doen? Dat hoop ik.
0: Ja, nou, volle agenda hoorde ik net al. Dus daar gaan we zo eens even naar vragen. Maar laten we eerst nog even een liedje doen, denk ik, toch?
1: Ja, zeker.
0: Gezellig, Sister Sledge. Oh, All American Girls. Nou, kies er één uit.

0: Nou, er is er één die dat mee kan zingen.
1: Oh ja?
0: Ja, de rest zijn mannetjes. Al lekker op tijd. Maar Krijn is eraan geschoven, gelukkig.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan kunnen we het weer over goede dingen hebben. Jij vertelde net in de pauze, in het journaal, zeg maar. Ja. Dat je ook nog wel druk bent naast je werk.
2: Jazeker, ja, ja, ja. Ik werk 32 uur in de week. En daaromheen heb ik een hele leuke hobby. En dat is zingen.
0: Nou,
1: verrassend.
0: Hoe kan dat nou?
2: Ja, trouwens, nee. Zingen is mijn werk geworden, ook daaromheen. En toen zag ik al mijn hobby. En die heb ik gevonden, dat is barbecuen. Ik heb zo'n heel mooi groot ei. En ja. Weekends dan... gooien we daar altijd wat vlees op. En zijn we lekker aan het barbecuen. En daar maak ik mijn hoofd een beetje mee leeg. Met een biertje erbij. En vind ik heerlijk. Dus dat doe ik eromheen. Maar dat is mijn hobby. Hè? En, maar daaromheen treed ik ook overal op, zeg maar. Op matinees, bruiloftpartijen. Dat gaat ook allemaal door.
0: En dus, ben je binnenkort nog in het wild te zien ook?
2: Ja, morgen vroeg. In de Rolrijp.
0: Morgen vroeg, maar liefst.
2: Ja, morgen vroeg. Het begint er half elf. En dat noemen ze het seniorenmatinee. Nou, met senioren kan ik heel goed uit de voeten, zeg maar. Dus daar hebben ze mij gevraagd of ik daar hun matinee wil op vrolijke muzikaal. En dat ga ik morgen doen, ja.
0: Mooi. En Rolrijp, maar waar ongeveer?
2: Wat was het ook alweer? Hoe heet dat gebouw ook alweer? Oh god, dan ben ik dat weer vergeten. Ik rij er morgen zo naartoe, maar...
0: Hoe heet dat? Nou, dat maakt het helemaal niet uit eigenlijk.
1: Is het niet Straat van de Riepste Merken?
2: Dat klopt. Het is wel een onderdeel... Het is een combinatie van de senioren uit Rolrijp en de Zonnebloem. De Zonnebloem bestaat daar 50 jaar of 100 jaar, weet ik veel wat. 150 jaar. In het kader daarvan konden mensen zich opgeven en aanmelden. En volgens mij zijn er al over de 100 die daar komen. Dus dat wordt een gezellige boel. En dan ga ik interactief met de mensen aan de slag. Dus we maken er een hele gekke boel van. En de Polonaise en alles komt voorbij. Dus dat wordt een hele gezellige boel daar.
0: Oh, heerlijk. Ja. De Ukrainreisjes?
2: Rijreisjes. Nou, dat wil je. Ik sta binnenkort op de Prins Willem-Alexander. Dat is een varend verpleeghuisschip. En daar kom ik regelmatig op. En ik moet nu straks 2-3 keer naar Lemmer, want daar liggen ze dan. En dan doen ze een week vakantie. En dan komen ze ook in Lemmer aan. En daar hebben ze mij voor gevraagd. En ik moet binnenkort naar Medeblik, want daar liggen ze ook. Dus dat doe ik ook. Ja.
0: Oh, wat grappig.
2: Dus dat beetje wel een Rijnreis, maar niet op een Rijn.
0: Maar wel op de boot.
2: Ja. En dat is altijd hartstikke leuk. Want mensen zijn wat in een andere sfeer, in een andere stemming. En ik vind dat geweldig om te doen. Mensen zijn heel rustig bij binnenkomst en kijken ze eerst even wat het wordt. Maar op een gegeven moment gaan we toch een beetje los. En dat is altijd een mooi feestje. En het zo leuk is, ze zijn met elkaar een week aan boord. En je hebt daar bijvoorbeeld, daar kunnen gewoon denk ik zo ongeveer 50 cliënten op. Maar ze hebben bijna 1-op-1 begeleiding. Dus er zitten ook 50 vrijwilligers bij. Dus die vrijwilligers zijn ook wel toe aan een feestje. Dus, ja. Die muziek die resulteert dan in deels voor de cliënten. Maar deels ook voor het personeel. Dus en dan zie je een hele leuke wisselwerking. Gegeven moment bewoners en personeel die gaan helemaal los op Proud Mary bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon geweldig om te zien. Dus ik neem hun een beetje mee, het personeel een beetje mee in de seniorenmuziek. En de senioren neem ik een beetje mee in de muziek van de rock en van nu. En dat is gewoon een heel leuke combinatie. Dus er gebeurt van alles. Ja.
0: Ja, geweldig.
2: Ja.
0: Maar goed, morgenochtend dus. In de Rolrijp.
2: In de Rolrijp. Ja, ja. Klopt.
0: En het is openbaar, dus iedereen kan gewoon naar binnen wandelen.
2: Parochiehuis volgens mij. Parochiehuis in Rolrijp. Ja.
0: Naast de kerk.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Ah, kijk.
2: Ja, daar leuk is het.
0: Nou, top. Dus als je niks te doen, morgenochtend 10:30 aantreden.
2: Ja, zeker. Dan moet je wel even aanmelden, even opgeven. Maar vol is vol. Dus, en het wordt druk. Dus ik zou om 7:30 al voor de deur liggen als ik jou was.
0: Nou, gelukkig moet het slaapzak niet mee, het is warm genoeg.
2: Ja, nee, het regent hier en daar misschien nog even. Ja.
0: Je bent er weer, hè?
3: Ja, ja ik moest even wat dingen regelen.
0: Niet.
3: 2 uur doe jij toch meestal?
0: Ja, het eerste, derde. Maar, voordat Menno zo aan de beurt is, Blijf je dit hele uur zitten? Of zeg je nou,
2: wat jullie willen.
0: Wel even
2: wat af. Jullie willen. Nee, dat maakt mij niks uit, joh. Nee, ik vind het gezellig hier, dus...
0: Nou, mooi. Dan gaat Menno door. Gooi hem erin, jongen.
4: Ben ik alweer aan de beurt?
3: Ja.
4: Jawel?
0: Sorry.
3: Ja, doe maar.
4: Oké.
0: Menno?
3: Ja?
0: Menno? Jij bent.
4: Oké.
0: Jij mag.
4: De top 5.
5: Dit is Menno's top 5.
4: Dit is weer de top 5 van mij. Ditmaal het thema fietsen, want vandaag is het de internationale dag van de fiets. Wat elk jaar op 3 juni wordt gepromoot door de VN. Want de stalen tweewieler is snel, gemakkelijk, goedkoop, milieuvriendelijk en ook nog eens goed voor de gezondheid. En we beginnen deze top 5 op plek 5. Het origineel is van de Britse volkszanger Ralph McTell, bekend van Streets of London. Of Girl on a Bicycle, het nummer van McTell, is een Nederlandse versie gemaakt, namelijk Fiets van Herman van Veen. Het melancholische lied Fiets gaat over de vluchtige kindertijd en de onbezorgdheid van de jeugd. Herman observeert een jong meisje dat vrolijk en dynamisch voorbij fietst in een zomerslandschap. Onschuld en het pure genieten van het moment staat hierin centraal. Aan het einde van het lied fietst het meisje steeds verder weg tot ze een witte stip in het groen wordt. Dit symboliseert hoe snel kinderen opgroeien en hoe ongrijpbaar die jonge jaren zijn. Dit is Herman van Veen op nummer 5.
5: Nummer

0: zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg. Fiets.
1: Nummer 4.

Dat was Broken Bicycles van Tom Waits. Broken Bicycles is een ballad over een verbroken relatie en het koesteren van herinneringen. Het werd geschreven voor de soundtrack van de film One from the Heart. De titel slaat direct op de tekst. Wheels won't turn, the other has gone. De kapotte fiets staat symbool voor een relatie die is stuk gelopen. Beide wielen hebben elkaar nodig om vooruit te komen. Als één van de twee er niet meer is, loopt de boel vast. Waits zingt over dingen die achterblijven, zoals verroeste fietsonderdelen en speelkaarten in de spaken. Hoewel ze nutteloos zijn geworden, ze gaan voor de herinneringen en de liefde die blijven bestaan, ondanks de breuk. De tekst vergelijkt de achtergelaten fietsen met skeletten in het gras. Dit laat zien hoe pijnlijk en eenzaam de relatiebreuk is. En nu nummer 3, de Bicycle Song van de Red Hot Chili Peppers. Dat is geen zwaarmoedig nummer met een diepe filosofische betekenis. Het is gewoon een speels, surrealistisch lied over de simpele dingen in het leven. Nostalgie en creatieve vrijheid. Een nummer combineert willekeurige woordspelingen. Zoals verwijzingen naar James Brown en een luipaardprint. Met nostalgische beelden. De regel, how could I forget to mention? The bicycle is a good invention. Gaat over het koesteren van eenvoudige, alledaagse dingen en het gevoel van vrijheid dat fietsen met zich meebrengt. Volgens een veel herhaald verhaal binnen de fangroep van de Red Hot Chili Peppers wilde Anthony Kiedis, de zanger, het nummer oorspronkelijk California Song noemen. Maar werd Bicycle gekozen omdat het beter in het metrum paste. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

0: Dat was 9 Million Bicycles van Katie Melua. Geschreven door Mike Bett. En het gaat over de relativiteit van feiten en cijfers ten opzichte van de kracht van de liefde. De zangeres stelt dat hoewel de wetenschap indrukwekkende theorieën heeft, niets kan tippen aan de onverklaarbare en overweldigende menselijke emotie van liefde. De tekst is ontstaan tijdens een tournee door Peking met Bett, waar een gids haar vertelde dat er destijds 9 miljoen fietsen in de stad waren. In 2005 kreeg Katie Melua kritiek door wetenschapper Simon Tsang door een niet te bevestigende tekst in het lied waar ze zingt "We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true." Melua en Tsang hebben elkaar later ontmoet om een andere versie op te nemen, geschreven door Simon Tsang. Daarin is de tekst aangepast naar "We are 13.7 billion light years from the edge of the observable universe. That's a good estimate with well-defined error bars and with the available information. I predict that I will always be with you." Een hele mond vol, al zeg ik het zelf. En ja, nummer 1 kan natuurlijk niet ontbreken uit deze fietstop 5. Geschreven door Freddie Mercury in 1978 en het viert het verlangen naar persoonlijke vrijheid, individualisme en onafhankelijkheid. Ik heb het natuurlijk over Bicycle, The Bicycle Race van Queen. De songtekst draait om het loslaten van maatschappelijke verwachtingen, taboes en serieuze zaken. De fiets staat symbool voor ultieme vrijheid. Gaan en staan waar je wil, zonder je iets aan te trekken van de mening van anderen. Ironisch genoeg had Freddie zelf eigenlijk echt een hekel aan fietsen. Hij schreef het nummer toen de band in Frankrijk verbleef en hij toevallig het peloton van de Tour de France zag langskomen. Voor de videoclip en de albumhoes huurde Queen 65 modellen in om naakt een fietstocht te rijden op het Wimbledon Greyhound Stadium. Dit zorgde wereldwijd voor gigantische ophef en publiciteit. En het grappige is, toen het verhuurbedrijf erachter kwam hoe de fietsen werden gebruikt, eisten ze naderhand dat de band alle 65 fietszadels verkocht. De single Bicycle Race werd uitgebracht als dubbele A-kant samen met de Fat Bottom Girls. Dat in de tekst van Bicycle Race ook letterlijk wordt aangehaald. Dit is Queen.
1: Nummer 1. Bicycle.

0: Bicycle.
1: Dat was hem weer.
2: Ja, ja, ja.
1: Bedankt.
3: Je bent ook altijd zo droog.
4: Hadden we nou in de wind of voor de wind?
3: Nou, ik hoop voor de wind. Anders klappert het zo. Ja, je hebt het nieuwtje niet meegekregen, denk ik.
4: Nee, vertel.
3: Dat we het allemaal naakt op de fiets moesten.
4: Oh jee.
3: Ja.
4: Of wel lekker fris trouwens. Ik heb het spel even vierje.
3: Ben je er nog, Menno?
1: Ja hoor.
3: Oh, gelukkig.
4: Menno fietst er vooraan, toch?
2: Hij krijgt er kleur van.
5: We houden van je, Menno, echt waar.
1: Wat moet ik nu zeggen?
5: Ja, weet ik niet. Dat je ook van ons houdt?
1: Zal ik nog even over nadenken.
3: Oh. Jij moet volgende week thuis blijven.
1: Volgens mij zijn we allemaal volgende week thuis.
3: Oh, wel.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, daarom blijf
1: dus jij moet ook thuis blijven.
3: Ja, is goed.
1: Oké. Okay.
3: Maar meneer Balkier, Dirk Balkeran, enzovoort. Volgens mij had jij een verhaal bij een liedje. Voordat we het weer vergeten.
5: Ja, nee, dat klopt. Gaan we eerst naar het nummer luisteren. Dan vertel ik je daarna wel.
3: Nou, doe dat eerst maar even zeggen.
5: Ja, dat is Kelly Simon. Simon. You are so fine.

0: Ja, dit is Karel Siemens met Herman van Veen. Nee, Carly Simon was dit natuurlijk met You're So Vain.
1: Ja.
0: Nou, kom op met dat verhaal.
1: Oh, het verhaal. Dat de inspiratie eigenlijk van de bron waarover het nummer gaat, is het aanklacht tegen een ijdele ex-minnaar die jarenlang werd gespeculeerd over wie dit was. Uiteindelijk heeft Carly Simon onthuld dat het refrein deels heeft gebaseerd op een acteur Warren. Ja, hoe zeg je
0: Warren
1: dat?
0: Warren Beauty.
1: Ja, hoe weet je dat?
0: Ja, ik kijk wel eens films.
1: Oh ja?
0: Ja. Hij heeft ook in Dick Tracy gezeten met Madonna.
1: Zo.
0: Vandaar ik dat weet.
1: Nou, weet je, en het nummer, dat gaat eigenlijk ook voor egoïstische, arrogante, narcistische, verwant of zelf ingenomen persoon. En we hebben heel veel narcisten op deze wereld, zo wat. Vooral in een scheiding of wat dan ook. Maar nee, ik zal het je eerlijk zeggen, mijn ex was er ook zo eentje van.
0: Ja, nee, ik ken ze niet.
1: Nee?
0: Nee.
2: Nee, nu. Nou, dat was de enige dan, denk ik.
1: Ja. Ken jij zo
3: een? Ja, ik ken er ook een. Ja.
1: Ken jij er ook zo
3: een? Ik ken er ook een, ja.
1: Ja, nou, die van mij, die deed hetzelfde. En die kwam ook heel vaak bij het organisatie waar jij wel eens te maken hebt.
2: Mm-hmm.
1: Dus,
0: Tulp.
1: Ja, heel hoog. Ja. Dus, vandaar het nummer.
0: Ah, oké. Nou, dankjewel.
1: Nou, dat was het voor mij.
0: Nou.
1: En de derde uur gaan we echt los.
0: Ja, je vraagt jou waarom dit balkje breekt week heet. Maar...
2: Ja. Ach ja. Was een mooi verhaal.
1: Ja.
0: Volgende week ben je van me verlost.
3: Och. De week daarna dubbele dosis.
1: Maar dat is het. Nee.
0: Nee, dan blijf ik dan ook weg.
1: Ja, wat ga je doen?
0: Ja, geen idee.
2: Kaatsen toch volgende week? Jullie gaan allemaal kaatsen,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, zeker. Nee, ik moet er wel naartoe, ja.
2: Je moet er naartoe?
1: Jij moet er naartoe.
0: Mijn schoonvader doet mee.
2: Dus dan moet je er naartoe?
0: Ja, dat wordt wel verwacht.
2: Supporter, hè?
0: Ja.
2: Ja.
1: Oh, dan ga je naar het Lanen kaatsen?
0: Ja.
1: Woensdagavond?
0: Ja. Daar hebben we het toch over?
1: Ja, maar stel je voor, als het niet was, dan...
0: Was ik niet gegaan.
1: Oké.
2: Okay. Nee. Maar dan was het er niet, toch?
1: Nee.
2: Ja. Wat moet je er dan?
1: Nou, het had ook op de YouTube-kanaal kunnen zijn, had de radio door kunnen gaan.
2: Ja,
1: maar die
2: ja.
1: keuze hebben ze niet gemaakt, helaas.
0: Kun je ook iedere week komen?
2: Ik ga solliciteren.
0: Ja. Menno, muziekje.

0: Ja, dit was uiteraard de Jacksons met Can You Feel It? Nou, ik voel van alles. Nou, vooral zweet dat wegloopt.
1: Wou je hier zitten?
0: Ja, is daar koeler?
1: Nou, als je aanstaat wel.
0: Is het met je warm hier? Lieve Balkie.
2: Ja, ga maar sluimen.
3: Kun je beter bij Rianne wezen, want die zit eronder.
0: Nee, maar zij doet niet naar tegen mij, dat doet hij.
2: Oh ja, klopt.
1: En ik doe hem ook niet aan.
2: Nee, dat is hij.
0: Oh, heerlijk dit weer. Maar vermaak je nog een beetje, Krijn?
2: Ja, ik vind het heel gezellig, joh. Ja, ja, ja, het gaat lekker over weer hier, dus ja. Ja.
0: Ja, dit is wel zoals het hoort eigenlijk, bij ons.
2: Ja, nou, heerlijk toch? Ja, lekker.
0: Ja. Ja. Moet je tegen kunnen.
2: Ja, zeker. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, maar ik kan er wel tegen, dus... Ja. Nou,
0: maar je hebt vast ook wel eens met bejaarden, dat, of ouderen, pardon. Met ouderen dat ze wat knorrig zijn.
2: Ja, maar dan kom ik en dan probeer ik ze daar toch een beetje uit te halen. Dus muzikaal. En
0: lukt je dat altijd?
2: Nee, 9 van de 10 keer lukt het wel. Maar soms ook niet. En dat is ook helemaal niks dat mag. Ik bedoel, mensen mogen zelf zijn. En als ze het niet leuk vinden, dan gaan ze weg. Of weet ik veel wat. En dat mag allemaal. Ja, natuurlijk. Nee, ja. Ja, ja, ja, ja. Zeker, zeker.
0: Dus, nou, bij optreden ben je niet zo...
2: Wat ben ik niet zo? Niet zo lief bij optredens?
0: Nou, ik hoorde je er straks iets vertellen over iemand die dan in het publiek staat te bellen, dat je dan even een pauze
2: ja,
0: houdt.
2: Ja, nee, dat staat op een gegeven moment bijvoorbeeld bij in een feesttent of zo, of bij een bruiloft en dan gaat er een telefoon en dan staan ze te bellen. En dan stop ik in één keer met de muziek en dan zijn ze druk aan het dansen of zo. En dan in één keer lig ik alles stil. Ik zeg, we hebben een beller, we moeten even wachten, we moeten even stil zijn. Nou, en dan zie je zo'n persoon die aan de telefoon, die wordt helemaal rood. Want oh, wat gebeurt hier allemaal? En nou, dat vinden mensen eigenlijk alleen maar leuk. Dus ja, nee, maar ik daag wel uit, hoor. Ja, daar hou ik wel van. Ja, ja, ja. Vooral als ik me lekker voel. Je hebt ook wel van die optredens, daar zit daar wat jeugd voor. En die probeert jou dan uit te dagen. Daar heb ik wat een hekel aan, want daar hou ik gewoon niet van.
0: Nee.
2: Maar ja, als dat gewoon een goede sfeer is en ik voel me lekker, dan hou ik ervan om ja, ook mensen een beetje wat uit te dagen. Hè. Wat, Wat gekkigheid. Ik bedoel, we zijn allemaal normaal. En ik ben ook een van hun. En ik ben niks meer of minder dan een ander. En ja, als het maar gezellig is met elkaar. Ik heb ook wel eens een liedje, dat duurt heel lang. Dan druk ik hem het eind zo. Dan druk ik dat weg. Nou, ik ben er wel klaar mee. Hoor, volgende nummer. Niet te moeilijk allemaal. Nee, dat moet leuk blijven, toch? Ik bedoel, ja, vind ik wel. Ja, een gekkigheidje hoort erbij. Ja, ja.
0: Nou, het is dat ik morgen moet werken.
2: Ja, anders was je er wel. Ja, dan was je er geweest. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, je bent boven de 50, neem ik aan.
0: Ja, oh, ja, ik kom bij de senior.
2: Ja, nee, dan mag je erbij. Dan mag je erbij. Dan mag je erbij.
3: Ja, gezellig. Intake.
0: Is te zien.
1: Ja, hij wist het wel direct te zeggen. Ja. Dus dat valt het wel op.
0: Ja, maar ja, hij zit al zo lang in die oudere mensen. Dat voelt hij aan.
2: Ja, dat voelt ik aan. Ja, ja, ja.
3: Volgende week.
2: Ik ben zelf de leeftijd ook al gepasseerd. Dus ja, ik snap dat. Goed. Mooi. Verder?
3: Ja. Oké.
2: Okay. Ja, ja. De leiding maar een beetje overnemen, want het gaat ergens weer over natuurlijk.
4: Nee, maar je hebt dan ook een nummer uitgekozen.
2: Ja, ik had een verzoekje. En, ja,
4: nou, kondig het maar aan. En
0: ja,
4: waarom?
0: Nou ja. Ja, maar waarom? Waarom?
2: Nou, wij zijn besmet met Haven, de band Haven. En de band Haven die trad laatst nog op in Avers Live. En daar zijn we bij geweest. En daar staan er zo'n 5000 man in die zaal. En dan is het bladstil. Je hoort niemand. Niet een kuchje, niks. En dan denk ik, nou, dat vond ik eigenlijk, toen speelde de band even niet. En nou, ik was er zo van onder indruk. Ik denk, ja, en ik heb ze in de harmonie meegemaakt, in de neushoorn. Het is gewoon een geweldige Nederlandse band. En ze maken een soort van dreampop.
4: Ja.
2: En nou ja, dit nummer, We Are, steekt mijn kop en schouders overal bovenuit. Dus Haven met We Are.

0: En dit was Haven met We Are. En we hebben nog 2 minuten op tellen. Dat betekent te krap voor een liedje. Dus moeten we even pratend eruit.
1: Oh nee, wel.
0: Ja, ja, dat zijn we niet zo gewend.
1: Nee, dan zullen we het erover hebben.
0: Nou, jij blijft in ieder geval lekker hangen, zo begreep ik.
1: Ja, ik doe nog een bakje. Ja,
0: nou, gezellig.
1: Ja, lekker.
0: Dat is altijd leuk.
1: Ja, zeker. Ik vind het hier ook leuk, dus geen straf.
0: Kijk, dat horen we graag.
1: Ja.
0: Menno taait zo wel af.
2: Ja, ik ga natuurlijk weer weg, hè.
0: Ja, ja, die moet weer een dutje doen. Ja.
2: Nee, die moest nog wat voor school doen.
0: Oh, was dat het? Iets met een deadline van 3 weken geleden.
2: Misschien.
0: Zou kunnen.
2: Hoe kom je erbij?
0: Ja, ik gok het. Ja. Wat moet je deze keer doen?
2: Maatschappijleer.
0: Oh, leuk.
2: Heel wat teksten schrijven. Alleen, ik hoef het alleen nog na te lezen een beetje. En wat dingen te verbeteren. En de bronnen checken.
1: ChatGPT, toch? Die gebruik je veel of niet?
3: Die heeft het gemaakt.
1: Oh, die heeft het gemaakt. Ja, en dan moet je zelf een beetje aanpassen. Ja, zo werkt dat tegenwoordig. Hè?
2: Nou, ze zeggen wel bij ons op de opleiding, je kan het wel gebruiken om bijvoorbeeld dingen te vinden of ideeën te bedenken. Oh, zolang je het maar zelf uitwerkt.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar daar dat doe je dan toch ook? Je stelt de vraag of hij het wil uitwerken.
1: Ja.
3: Dan heb je het wel voor een groot deel zelf uitgewerkt. Toch?
0: Ja, ik hoor wel dat jij al een tijdje niet meer op school zit.
3: Nee, klopt. Toen bestond ChatGPT nog niet.
0: Je moest het allemaal zelf doen.
1: Ja.
0: Nee, nou, in mijn tijd moest je gewoon naar de bieb. En moest je een boek pakken. En moest je het overschrijven. En als je geluk had, had je een typemachine thuis.
1: Met een correctielint.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja.
1: Of typex, hè? Typex, ja.
0: Ja, als je geluk had je inderdaad zo'n lint. Inderdaad. Ja.
1: Tjo.
0: Maar genoeg over oude koeien natuurlijk. We gaan straks nog lekker even een uurtje door met Balkie Breekt Week op woensdag 3 juni 2026. Aflevering 235. Wij zijn over een tijdje bij je terug. Met het klaagmoment. Ik weet niet wie er gaat klagen, maar dat horen we zelf.
1: Ik ben zo benieuwd, hè? Wat er op geklaagd wordt.
2: Gelukkig ben ik er niet.
0: Oh, dan kunnen we het even over jou. Hè. Oh nee, want je luistert natuurlijk mee. Hé, hey, we zien je zo. Dag.
1: Dag.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op

te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper J een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Balki breekt de weg.

0: Welkom terug bij derde uur van Balk die breekt de week op woensdag 3 juni 2026. Het is 6 minuten over 9. En we draaiden net een nummer van Michael Jackson, They Don't Care About Us. Alleen dan de Afro Soul cover.
1: Helemaal correct.
0: Nou ja, lezen kan ik.
1: Gelukkig wel. Nou, derde uur is aangebroken.
0: Ja.
1: En dit is het klaagmoment, toch?
0: Oh, gaan we?
1: Nee, nou. Nog niet, want daar staat het nummer van jou in.
0: Ja, ja, ik vraag niet zo heel veel muziek meer aan, maar heel af en toe dan denk ik, ja, er moet wel even een liedje van het een of het ander gedraaid worden.
1: En waarom?
0: Nou, dit nummer is, vond ik heel leuk, omdat 2 dagen geleden op 1 juni de 100ste verjaardag was van Marilyn Monroe.
2: Is dat zo oud?
0: Ja, nou,
1: is ze trouwens gecremeerd of begraven?
0: Nou, ik was er niet bij.
3: Volgens mij begraven.
0: Nee. Ja, volgens mij deden ze dat toen nog niet zo, dat cremeren. Ik zal het even opzoeken.
1: Ja, nee, ik denk ik vraag het.
0: Ja, nee, geen idee.
2: Maar waarom wil je dat weten?
1: Nee, gewoon.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, kijk, in hindoeïsme, dan word je gecremeerd.
2: Ja.
1: En, ja. Bepaalde hindoestanen.
2: Maar denk je dat Merlin...
4: ja, nee, nou ja, is mijn vraag.
1: Nee.
0: Zullen we gewoon gaan luisteren? Dit is trouwens wel een heel mooi nummer. Het is ook...
1: Het hoopje.
0: Daar ga ik vanuit. Ik ken dit nummer. En als je de goede hebt uitgekozen, dan klopt het.
1: Nou, ik hoop het.
2: Maar waarom vind je dit een heel mooi nummer? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Omdat ik het een van de beste films van haar vind. En ja. ik vond de kostuums het mooist. Oh, en de roze jurk die ze draagt in deze film, clip.
2: Ja.
0: Heeft Madonna later nagedaan met Material Girl.
2: Ja,
0: daar ben ik dan ook weer fan van.
2: Oké, okay, ja, nee, duidelijk, duidelijk. Ik dacht dat het over diamanten zou gaan. Dat je daar wat mee
0: ja, had. Ja, ook. Ja, ik heb ze niet. Maar als mensen over hebben, kom maar door.
4: Doneren, ja, precies. Ja, mooi.
0: Nou, gaan we dan maar. Marilyn Monroe, Diamonds are a girl's best friend.
5: The French are glad to die for love. They delight.

0: Zo klonk het vroeger.
1: Ja, ook met happy birthday to you.
0: Ja, dan moet je het ook even goed doen.
1: Oh. Nee, laat maar.
0: Ja, je refereert aan de verjaardag van John F. Kennedy.
1: Ja.
0: Waarin ze in een hele prachtige jurk met diamantjes...
1: Weer diamantjes, hè?
0: Ja, ja, ja, daar was ze gek op. Ja, dat is zo met veel vrouwen zo.
2: Ja, en mannen. Wat glinstert.
0: Ja, het extra.
1: Ja. En voor de luisteraars natuurlijk. Volgende week, 10 juni, is Balki breekt de week en het team er niet. Zo kunnen wij met het team even wat anders gaan doen. En we hebben nog...
0: Ja, we hebben drukte.
1: We hebben drukte eigenlijk die avond. Dus dat komt voor ons goed uit.
0: Ja, zeker. Kunnen we mooi even dingen plannen.
3: Wat gaan jullie doen dan? Bowlen of zo?
0: Nee, wij zitten in aflevering 235. En dan komt weer ergens iets jubileumachtig aan.
1: Ja, wij moeten heel veel nog bespreken.
3: Ik snap hem.
1: Dus dat gaan we.
0: Wie weet hoor je nog van ons ook.
3: Ja, wie weet. Ja, nou, ja. Ik hoor het wel. Ja, leuk.
1: Gezellig. En dan, ik kan nu niet meer zeggen waar ongeveer. Dus,
0: nee, dat gaan we nog niet doen.
1: Maar dat hoor je terzijde tijd.
3: Helemaal goed.
0: En het fijne, Krijn is er nog steeds.
3: Ja, ik vind die zo gezellig. Ja.
0: Maar dat betekent ook dat je af en toe eens een muziekje gaat aankondigen, toch?
3: Ja, leuk.
0: En dan
3: vooral
0: van jezelf.
3: Ja, heb je dat weer. Ja. Nee, het liedje Dit is mijn Friesland, dat is een cover van wie weet ik niet meer. Maar het komt uit Ierland ergens vandaan. En ik hoorde dat liedje en toen schreef ik daar beetje wel een vertaling, maar ook een beetje mijn eigen verhaal. Want het eerste couplet, ik ga een beetje uitleggen. Vind je dat goed?
0: Ja, graag wel.
3: De korte klagen moment ook wat in, zeg maar. Want je moet niet veel klagen.
1: Nee hoor.
3: Nee, daarom. Maar het eerste couplet dat gaat op een gegeven moment over dat ik uit Holland vandaan kom. Van een vakantie of zoiets. En dan rij ik over de Afsluitdijk. Als die open is, want dat is de vraag elke keer maar weer. En dan rij ik over de Afsluitdijk heen. En dan zie ik dat rode pompenplat daar. En dan denk ik, we zijn weer in Friesland. Dat is het eerste gedeelte. Dan krijgen we het tweede gedeelte van het liedje.
4: En dat is de dichte brug.
3: Wat zei je?
4: En dat is de dichte brug, of niet?
3: Het is de dichte brug. Nee. Nee, maar dan op een gegeven moment... een tijdje geleden hadden we een reunie van het dorp waar ik woonde. Dat was Beetchem. Daar ben ik groot geworden. Beetchem-Molen. En daar hadden we een reunie. En daar zag ik alle oude mensen van vroeger weer. En waar ik mee groot geworden ben. En ook de mensen die mijn ouders kenden. Want die leefden beide niet meer. En daarmee werd mijn verleden ook weer een beetje levend. En dat vond ik heel, heel, heel wonderbaarlijk hoe ik daar op reageer. Ik vond het prachtig. En het derde couplet ga ik op een gegeven moment vanuit Bellicum loop ik naar Beetchem. En dan ga ik naar het kerkhof, want daar liggen mijn ouders. En daar ben ik even stil voor hun. En daarin denk ik dan van, zouden ze ook trots op me zijn? Dus en daar gaat het liedje over. Dit is mijn Friesland.

0: Ja, mooi nummer.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Ik moest in het begin een beetje denken aan het dorp. Qua tekst ook.
1: Wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Klopt. We hebben het opgenomen in Harlingen. Ja. Met Nico Oudhuizen.
2: Oudhuizen, ja.
1: Drummer van de Kast, ja. Daar ben ik weer in de studio geweest. En mijn schoonzusje heeft het ingezongen, de tweede, derde stem. Dus ja.
2: Prachtig.
1: Dankjewel.
2: Maar wij hadden het over van als je naar de andere kant van de afsluitdijk gaat. Ik bijvoorbeeld naar mijn moeder toe in Amsterdam. Ja. En het is altijd drukte.
1: Ja, klopt.
2: En dan kom je eigenlijk afsluitdijk en dan zie je dat pompelbladen.
1: Nou, dat bedoel ik. Dat gevoel.
2: En dan denk
1: gevoel.
2: Je, oh, thuis.
1: Ja.
2: Maar
1: ja.
2: Alles verandert dan, ook qua rijgedrag van mensen.
1: Ja.
2: Gewoon lekker relaxed, rustig.
1: Ja, heerlijk. Nou. Heerlijk. En daar wonen wij, voor de stand. Ja. Prachtig.
2: Heerlijk. Nou.
1: En toen?
0: Ja.
2: Wat gaan we doen? Klaagmomentje.
0: Sorry. Je komt uit Betegem.
1: Nee, ik ben geboren in Betegem.
0: Ja?
1: En ik woon nu in Bellekem.
0: Oké.
1: Okay. Dat is hem.
0: En altijd Belgium. In Friesland geweest ook?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, zo klinkt het niet.
1: Oh. Nou ja.
0: Nee.
1: Nou, dank je wel.
0: Ja, nou ja, weet ik niet.
1: Ik heb gewoon Nederlands geleerd vroeger, zeg maar.
0: Ja. Nee, maar goed, ik vroeg het me in het begin al even af, maar je kwam er nu zelf mee.
1: Ik ben gewoon Fries, ja. Niks van gewoon. Ja, waar kom jij vandaan?
3: Uit mijn naam.
1: Mijn naam? Nou ja, zeg. Ja. Oké, okay, en de Wennerstone er nog? Of,
3: Nog wel.
1: Waar ga je heen?
3: Geen idee nog.
1: Oh, dat weet je nog niet?
3: Nee, dat weet ik nog niet.
1: Okay. Nee. Maar je blijft wel binnen de grenzen van Friesland?
3: Ja, dat is wel de bedoeling.
1: Nou, wordt het een keer als Fries leerst?
3: Ja, ik kan het wel.
1: Oh.
3: Alleen, ik ben niet opgevoed met... Maar vanuit huis uit. Ik ben oorspronkelijk Leeuwarder.
1: Oh, oké. Okay, ja,
3: dan
1: spreek je het niet. Ja, nee, hou maar op. Ik moest laatst optreden in Grauw. In een verzorgingshuis. En aan het eind van de optreden doe ik in de regel het Friese volkslied. Bijna elke dag, dat twee keer dus. Elke optreden bij de senioren. Want het Friese volkslied, dat zit binnen bij de Friese, zit dat diep van binnen. En eigenlijk wordt dat nooit meer ergens gezongen. En op een gegeven moment, ik zong dat. En ik zei, we zijn in Friesland. En we zijn allemaal Fries. Dus er was er één vrouw die... ik ben hier Fries. Nou, ik zei, waar kom je? Nou, uit Ljout. Nou, ze zei niet eens Ljout. Ze zei, ik kom uit Leeuwarden. Ik zei, dan ben je toch ook Fries? Nee, ik ben geen Fries. Ik denk, nou ja, zeg.
3: Ja, Leeuwarders die zetten zich neer als anti-Fries, hè?
1: Ja, ik had dat vanmiddag ook nog, want... Nou, een klaaguurtje dus nu. Maar ik had dat vanmiddag ook nog. En ik weer dat Friese volkslied. En dan liep een van de verzorgingen liep weg. Nou, toen wist ik al hoe laat het was.
0: Die was van Cambuur?
1: Die was van Cambuur. En hallo jongens, Friesland is de hoofdstad van Friesland. Als er nog één stad trots moet zijn op Fries zijn, dan is dat Leeuwarden. Ik snap hun verhaal met dat voetbal wel, maar ik denk van ja, maar ho even. Eigenlijk zou ik willen dat Leeuwarden, ik zeg nu wel wat, dat Leeuwarden een beetje ontroond wordt als hoofdstad van Friesland. En dat mag dan Franeker worden of Dokkum. Harlingen niet. Weet ik veel, wat hebben we nog meer? Workum of zo. Laat dat de hoofdstad maar worden. Wat dat zijn? Friesen.
4: Heel oorspronkelijk hoort ook Franeker als hoofdstad van Friesland te wezen. Wegens de universiteit die hier vroeger heeft gezeten.
1: Nou, zie je, dat bedoel ik. Ja.
4: Ik weet niet hoe ik dat weet, maar ik weet dat voor mij Franeker de eerste universiteit van Nederland had.
1: Ja, volgens mij klopt dat wel. Ja. Klopt dat wel.
4: En de tweede universiteit was in Utrecht.
3: Ja, laat je nu van een hele andere kant zien.
4: Ja, hè?
1: Ja. Dit hadden we alleen achter jou gezocht.
2: Nee.
1: Maar weten jullie wel dat Bellekem oorspronkelijk de 12e hoofdstad van Friesland was? Maar die heeft zijn stadsrechten verkwanseld. Dus Bellekem, helaas.
0: Dan hadden we de 12-stedentocht gehad.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat bekt ook niet.
1: Nee. Was het anders geweest wel, maar nu niet. Nee.
4: Maar dan had je niet de barretocht van Franeker naar Dokkum gehad. Dan had je nog even Bellekem er tussendoor gehad.
1: Ja, precies. Ja.
0: Wat verdorie,
1: nou, volgens mij komen ze heel dicht bij Bellekem langs, hoor. Want we hebben natuurlijk de Belsumer Veert, dus daar kun je flink op schaatsen als dat bevroren
4: is. Maar schaatsen daar ook langs met Elfstedentocht.
1: Hoe is het zo? Ik zou het niet weten.
3: Te lang geleden.
1: Ja, te lang geleden, ja. Maar nee, ze gaan over de blikvaart en die komt niet bij Bellekem.
0: Oh, ja,
1: nee.
0: Als je Franeker als hoofdstad neemt, dan krijg je ook geen Fries. Hier spreken ze dan weer Franekers.
1: Ja, maar Franekers zijn meer Fries dan Leeuwarders.
0: Oké, okay, ja, ik versta
1: ja,
0: beide niet.
1: Denk ik echt. Ja, ja. Goed, nou ja, klaar.
0: Maar ik zit helemaal niet in dat voetbal. Wat is er dan mis met het Fries volkslied als je bij Cambuur bent?
4: Het Friese volkslied wordt altijd bij Heerenveen afgespeeld.
0: Oh, god.
4: En Heerenveen en Cambuur, dat is...
0: Ja, nee, dat
2: gaat er. Dat is hetzelfde, de 0-10 en 0-20.
1: Wij hebben het,
0: dat zijn twee verschillende.
1: Wij hebben met die twee hebben wij twee keer de wedstrijd mogen openen met het Friese volkslied in Heerenveen.
2: En toen kreeg je allemaal bierflessen.
1: Nee, in Heerenveen. Nee, dat was helemaal goed. Iedereen zong mee. Dat was echt indrukwekkend. Omdat daar op een middenstip het Friese volkslied te zingen.
4: In Heerenveen heb je ook elke keer voor de wedstrijd wordt het Friese volkslied gespeeld.
1: Dat bedoel ik. Ja. Ja, dus we hebben dat twee keer mogen doen met die twee. Dat was heel bijzonder. Echt. Oh, dat hoef je dus in Leeuwarden niet te doen. Ik moest laatst optreden bij de Oldenhoven. En ik denk, ik zing hem daar maar niet. Nee. Dat was de opening van de Oldenhoven. En de opening, daar mochten mensen weer op bezoek. En dat hadden ze feestelijk gedaan. En mensen mochten daar ook gratis een tatoeage laten zetten. Dus van de Oldenhoven. Maar ik denk, ik moet het Worship daar maar zingen. Want iets anders, dat kan niet. Nee.
0: Anneke, even bellen.
1: Ja, want het ligt daar zeer gevoelig. Dat weet ik.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja. Ja, jong.
2: Ja, het is bijzonder. Ja, sport is verbindend. Maar als je zo ziet, is het haat en nijd.
1: Ja.
0: Ze gunnen zichzelf wat meer.
2: En dat heeft toch altijd met ego te maken.
0: Ah ja, dat maakt niet uit. Als we maar een beetje magie hebben.
2: Nou,

0: It's a kind of magic. Maar daar geloven we natuurlijk allemaal nog in, een beetje magie, toch?
1: Ja, natuurlijk. Zeker weten.
0: Hey, als je nou nog eens even kijkt naar al die jaren die je nog hebt te gaan.
1: Ja.
0: Dat zijn er ongeveer een heleboel.
1: Ja, natuurlijk. En dat hopen we. Daar gaan we vanuit.
0: Gaan we wel vanuit.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja,
0: heb je dan ook nog wensen in je muziek? Of?
1: Nou, ik heb al heel veel lol in mijn muziek. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Ik mag doen wat ik graag wil. En daaromheen treed ik op heel veel verschillende plekken op. En als dat een beetje door mag blijven gaan, dan ben ik al heel blij. Dus in die zin wensen nog eens een keer gigantisch doorbreken of zo. Het gaat allemaal al zo leuk.
0: Mm-hmm.
1: En ik geniet al elke dag. En als dat, mijn wens is dat dat zo mag blijven doorgaan.
0: Oké.
1: Okay. En wij, ja, dat weet ik niet. Maar zie, ik ben een Friese en doe maar gewoon, doe wel gek genoeg. Aan de andere kant zijn we natuurlijk ook met de muziek bezig. En het volgende nummer, dat, nou, wij verwachten daar zelfs nog veel meer van dan van het moment of het moment.
0: Mm-hmm.
1: En ja, als dat wat een groter iets zou kunnen worden of wordt, ja, dan is dat prachtig natuurlijk. En dan gaan we daar ook in mee. En dan zien we het wel. Maar het leven is nu ook al heel erg leuk. En nou ja, daar ben ik ook dankbaar voor. En nou ja, ja, zo op die manier.
0: Ja.
1: Nou ja, en de staatsloterij winnen natuurlijk, hè. Dus nee, maar ik ben heel gelukkig en blij. En als we dat zo kunnen houden in gezondheid, dan ben ik al een rijk mens.
0: Nou, dan gaan we daarvoor.
1: Nou toch, dacht ik.
0: Ja, wat goed.
2: Maar
0: ja.
2: Voor mensen die het niet gewend zijn.
0: Dit is Rianne. Ja.
2: Ik zit, ik had al meerdere keren lopen hinten over de hunt. Want de jamhunt, zeg maar, van de volwassenen is gevonden.
0: Ik zag het.
2: Ja, en opgehaald. Maar diegene die had niet de behoefte om langs te komen.
0: Ja, dat kan.
2: Maar die is wel toch gelukkig met de prijs. Maar ik denk, laat wel even weten, voordat er nog mensen zijn die op zoek zijn naar.
0: Wat was de prijs? Daar ben ik dan altijd zo benieuwd naar.
2: Ja, dat was een mooie grote geode. En als je nu online kijkt op social, staat daar een foto van de winnaar met de prijs.
0: Oeh, die heb ik nog niet gezien. Nou, ik heb wel allemaal andere grote stenen voorbij zien komen.
2: Ja, de nieuwe. Ik ben maandag op inkoop geweest.
0: Ja.
2: Ja, en ze zijn bijna allemaal al op.
0: Oh.
2: Ja, ging heel snel.
0: Nou, de volgende keer moet ik even reserveren dus.
2: Ja, er staat nog één. Als je het over die zwarte hebt.
0: Ja, ja, precies.
2: Ja, er staat nog eentje.
0: Oké, okay, nou, dan morgen van de week even langs.
2: Ja, nou, ik weet niet, zijn vandaag 4 verkocht, dus ik weet niet hoe snel het, hoeveel...
0: Nou, dan hoop ik dat je snel weer gaat winkelen.
3: Maar de volwassenen jamhunt is afgelopen,
2: ja.
3: Maar deze week begint...
2: De kinderversie weer.
3: De kinderversie.
2: Dus de papa's en mama's die dat nu horen, die kunnen weer in de startblokken staan met de kinderen.
4: Dus Rajesh, jij mag ook gaan zoeken.
3: Goed. Wat een moment, joh.
0: Ja, dan moet ik gaan zoeken.
1: Nou ja, ik zou zeggen, het moment.

0: Ja, voor de oplettende luisteraar, wat, die denkt, van, goh, wat is dit een gek Nederlands ineens?
1: Ja, dat had ik ook al. Ik denk, hey, klopt dit
0: niet? Nederlands.
1: Ach, twee keer in het programma, dat is goede promotie. Ik hou hier wel van.
0: Ja, kijk, maar wij draaien hem gewoon 10 juni en dan in het Nederlands.
1: Nou, hartstikke goed. Ja, moet ik dan weer komen om aan te kondigen?
0: Ja hoor, wees welkom. Mag altijd. Dus dat open koffie staat klaar.
1: Best genoeg.
0: Ja, ik durf bijna niks meer te zeggen, want zodra je op mijn één woord roept, dan bam, druk onder een knopje.
1: Ja. Hij is bij de hand.
2: Die hebben er niet tussen staan.
0: Hé, jammer. Maar ik denk dat we ook nog even een van onze andere favorieten moeten draaien. Toch?
3: Nou, dat dacht ik, ja.
0: Ja, want helemaal in India luistert ze natuurlijk weer mee.
3: Ja.
0: En is het altijd leuk om je eigen liedje op de radio te horen. En zeker ook met Idris. Die zal ongetwijfeld ook luisteren.
3: Ja, wat ik hoorde. Ik had met Misty gesproken. En die was midden in de nacht.
0: Ja.
3: Uur of drie. Was ze al bezig. Qua muziek maken en dat soort dingen. Op de nummer van Idris.
0: Aha.
3: Dus ik vroeg op een gegeven moment. Van, ja, ik wil het wel even horen. Nee, als voor een keer. Ja, nee, hartstikke leuk. Maar dat, jullie krijgen het dan als eerste als we gaan streamen.
0: Ja, zie je wel. Geef je zo'n vinger. Willen ze gelijk die hele hand hebben.
3: Ja, ik denk, ik wil het weten.
0: Ja, het komt vanzelf.
3: Daarom.
0: Maar hier moeten we eerst even genoegen mee nemen. Say My Name, Misty en Idris.

0: Say My Name, Misty en Idris. Blijft een mooi nummer.
1: Lekker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En een beetje Engels, dat is ook wel lekker even na al dat Nederlands.
2: Fries, bedoel je.
0: Sorry hoor, ik moest even. Ja, nog 18 minuten jongens, dan zijn 3 uur alweer om. Het gaat weer hartstikke snel. En waar hebben we het allemaal over gehad?
3: Ja, van alles. Maar we zijn in de 3e uur in de klaagmomenten. Jij had er ook een klaagmoment.
0: Nee.
3: Niet met de Porsche.
0: Oh, dat. Ja, nou, wil je het echt weten?
3: Ja, nou, laten we het maar weten. 3e uur is altijd zo'n klaagmomentje. Ja,
0: maar dan weet je ook gelijk wat mijn rijgedrag is.
1: Geeft niks.
0: Nee, ik reed hier vanavond over de rondweg even om Vraneker heen. Ik moest even een collectebus wegbrengen. Niet dat dat het goed doet, maar goed. En toen reed er voor mij in zo'n hele dikke Porsche. Zo'n grote bus, zeg maar, waar je bijna niet meer omheen kan kijken. Die reed 60. En toen dacht ik, nou, daar kan ik wel even overheen. Dus ben ik daarnaast gaan rijden. Maar die man die gaf ook direct gas. Dus ik moest met 130 eroverheen.
3: Ja, en met je elektrische auto?
0: Ja, ja. Ik heb hem eruit gereden. Hij staat nou weer aan de Gelukkig staat er geen paaltje.
1: En de politie heeft jou er weer uitgereden?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, daar was geen ruimte meer voor.
2: Wat zijn van die egootjes, hè? Oh, jongen.
0: Ja, dan denk ik, dan ga je eerst als een bejaarde lopen rijden. En dan wil ik er gewoon even omheen. Dan ga je het toch niet moeilijk doen. Maar goed.
1: En dan moet je even laten zien.
0: Ja, ik vind dat irritant. Ja, dan denk ik, rij dan bijvoorbeeld al 80.
4: Hoe hard mag je daar?
0: 80.
4: 70 toch?
0: Nee, hier nou, ik weet niet precies waar het ligt. Daaromheen mag je 80.
4: Maar daar mag je niet inhalen. Alleen landbouwvoertuigen.
0: Nee, dat was een heel klein stukje niet wit.
4: Daar kom ik net eens door.
3: Ja.
0: Nee, dat mag ook niet. Maar dan moet ik 60 blijven rijden achter zo'n ding.
4: Ja, nee, dat is...
0: dat zou jij ook niet doen.
3: Oh, nee. Nou,
0: beetje schijnheilig te doen aan die kant.
3: Nee. Jij doet dat echt.
4: Nee,
3: niet.
4: Klopt. Nee.
1: Nee, is heel leuk bij alcohol in de auto.
4: Wat dan?
1: Tjoe, jongen.
0: Ja,
1: zeg
0: ja
1: maar zeg één. Nee. Moet je gas geven?
4: Ja, dan geef ik gas.
1: Ja.
3: Ja.
1: Zit getraumatiseerd achterin.
4: Ja, weet ik veel.
0: Ik heb niks gewend, hè.
3: Hey, we zijn ook afgelopen zondag in de avond zijn we naar jouw werkgever geweest.
4: Ja, klopt.
3: Ja.
0: Ik nou, denk mooi verhaal, lekker kort.
3: Ja.
4: We hebben een hele rondleiding gegeven.
3: Ja, en wat hebben we allemaal gezien, Alco? Jij weet al die...
4: Voornamelijk de broodbakkerij, die hebben we het langs gezien. En de chocola. En de banketbakkerij. Het brood. Voornamelijk hebben we het brood gezien. Hoe brood wordt gemaakt.
1: Ja, dat heeft hij voornamelijk gezien. Dat was niet weg te slaan.
4: Nee.
3: Dat was gewoon, ja.
0: Maar wat heb je dan allemaal gezien? Ik was niet mee namelijk.
3: Nee, had je mee moeten gaan.
0: Ja, nee, ik had belangrijke dingen.
3: Ja, dat vind ik jammer.
0: Maar wat heb je, ik stel een serieuze vraag. Wat heb je dan precies gezien?
3: Toen we begin kwamen, wat hebben we gezien? Broodmachine, waar de deeg, ja, hoe moet je mee hebben?
4: We hebben de kneders, hoe het brood wordt gekneed. Tot het brood, hoe het brood in een rijstkast gaat, in een bollenkast gaat. De kleinbroodstraat met de kleine bolletjes. Dus het kleinbrood, zeg maar. Zijn de chocolaterie ingeweest. Dat vonden jullie het lekkerst.
1: Ja.
3: Ja. En dat was beneden in de kelder. Ook omdat het daar best koud is.
4: Ja, vanwege de temperatuur van de chocola.
0: Maar jullie maken eigen chocolaatjes dan?
4: Ja, wij maken onze eigen bonbons. Chocoladeletters, paaseieren.
1: En ja, paaseieren
0: is wel inderdaad.
3: Nou, Sebastian, je hebt wat gemist.
1: Ja.
3: Ze waren lekker.
1: Echt lekker.
0: Ja, ik mag wachten op wat jullie mee hebben genomen, maar...
1: Ja, dat kon natuurlijk niet. Moest de plek opeten, want het smolt om die vingers vandaan.
4: Ja. Ja, het was wel lekker warm, toch?
3: De ovens, hoeveel graden stonden ze?
4: 270 graden.
3: Nou, en dan gaan broden erin.
4: Broodkarren gaan erin en dan komt na een half uur de broodkar er weer uit. Er zitten 144 broden op één kar. En dan komt er lekker wat stoom en wat en de hitte komt de bakkerij in.
3: Nou, ik was spontaan nog zwarter geworden.
4: Ja.
2: Ja. Ben je die over me ingegaan dan?
3: Ja. Als je wilt gecremeerd worden. Ik vond het zo mooi. Want ik zei tegen, oh, je kan hier iemand ook cremeren. Hij zei, ja, het kan.
4: Ja, kan wel.
3: Nee, maar het is gewoon de ambachtelijk werk. En dan zie je eigenlijk een bakker eigenlijk. Ik wist het niet, want op een gegeven moment zei ik Jesse, ja, een collega. Die zei, ja, want... wat was het? De
4: naad van het brood. Een brood heeft een bovenkant en een onderkant.
2: Wist ik niet.
0: Ja? Nog een bovenkant is rond meestal, toch?
4: Nee, het is gewoon een hele ronde pil. Alleen er zit een klein spleetje tussen, want hij wordt opgerold. En door het oprollen komt dan de onderste spleet en dat is de onderkant. Want anders gaat hij helemaal openbakken.
3: Maar binnenkort komt Jesse bakken. Samen met Alco, die komt het even nog duidelijker uitleggen.
0: Ja, lijkt me leuk.
3: Dus
1: we houden foto's er wel bij voor je.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.
3: Nou, we hebben alle foto's en filmpjes gestuurd.
0: Ja, maar dat is leuk als ik het verhaal er ook bij heb. Ja, ja, zo gaat dat. Maar een spleet in het brood. Ik moet er nog even aan werken.
4: De naad, ja.
3: Ja, de naad.
4: Een brood heeft een
0: ja, daar word ik er niet veel beter van, hoor.
4: Nee. Dat was hetzelfde toen ik zei, ja, brood wippen. Ik werd raar aan het zeggen. Ja. Maar hij weet wat een brood wippen.
3: Weet ik wat het is.
2: Oké, okay, dan werken ook allemaal bouwvakkers, of?
3: Nee, dus...
2: We hebben het plaatje compleet.
4: Nee.
2: Excuses.
3: Nee.
4: Daarvoor is het derde uur.
2: Ja. Oh, dat mag alles.
0: Ja, dus de volgende keer gewoon om 9 uur aan.
3: Ja, precies. Ja. Nee, maar het was gewoon echt zo'n naad. En dan dat was gewoon een kunst om... Maar het ging echt heel snel.
0: Ja, maar dat gaat met de hand ook dan?
4: Dat gaat allemaal met de hand.
0: Oké.
2: Zo.
4: Hij wordt afgewogen door een machine. Dan gaat hij wordt hij opgebold, gaat hij de bollenkast in... En na een half uur komt er een grote pil uit. En die leg je met de naad in het bakblik.
3: Oké.
1: Lukt het nog wel?
3: Nee, ze was echt niet. We gaan maar naar muziek.

0: Ja, Youngblood, Cotton Candy. Ja. 8 minuten nog. Dus dat betekent dat we nu dit keer wel echt afscheid gaan nemen van je voor vanavond.
1: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Ja.
0: Hierna komt echt niks meer. Althans, van ons niet.
1: Nee.
2: Nee, dan gaat het naar de Omroep Friesland.
0: Ja, precies.
1: Oké. Okay. Nou, misschien kom ik trouwens nog langs.
2: Ja,
1: muzikaal dan gezien, hey, hè?
2: Gelijk doorrijden. Maar je bent van altijd van harte welkom. Je hebt mijn kaartje.
1: Vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Zeker weten.
2: En heb je wat nieuws? Kom langs.
1: Ja, nee, helemaal goed.
0: Ja, leuk. Oktober hoor ik.
1: Leuk. Ja. Ja, oktober, richting oktober. Ja, gaan we weer. Komt weer wat nieuws uit. Dus ja.
2: Nou, heerlijk.
1: Spannend. Leuk. Ja.
0: Tadaa. Ja, ik ben uitgekletst voor vanavond.
2: Goh, we hebben nog 7 minuten en dan ben je nu helemaal uitgekletst.
0: Ik ben nu helemaal uitgepoept.
2: Maar heb je nog optredens?
1: Ja, nou ja, morgen dan. Hè? Morgen vroeg of morgen
2: in de komende...
1: ochtend. En dan ik pak agenda er even bij. Joh. Ja, nee, dat is helemaal goed. Ik heb hem er 1, 2, 3. Ja, daar staat hij al. Dan ben ik vrijdag in Bleia. Daar hebben we een matinee. Dus dan willen we een feesttent op de kop zetten. En dan zaterdag weer een besloten feest in Harlingen. En dan ga ik volgende week woensdagmiddag naar Heerenveen. Dan moet ik daar optreden voor de ouderen. En dan de 13e sta ik in Bellicum. Dan heeft de tennisvereniging een jubileum. Dan mag ik daar weer muziek maken. En dan de 18e gaan we naar Hondsvarend Verpleeghuis. Zeg maar.
0: Oh ja, ja.
1: De prins Willem-Alexander, die ligt daar in Lemmer. Nou, en dan de 20e, dan ga ik naar de Twolle in Jeltsum. En daar hebben we ook weer een feest, zeg maar. Ik ga ook naar Riepjerk. Daar hebben ze een optreden. Nee, dat is een food festival, food truck festival.
2: Oh, leuk.
1: Dus dat is ook weer leuk. Nou ja, zo gaat het de hele agenda waardoor. Dus ik heb lekker van alles te doen. Coaster tillen nog. Enzovoort.
2: Dus maar als onze luisteraars jou willen vinden, waar kunnen ze je vinden?
1: Dan kunnen ze mij vinden op Facebook. Ja. Gewoon even naar Krijn Jacob Dijkstra. En dan kunnen ze even een chatbericht sturen. En dan zo op die manier.
2: En alle nummers zijn te streamen op...
1: precies. Juntos, als zij het moment willen horen, dan moeten ze even via Juntos. Juntos, je spreekt het uit als... Juntos, maar dat is Juntos. En voor de rest op Krijn, Jacob Dijkstra, of Krijn. En dan Ditwa, kan ook. Dus
2: nou.
1: Dat is zo.
2: Geen Insta.
1: Ja, heb ik wel, maar daar ben ik niet zo... ik heb me wel, ja.
0: Kijk,
1: daar komt ook wel eens wat binnen. Maar ook, dat is Krijn-music.
2: Oké. Okay.
1: Maar ik zet alles eigenlijk op Facebook. Ik ben meer van Facebook, van de oudere generatie. Dus TikTok heb ik ook, maar... tikt en het tokt, maar...
0: ja, precies, ja.
1: Nou, sir.
2: Nou, in ieder geval, dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.
2: En kom gerust nog eens langs.
1: Nou, bezig nou. Gaan we doen.
2: Nou, dan komen we, einde van Balkje Breek de Week, aflevering 235. 10 juni zijn we er niet. Dan zijn we lekker weg. Dan hebben ze hier lanenkaatsen. En wij zijn 17 juni zijn we weer terug. Hetzelfde tijdstip eigenlijk. Dan aflevering 236. Daar hebben we ook een paar gasten. We gaan Misty...

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daarop een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R. Dat is de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na elk gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het

0: Verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
0: De man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. Het weer dan regen en vannacht wordt het dan weer even droog. Morgen opnieuw buien en vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt ook de zon er weer af en toe bij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Sinds de kapitein van de snelboot Tiger is joerd, hien hegen we op een taakstraf van 240 hoeren, een celstraf van 3 maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod van 4 jaar eerske. De justitie heeft de 50-jarige inwerker van Skiel gekutte flaters maken, maar als gevolg de fatale ongevaring op de Waardzee in Fjouwerlien intussen alweer. Bij de botsing tussen de wettertaxi en de veerboot kwam 4 mensen om het leven. De skipper van de wettertaxi had een deadline bij het vonnis van de rechtbank Vliedendier. De kapitein van de snelboot Tiger dus net. Om de advocaat van de kapitein, Charling van der Goort, de vraag waarom hij vrijspraak kreeg.
2: Omdat mijn cliënt zei dat hij net schuldig is en hij wel veroordeeld is door de rechtbank.
3: Waarom is hij net schuldig?
2: Nou, dat is een lang verhaal, maar ik het even heel kwad beziek je u te lezen. Het gaat om 3 elementen. Hij zoekt het VNH. Ik zeg, die regeljouwing is onduidelijk. Want als je zegt dat er een maximum snelheid geldt in het schuitengat, dan moet je dat goed regelen. Dat is net gebeurd. Het marifoonverkeer. Er is marifoonverkeer, waar mijn cliënt het initiatief nam. En uit, nou ja, alles wat blikken die in had en hoe de reageert waar, mooi ouwleid worden, dat het begrepen is wat er oud praat wie. En 3, mijn cliënt het geen voorrang jong. En dat dat het te krijgen maar het feit dat uit het onderzoek blik neer had dat de stormloper, de watertaxi, dat die op het laatste moment een ruk naar stuurboot joeg, naar Jochs joeg, werd toch er in één keer van de veerboot tegenkwam. En toen weer een onvaring net meer te voorkomen. En dan zeg ik, dan ken je heel kwaad zijn daarom net schuldig wijzen.
3: Laten we even naar dat laatste sjoch, hè. Jozef zei van, nou, in feite wie alles goed regelen, ik maak het marifoonverkeer, maar eigenlijk leidt de schuld bij de stormloper die in één keer een eigenaardige manoeuvre maakt.
2: Ja, het is altijd lastig om mij beschuldigende vingers te wijzen. Dat wil ik net doen, maar ik beroep mij op het onderzoek. Ja, uit het onderzoek doch blikken dat het ongemak net plakvoen hier had die manoeuvre door de stormloper net inzetten weer. Dus ja, striction is dat de oorzaak van het ongemak. Dat klinkt net oorsmatch.
3: Hoe sjocht jouw cliënt eigenlijk naar deze zaak?
2: Nou ja, het joort nogal wat door hem heen kregen. En er ben ik sprekrechtverklaringen uitsprutsen waar zacht zijn cliënt net goed aankwam. Ze verwiet hem eigenlijk dat hij hege beroep insteld had. Nou, dat kan ik wel pareren, want dat is net door de 1-8 Eastgong. Daar had hij heel zorgvuldig daarom uitdacht. Maar mij sprutsen, maar de werkjouw sprutsen, maar familie. Uiteindelijk toch het hege beroep terugzetten, omdat het fundamenteel maar nog niet eens is. Nou, dat werd hem net in dank aan om. En hij had ik een lippen dat, ja, oerhoop luidt. Hij is maar een nek onschoen op het eiland en ik boet in het eiland en dat ik in die voorbij ging en dat het er net ontdekt of maar confronteerd werd. Dus dat ik bij hem nogal impact, dat is oren impact van zelfs als bij de nabestaanden en slachtoffers, maar wel impact. Dus hij had hier nou ja, notabel leven in de zin van ik hoop dat er daarna een streep onder komt. Maar goed, we zullen het uitspraak van het afhouden, wacht je maar.
3: Dank u wel.
2: Ja, die.
1: En dat is weer Charlie van der Goort, dus advocaat van de kapitein van de Tiger, de snelboot. Wie had net van de Duibestein bestaan, wie het een emotionele dag. En ze weer dus ik lulk op de vertochte, omdat hij in hege beroep hier is. Advocaat Nanne Greven, oer hoe het Duibestein waarom zorgen op deze dag.
4: Nou, het is een zware dag geweest voor mijn cliënten. We zijn nu natuurlijk bijna 4 jaar na de aanvaring en bijna een jaar na de uitspraak in eerste aanleg bij de rechtbank. En om dan hier weer te zijn en alles weer op te rakelen, dat valt ze zwaar.
3: Wat vonden ze het moeilijkste?
4: Het moeilijkste is denk ik de opstelling van de verdachte, van de schipper, van de Tiger. Die zichzelf eigenlijk ook als slachtoffer ziet en helemaal blind lijkt voor zijn eigen aandeel in de aanvaring.
3: Ja. Ze verwijten hem bijvoorbeeld ook dat hij geen berouw heeft getoond.
4: Ja, inderdaad. En hij vindt het wel, hij zegt dan wel, ik vind het heel vervelend dat al die mensen om het leven zijn gekomen. Maar ja, ik kan daar niks aan veranderen. Want met mijn gedrag was niks mis. En ja, daar denken mijn cliënten, het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank in eerste aanleg echt heel anders over.
3: Ze verwijten hem ook dat hij in hoger beroep is gegaan, terwijl dat wel zijn recht is.
4: Ja, dat zegt u helemaal goed. De hoge beroep, dat is een recht wat de verdachte heeft. Maar mijn cliënten hebben daar met name moeite mee, omdat naar hun mening, er is een heel uitgebreid onderzoek gedaan. De verdachte had ook een goede advocaat. Er is uitgebreide inhoudelijke behandeling geweest. En vervolgens is het dan zo dat de rechtbank uitspraak doet. En mijn cliënten hadden heel graag gezien dat het daarbij dan ook was gebleven.
1: Zij en Nanne Greven, dus hij is advocaat van de nabestaanden van het vreselijke ongeluk. Dus bij Skielge, inderdaad, oktober is het alweer Fjouwerlien. De uitspraak van het hege beroep is op zondag juni. De bijdrage weer van Auke Zelderust.
5: Alles wat je op dijn is, hebben, jongens, tussen 10 en 11.
6: Dit is de dag voorbij.
0: Omroep Friesland.
1: provincie stelt 13 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor het schrassen van Holwert Onzee. 6 miljoen is bedoeld voor Holwert en de directe omjouwing. Omlissende gemeenten maaien dat nog eens een keer 100 miljoen verdelen. Het geldt voor Holwert, Gebroekdwerfvaar, Lietse en wat realistischer projecten. De stichting Holwert Onzee houdt op van bestaan. Dat is best een stap natuurlijk. Initiatief met Marco Verbeek van Holwert Onzee hieroor.
6: Spietig natuurlijk, want je bent tredje niet alleen begonnen met het idee om nou, je net zeker om Holwert Onzee te maken, maar te werken onder de doelstelling leveren, het baan en omzet. En we hebben ze altijd voor inzetten. Hè? Daar heb je het project een middel van, dat komt er dan net. Maar we zijn wel heel blij dat we nou wel uit inzetten kunnen om die doelstelling van leveren, het baan en omzet te verwezenlijken. Weliswaar een mooi project, maar dat is natuurlijk echt prima.
7: Ja, het plan wie ik nog even om een zoetwatermarkt te maken, die komt direct net?
6: Nee, we hebben voor allerlei varianten bedacht om het alsnog mogelijk te maken. Het is net voor niks dat er een soort onderzoek leidt die het onjaard van op deze manier zoals die doelstelling verwezenlijken kennen. Maar ja, op een of andere manier ja, lukt het dan net. Dat mij dan ook accepteren, dat is dan wat het is. En nou vooral uitzien wat kinderen willen, waarbij het ook heel belangrijk is. Ja, begin dan nou echt maar een keer, want we zijn hier al tredje niet lang aan het praten, dat is een heel score. Dus daarom ben ik heel blij dat we nu eigenlijk eindelijk keer beginnen. En het is heel mooi dat het dwarsbelang het nou voor ons oppakt. Daarvan zit voor u de tijd erop en hij treedt je hier. En heb ik alle vertrouwen erin dat het met dwarsbelang en de lokale overheid nou uiteindelijk wordt.
7: Nou, je zei het al. Treedt je hier binnen met Dwaandewest. Wat wie nou het punt dat je hem zei van nou, dit je het echt net slag in?
6: Nou, die punten hebben we wel vaker gewoon. Ja, dat is onder het begin al. Dat steeds van als Sagre droom was van ja, dat wordt wel een hele tour om dat te verwezenlijken. Nou, dat ging natuurlijk al hartstikke snel en hartstikke voorspoedig. En daarna hadden we natuurlijk genoeg hiccups was dat het al je net slagen. Maar ja, we hebben altijd volhouden. En dan kom je echt een hele eind. Alleen ja, in het laatste stuk was er ook een beetje geluk mooi. Hè? Nou, dat gingen we nou net. Dat is spietig. En tegelijkertijd, ja, wat ik correct zei, het is goed dat er nou begonnen werd. Want het dorp en de regio voorop. En ja, ik denk dat er nou een mooi initiatief op stapel stonden.
7: Of wat voor initiatieven hebben we dan?
6: Nou, we hebben door de westkantontwikkeling van Holwert, het havengebied, wat er natuurlijk redelijk verloeberd bij leidt. En dat is een hele mooie impuls voor recreatie en toerisme. Een van de pijlers van de visienota van het dwarsbelang. Ja, en ik denk dat dat een hele mooie impuls van de leefbaarheid en de economie aan kan voor Holwert. En dat de regio daar uiteindelijk ook in mooi oploekt. Want ja, dat gebeurt genau. Hè. Alleen dat heeft nog een versnelling nodig en dit draagt er mooi aan bij.
7: Nou, jouw intake lietere, meer helbare projecten. Om wat voor projecten mag wel een tinken?
6: Ja, dat in de visienota staat het keurig beschreven welke projecten dat gaat. Maar wel een aantal concrete dingen. Hè. Zoals verblijfs, recreatie aan die westkant. Maar ook de verbinding met het water. En dat kan natuurlijk altijd nog uitgroeien. Hè. Maar het is belangrijk dat er eerst een begin is. Dat er energie is, dat er mensen kunnen binnen. En als juist vaak ik wil dat die dingen wel teruggroeien. Dus in die zin, ja, je beginnen nou met zelf van de regio. Denk ik net het einde was. Want het potentieel is nog enorm meer.
7: Je hebt de stichting Holwert Onzee. Er komt geen Holwert Onzee meer. Wat gebeurt er nou met de stichting?
6: Nee, de stichting houdt op. Hè. Dus we hebben nog een, we hier nog een beroepszaak erin, die loeken we in. En daarmee ja, stappen we weg met de stichting Holwert Onzee. Want die had in die zin geen functie meer. En het is voor u zeker goed om uit te ronden en de energie weer voor u te richten.
7: Ja, want jouw stip het zelf een beetje, jongen. Die werkt wel wat wrevel met de provincie, gesteg hoe geld. Hoe is de boel nou?
6: Nee, de boon is goed. We hebben altijd wel malker in gesprek geweest. Alleen ja, de agenda's binnen van beide binnenhoers. De inhoud dan net helemaal. En soms begrip je elkaar ook het helemaal. Terwijl we niet malker zitten. En dan zie ik dat je er heel snel wil uit binnen. Dat je dezelfde dingen wil. En dat die intenties natuurlijk hartstikke goed zijn. En daar ben we hartstikke blij mee.
1: Ja, Marco Verbeek dus. Over ja, de stekker die dan toch uit de Holwert Onzee lutsen wordt. Maar komt Jult voor de streek? Sars Mion heb ik liefst inzetten van het verplaatsen van de ijsbaan van Holwert. En het onttrekkelijke marges van de veert van recreatie. Op het verlanglijstje van dwarsbelang zit ik nog het op een inrichting van de haven en het terrein eromheen. Naast die 6 miljoen voor Holwert loopt de provincie, ik zei het al, 6 miljoen uit voor de verbetering van de leefrust in de gemeente Matthijs Friesland, Acht Kaspelen, Dantebedeel en Tietjerkstradiel. De roerdeputaire Siebe Knol.
8: Provinciale steden hebben ze een opdracht unit van 2024 doet Holwert Onzee vanuit de provincie wonen met Rokmong. En dat weer een opdracht om het geld ten goede van de regio te benutten. Dus de volle regio, alle vier anno-gemeentes, die Tjerkstadiel, Kaspelen, wat is Friesland en Dantemadiel. Maar daar zit ik een hooropdracht bij om een prominent plak voor Holwert in te rommen. Nou, dat in ons slagen. Dus voor een bredere gebiedsontwikkeling hier in Holwert en nabij om jouwing stellen we 6 miljoen euro beschikbaar. En de andere drie anno-gemeentes, Dantemadiel, Kaspelen miljoen. En het sterkste deel kan rekenen op zo'n miljoen euro voor een fonds om de brede wolfeertig daar onder te jouwen. Dus we blijven heel dicht bij de doelstelling en de opdracht die we kregen hebben van de steden.
7: En waarom nou wel 6 miljoen? En jij de net begeleks de 4 miljoen voor halve toen zei?
8: Ja, dat was een uitspraak van de steden. De steden hebben in 2024 zijn het stoppen. Nou, dan heb je dat uit te vieren als bestuur. Toen heeft er wel wat discussie geweest, een soort beteren heb plaatsvond. En de afgelopen weken hebben we coördineren ons jongen, de stichting en ik. En het dwarsbelang het maar de gemeente zitten. En toen winnen we er heel gauw maar met elkaar uit. Dit dwarp verdient het ontwikkeling. Nou, dat kunnen we nou ook leveren en dat zijn we dwan ik.
7: En vanwaar het bedrag van 6 miljoen?
8: Ja, dat is ongeveer stoeld op de bijdrage die het in de regio deal ziet. Het pad van Noord Eerst hebben we erbij die in goed oorlog is met de gemeente. Dus zo hebben we op dit bedrag uitkomen. Ja.
7: En waar gaat deze 6 miljoen nou besteed worden?
8: Bredere gebiedsontwikkelingen van de Waardkust. Maar met name hierin in Holwert op 2 projecten. Gebiedsontwikkeling bij de IJsbaan. En gebiedsontwikkeling bij de haven. Maar verblijfsrecreatie, dat soort van zaken. Zodat het dorp echt wat naarlitten wordt. Dicht bij de doelstelling die de man van Holwert ons heeft. Vanuit het toezentretje al naaien uit. Dat project is hem net heel doorslagen. Maar dit dorp zal ontwikkeling krijgen. En vindt erin een betrouwbare partner in de gemeente en de provincie.
7: De Wiek wat wrevel tussen de provincie en de stichting. Er ziet zelfs een rolzaak ontkomen. Hoe is de boel nou?
8: Die is goed en die had op persoonlijk merk ik altijd goed west. Alleen ik hier een opdracht uit te vieren. Dus dat doe je dan ik als bestuur. De stichting in zijn belangen. Die zaken die kunnen wel eens uit elkaar rennen. En dat is ook net slim. Op menselijk merk had die verstandhouding altijd goed west. Vandaar dat we, ja, morgen is nog maar 2 weken in. Het Marco Verbeek vanuit de stichting. En ik ben weer naar Zwarte Wanagong. Je zou dan een keer zoveel intermediairs invleeren. Maar als je mekaar in een eigen mekaar een handdruk jouw, ja, dan kan zaken ik snel gingen. En dat verzin het dit dorp ik.
1: Ja, ze voelt eigenlijk dus het doek van Holwert-on-Zee op Zwarte Waan. Een bijdrage weer van Dennis Terpstra. Alles wat je daar

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De gemeente Rier van Skilge is rij om 8 miljoen euro extra uit te lokken voor de noodzakelijke renovatie van de haven en de Willem Barendskade. Alleen nog de partij Samen ter Schelling is en bleut principieel tjin het extra krediet en stemde daarom tjin. Jan Kees Smit van Plaatselijk Belang ter Schelling vindt de Skilge bijdrage van mooi akkoord 23 miljoen euro verantwoorden, dat ek het Riek en de provincie Friesland mooi betelje. Maar safvolle geld bijdragen is wel een probleem voor een lietse gemeente als Skilge.
4: Nou, een probleem is het uiteraard wel, want we moeten terug de toeristenbelasting verregen. En dat is dus wel een probleem, hè, voor de toekomst. Dus we moeten daar wel geld voor ziekje. Maar de ruimte is er, de leencapaciteit is het mogelijk om 8 miljoen te leren.
5: Justie Wol, achter dat voorstel, B2, dat betekent dus een skiëntaluut bij de Willem Barendskade. En ik, ja, minder lisplakken, hè, in het centrum van West.
4: Nee, je krijgt een droevende stijger. Dus je krijgt als het ware een glooiing. Ja. Maar je krijgt een extra ruimte voor een voetpad, je krijgt extra ruimte voor een fietspad en je krijgt extra ruimte voor de Willem Barendskade. Dat is de bedoeling. En een glooiing. En daarvoor krijg je dus een drijvende stijger. Dus dat zorgt ervoor dat de schepen net meer moeilijk de dokjes in moeten komen. Dus dat scheelt heel veel gemanoeuvreerd in de haven van Ter Schelling.
5: Er is een oorplitselijke partij, Samen Ter Schelling. Die zeggen van ja, wij willen plan A. En Jovi, toch een redelijk pittige discussie, maar Samen Ter Schelling. Jovi, dat wat zij voorstellen, dat het net goed is.
4: Maar het college op wijs stuurt naar het Riek, naar Den Haag, om mijn plan B2. En daar hebben we in december een besluit toe genomen. En dan vind ik dat we daar u zo moeten horen. En dat het vier partijen ben het daarmee eens. Dus moeten we dat ook doen. Dus één partij is Wiek daarvan over. Maar die is al tieren bezig om daarvan over te wieken. En dat is Samen Ter Schelling. Maar wij vinden dat het eigenlijk zo is dat we correct moeten horen om bij het waar. Dat hebben we oversplitsen met het Riek en met de provincie.
5: Ja. De week Ian inspreker, ja, een oud kapitein. En die zei ik, van ik vind plan A eigenlijk volle beter. Ik maritiem als plan B2.
4: Ja, plan A is, dan hou je een beetje de oude stijl van de Willem Barendskade. Maar de tijd is veroord. En we hebben extra ruimte nodig voor het vrachtverkeer en voor de fietsers en voor de voetgangers. Om te genieten van de Brune Vloot. En dat is ik belangrijk.
5: Dat is een pittige opdracht voor de nieuwe havenwet horen.
4: Klaas Kielstra kan aan de bak, ja zeker. En ik hoop dat hij, maar die heeft ervaring met grote projecten. Dus ik denk dat dat allemaal goed komt. En dat hij de vinger aan de pols had qua financiën.
3: En dat zei Jan Kees Smit. Hij is van Plaatselijk Belang Ter Schelling. Net alle Skilges binnen Bliet, maar de Karverhaven variant B2. Die variant hoort in dat de Willem Barendskade een skiëntaluut krijgt. Maar daartoe verdwijnen er lisplakken. In plak daarvan moet in de Wurkhaven extra lisplakken creëerd worden. Oud kapitein Richard Gorter is tige kritisch over deze kar van de gemeente Rie. Nevens hem is het beter en goedkeper om de Willem Barendskade in plak van een skiëntaluut een nieuwe dam rond te jaan.
6: Let het zoals het is. En begin alsjeblieft net met deze plannen. Want dat is een verschrikking. En de mensen die het betocht hebben, die 12 mensen die daar zitten, Pieter en Joosje, dat zijn beste mensen. Maar die hebben niks in te brengen. Het is de Rie, de meerderheid, dat is Plaatselijk Belang en de VVD, die nergens verstand van hebben. Maar de wethouders, helaas, ik geen verstand van deze haven. Wij binnen helaas deskundigen. Ik heb 40 jaar in deze haven, ja, eigenlijk 60 jaar in deze haven, ben ik bekend. Op alle mogelijke manieren kan ik je erover vertellen. Dit is een prachtige haven en het is een historisch erfstuk. Het is dus, eigenlijk is het een groot schandaal dat dit gebeurt. En ik denk dat ik me wend tot de rekenkamer voor provincies en gemeenten. Want ja, de bewoners, oorlogen. Wat een oorslag op de portemonnee dit wordt, dat wordt griezig. En ik wil daar antwoorden op hebben.
5: Dus je bent bang dat het een drama wordt als dit plan B2 toch zet wordt?
6: Ja, en wij het hield net voor. We kennen net niet eens een reservering van een miljoen maatje. Dat wordt een groot drama.
5: Maar is er ook een voorstel aan? Dat betreft Nijendam wandelen en wol dat er rondte bloed ja, van...
6: En veruit, het moet keper. Het leidt er en die stijgers kennen nog mij. Alles 15 jaar, je hoeft niks te doen. Alleen een Nijendam wandelen enzovoorts. En dan is het clear. En dan heb je ik, hoe duurzaam. Dan kan je alles, kan je lissen. Lissenlitten, het wordt wat graven enzovoorts. Het is de personeelslasten, die ben zoveel goed keper. En ik heb wel vrege werk binnen de calculaties, die ben ik geheim. Om te zien, te schenken, zien wat plan A kost en wat plan B. Plan A is volle goedkeper, maar het wordt net wordt het verteld.
3: Richard Gotter, hij is oud-kapitein en hij liet even zien, Ljochtskine, hoe de havenvariant B2 die nou uitviert worden zal in de haven van Skilge.
2: Dit is Omroep Friesland.
7: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
8: Hoe is het nou met Sibbe Jan Noppert? Alweer 4 violin wie hij te zien in het televisieprogramma Lang Leef de Liefde.
9: Eerst financieel succesvol. Dan pas heb ik een vrouw iets te bieden. En dan ga ik daten. Ik probeer een zo groot mogelijk visnet uit te gooien om die ene vrouw te mogen vinden, zeg maar.
10: Ja, we hebben het nog niet besproken, maar ik dacht, wat er ook gebeurt, toch? Ik denk, het is een groot bed. Misschien kunnen we gewoon samen slapen.
11: Dag 1 al.
8: Sibbe Jan, goeiemiddje.
12: Goeiemiddje.
8: Ja, nou, en vertel, is het Lang Leef de Liefde?
12: Als de liefde definieert als iets emoties, mooi ups en downs, dan is het nog steeds lang leven de liefde. Ja. Ik ben wel een vrouw aan het daten inderdaad, maar dat is echt kwek sinds 12 weken. Hè. Dus het is, nee.
8: Nee.
12: Net iets steady's, nog geen bam, dat ik vier wil in wil tocht, maar nee, dan het.
8: Ja, nou ja, en wat kan er wat over die hinnen, hè, vier wil in? Hoe sjocht erop wij waarom, Sibian?
12: Nou, het loopt net, maar het was heel gek. Het was 1200 reacties, 600, in de helft is maar. Mensen gingen ons steunen en mooi dat ze voor de liefde kiest. Hopelijk komen die snel chin in de midstrut in jouren. Mooi die financiën en 600 dames die geïnteresseerd zijn. Maar het heb je zo gespeeld destijds dat het... Ja, dat ik er even van slag ben. Dat ik er even van oude bewust is, maar per maand.
8: Ja, ja, ja. Als er weer omsjocht, dan is ik ding oors waar wold.
12: Ja, ik hier net mooi wilde doen aan Lang Leef de Liefde. En ik hier de intenties van het programma hier ik heb het wat naïef inschat. Ik dacht dat ze serieus waren, maar die meesten mogen gewoon goede televisie maken. En die boeit het net heel erg goed, maar niet geert.
8: Nee, nee. Nou, Dero Spritsen, hoe geert het mij die? Wat doet je in het werk?
12: Nou, maar mij gaat het best wel goed. Wij binnen sinds menje toevallig mijn naaie start-up bezig. En wij zijn de eerste in de wereld waarbij ChatGPT of Claude, AI, wat iedereen gebruikt, die dat integreert in de telefoonlijn. Dus nou bel ik met mij. En dat ik eraan ophing, dan kreeg ik gewoon een gespreksverslag van mijn AI. en dat zit er in mijn mailbox. En dat bedrijf ben ik met mijn beste vriend starten. En daar ben we nou deze week mooi los.
8: Ja, hoe werkt dat dan? Want ja, dat haast mij AI haast op mij die maat maken, maar hoe gaat dat dan?
12: Nou, dan neem je een sim-only abonnement, krijg je het gewoon bij KPN of bij Vodafone of bij Labara of Leica. En dan kies je die sim, die kies je in de mailbox. En dan druk je zwakker op een knop als een Apple heeft. En dan kies Belly. En dan, dan kies je gewoon gespreksverslagen. In het Fries werkt dat dan net heel goed. Maar voor de Nederlandstalige markt, of Engels, Spaans, Portugees, dat werkt ook weer hartstikke goed. En dan als de dokter daar aan hoe drie maanden die belt en dan snap je het gesprek net, dan kan je het gewoon teruglezen in die mailbox. En dan kan je het met ons AI terugpraten en dan hoeft het net meer aan een oor te vertellen. Dan hoeft het net met de Google in, dan zit het antwoord in enkel in die mailbox.
8: Ja.
12: Of als een restaurant bellen als het dicht is, dan verminderen we die trouwens maar een restaurant wat hierper is.
8: Je gaat automatisch dan naar het oren restaurant dan... Ja,
12: dan zien we bijvoorbeeld naar de Google rating en dan zie je wat het beste bij die past. En als het allemaal eens bellen, dan leren wij die steeds beter kennen en dan kunnen wij die steeds beter helpen. En als we dan weten dat het iets keper is, dat misschien wat ergens ook goed keper is, dan willen we meestal direct voor bescherming, maar in de toekomst.
8: Ja, ja.
12: Dus gewoon alle functionaliteit die AI zich heeft, integreren in de telefoonlijn. Dat is wat we doen.
8: Wat nieuwsgierig, jong. Hoe zit het dan met de privacy? Want dat is wel een dingetje, denk ik. Want je bent er dan heel soort over de mensen die telefoon broeken, hè, je abonnement.
12: Klopt. En nou bijvoorbeeld bel ik bij. Nou, die stem is een persoonlijk gegeven. Maar mijn telefoon, jet hij net. Dus ik jet hij wel. Maar onze AI, die heeft alleen maar de kant van de persoon die toestemming heeft, jou. Heet jong. En ja, op die manier ja, is dat gewoon supergoed regelen qua AVG's maar. En als ik nou wil dat dit net jet is, dan druk ik gewoon op een knopje. En dan heeft gewoon weer een domme telefoonlijn, neem ik het maar even. Hè? Dus gewoon staat iedereen die nou heeft.
7: Ja.
12: Dus het jet ik slim bellen. Dus slim bel aan, slim bel uit.
7: Ja. Hé, hey, maar ja, schetsen nou eens. Hè. Dit is nou, zit dit in de stadblok, dit hij makken. Wist je hoe een hier, Sibian?
12: Hoe een hier?
7: Ja, of nog rapper.
12: Nou, dan heb ik hopelijk. Jongen, dan komen er wat bijen aan. En op het orenfront, hoe een hier. Nou, hoe een hier hebben wij gewoon 4.000 klanten. We hebben het snelste internetabonnement voor het minste geld. Ja, dat is reclame trouwens, dat mooi is waarschijnlijk. Maar gewoon, dus ik verwacht dat wij het zeer toerende meesten hebben. ZZP'ers die gewoon hun facturen automatisch oversturen. Een goede vriend van mij, misschien jij er wel. Die hier nog iemand die net hier is met oertrie wacht trouwen. En dat het gewoon bevestigt hier per e-mail. Maar dat kennen we niet gewoon automatisch.
7: Zo.
12: En dus als het ook bij alles, dat kost dit per uur, inclusief BTW. Dan hingen ze de telefoon op. Dan kan de AI dat automatisch versturen als de taststemming voor jou is. Of de mezelf maar even op twee knoppen drukken. Maar het is voor de man die gewoon net zo graag achter de computer zit, of vrouw. Is het gewoon enorm handig om gewoon wat makkelijker uitspraken vast te letten. En ja. Sterker nog, het hoeft niet meer op de mail. Dan kun je gewoon een telefoongesprek op sturen. Dan heeft het bewijs ik. Het giet uiteindelijk om bewijslast. Het giet net eens om besteedt het nou in de mail, ja of nee.
7: Nee. Nou, wat een mooie ontwikkeling is dit, Sibian. En leuk om weer even met elkaar te praten. 4-4 naar de tier, hé.
12: Ja, die tiert vleert echt voorbij, hè. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dat is echt ongelooflijk.
7: Ja. Hé, het giet ik goed, Sibian.
12: Hé, super bedankt, Johan. En leuk dat we even komen bellen.
11: Alles wat je dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
13: Dit is de dij voorbij.
14: Viel sie du net heert en wist net vast om was.

0: Dit is de dag voorbij. Kinderlijke bezieten van de media op het Jere Veen. Ging in de Maxima, wie Twailien ik al eens een keer bij Omrin. En Joet kwamen ze daar op een ei. Dit keer om het nieuwe kantoor van de afvalverwerker te openen. Dat is bouwd van recyclede materiaal. Als onderdeel van wat ze het werklandschap van de toekomst nemen. Wat zijn het bedrijventerrein van de toekomst eigenlijk?
1: Majesteit, mag ik u samen met Renate vragen de onthulling te doen?
2: A time when we hear a certain call, when the world must come together as one.
3: Ja, heel bijzonder. Ja, ik vind het altijd heel bijzonder hoe toegankelijk eigenlijk de koningin of de koningin is. En zo hoe ze echt oprecht geïnteresseerd is in waar we mee bezig binnen. Dus heel bijzonder.
4: En wat heeft al jaren hebben praten?
3: Nou, we hebben haar het hele gebouw litten zien, of het hele gebouw, maar een groot deel van het gebouw. Hè. In boven hier we gebiedsateliers. Hè, hoe de omgeving, hoe we dat ding hebben, dat proces. Het bouwproces is besprutsen. En ik de hele grondstoffentransitie, hè, D&I, hoe we dat nog verder kunnen krijgen. En wat voor regels we mij te maken hebben. En vervolgens hebben we haar litten zien, onze expositie, waarbij wij hopen mensen te inspireren om dit ik te gaan doen.
4: En hoe reageerden ze erop?
3: Ja, heel goed. Ja, ze shut haar eigen uit. En ik wou heel leuk dat ze zei van, nou, ik heb ook zoiets tafel. Hè, dat zei dat ik zelf, dat ze daar zelf ook heel erg mee bezig binnen. Mooie circulariteit. Ja.
4: Ja, want Zwie, Twailien, ik. Hoe bijzonder is het dan dat ze Rick daadwerkelijk bij de opening is?
3: Ja, eigenlijk is het heel onwerkelijk. Hè? Dat, ik bedoel, ja, in Friesland dat ze dan de moeite neemt om dan inderdaad ik te chef van, hey, hoe is het worden? Ja, ik vind dat echt wel, wel heel mooi. Ja.
4: Algemeen directeur John van Nooy, hoe wie het?
5: Ja, dat was hartstikke mooi. Zij is heel erg begaan met de circulaire economie, dat zijn wij ook. En ze was zeer geïnteresseerd om te kijken wat hier gebeurd is en hoe zij kan helpen om de beweging die wij hierin gezet hebben, om die verder te krijgen.
4: Ja, want joeg haar en Roen Leerling toch het gebouw? Waar heet het dan met haar Roen?
5: Nou, het is met name, dit gebouw is gebouwd door 22 leden van de Vereniging Circulair Friesland en van de Vereniging Circulair Groningen-Drenthe. Dus waar we over praten is de kracht van het ecosysteem en hoe je opschaalt. Want de vraag is uiteindelijk, dit is een mooi gebouw, maar de vraag is waar komt de volgende gebouw te staan en wie koopt op dezelfde manier als dat wij kopen, zodat al die bedrijven de kans krijgen om ook door te innoveren en het verder te krijgen. En daar is ze zeer in geïnteresseerd.
4: Wat was het meest bijzondere moment van deze bezite?
5: Wat was het meest bijzondere? Ja, ik denk misschien wel de aankomst. Zo vaak maak je niet mee dat de koningin bij ons op het terrein komt. En dus op het moment dat ze uitstapt, dan denk je, ja, het is echt waar. Ze is het.
4: Is het dan een beetje onwerkelijk?
5: Ja, nou, het is natuurlijk iemand die niet elke dag hier rondloopt. En ik denk dat voor de meeste Friezen, maar zeker ook Nederlanders geldt, dat je niet heel vaak de koningin tegenkomt of de kans krijgt om met haar te praten. En dat is gewoon heel onwerkelijk. Maar aan de andere kant is het ook weer heel werkelijk. Omdat, zij is geïnteresseerd in circulaire economie. Ja, en dan moet je toch echt in Friesland zijn, want hier gebeurt het. Dus in die zin is het heel logisch dat ze hier komt en zich hier komt verdiepen in hoe het hier gaat.
0: Helemaal wel op de USA for Africa song. Maar het wie wil een mooi festje voor zelfs bij een mooie gelegenheid. De opening van het Nijhaatkantoor is van de Omrin op het Jere Veen. Kering in de Maxima, die opende dat familie. De circulaire nijbouw van Omrin op het Jere Veen. Ja, dat is de algemeen directeur John van Nooy. En daarvoor Renate van Op Zeeland. Zij is de projectleider der van dat barn derre. Bijdrage wie van Pelle Newman.
6: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
7: Ont overvoeren.
6: De dag voorbij.
8: Itensierden, typen, doelslessen, kickboksen. Zond dit squal hier kunnen bij OBS de Twa Vilden. Op de jouwen en squal in de kunde komen met dissen en ik met orenactiviteiten. En het bad alweer onder de noemer Rijke Schooldag. De squallen kregen subsidie voor dit project, omdat die in een zijn in de aandachtswijk steert. En de lessen weer onbeheer in blokken van 8 tot 10 weken. Net toch de eigen docenten van de squallen, maar toch vakdocenten van Boeten. Directeur Tjenkje Haarsma van de Twa Vilden.
7: We kregen de kans om die subsidie voor ons te vragen om dit extra aanbod van deze band te creëren en deel te zetten. We hebben er een projectleider op en we vinden het belangrijk dat al die band die hier op deze squallen zitten, uit deze week, de kans krijgen om aan deze hobby's, een hobby te ontdekken of om hun talent hierin te ontdekken. Dus kun je heel goed klaaien, ben je heel creatief of een krantenartikel schrijven, dat leren ze ik hier. Of nou ja, van alles, typen, al die dingen die ze soms zelf net betellen kunnen of wij ze net op in aanraking komen. En dat willen we graag stimuleren, zodat alle band gelijke kansen hebben in deze week.
9: Ja. En mag de band dat zelf bedenken of is het een soort van verplicht om dit te volgen?
7: Nee, het is op dit moment is het vrijwillig. Dus de band mag vrijwillig zich inschrijven en dan schrijven ze voor een blok van 8 weken, maximaal 10 weken in. En dan mag ze daar omhoog doen. Volgend jaar dan commenteren op het verveel en dan geven we wel een deel al onderskwaliteit van, dat het dan nice kwaliteit rint. Dus dan is het iets minder vrijwillig, maar daar hebben de ouders zich om vragen, als ze er maar akkoord komen. Dus dan is het een deel van uw lesaanbod. Dus dat is wel extra.
9: En hoe werd je gereageerd voor de band?
7: Nou, de band vond het heel leuk. Die vindt echt wel leuk om bijvoorbeeld, we hebben allemaal kicksport, hebben een project. Dat vindt de band heel leuk. Typles vindt zich heel enthousiast. Koken, ja, dat zijn wel de workshops die heel bot aannam worden. Maar ik beklaai, daar kon ze gewoon de eerste ronde net niet eens al hierbij. Dus dat moesten we ook nog een periode verspreiden. Dus de band vindt het wel mooi. Het jouwt er wel een stukje extra.
10: En hier is een soort van weerbaarheidstraining. En dan is een beetje respect voor elkaar, hè. En dan course grenzen. Onjan, wanneer wat te vier gaat met het boksen en zo. En dan is het gewoon, ja, ik voor je in de klas. En nou toch wat jeren, maar dan krijg je het tik in de klasgebruikje.
9: Ja, dat is heel nuttig. Je hebt aan de buurman. Volgens mij is het zo rauw aan.
11: Ja.
9: Ja, wat vind je ervan van deze lessen?
11: Heel handig, want je leert ook elkaars grenzen herkennen. En ja, en leren stop te zeggen.
9: En hoeveel lessen heb je al gehad? Of is het in je les?
10: Het zijn meerdere lessen. En ik denk dat we nou draaien hen gaan. En dan hebben we denk ik nog om iets van draaien lessen, denk ik.
9: Waarom heb je dit koos om te doen?
11: Mijn moeder die zei, wil je dat ook doen? En ik vroeg wat het inhoudt. En ik dacht, oh ja, dat is wel handig. Een beetje zelfbescherming. En kijken, oh, wanneer wil je stoppen? En als ik in een gevecht zit of zo. En dan is dat eigenlijk gewoon een stukje veiligheid.
9: Ja, vandaar eigenlijk dezelfde vraag. Waarom heb je voor gekozen?
10: Nou ja, mijn mem kwam er mij. En toen dacht ik van, ja, zo leuk. Maar daarna dacht ik van, nee, wel net. Maar nou dat ik hier ben, is het wel echt heel leuk. Want ik kan inderdaad gewoon leren op die het stop te zezen. Dat is altijd wel handig. En ja, het is een beetje respect voor elkaar en dan dat is dat ik het kan leren.
9: Ja, jullie bieden hier in jouw op school kickboxlessen aan. Kan je daar wat meer over vertellen waarom jullie dat doen?
12: Ja, zeker. Vanuit Kick the Move bieden wij voor de Rijke Schooldag een ontwikkelingsprogramma aan, een aantal lessen. Daarin richten wij ons voornamelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. En dat doen we door middel van kickboxen en bewegen. Ja.
9: En hoe reageren de leerlingen erop?
12: Ja, tot nu toe wel heel positief. Nou ja, de kinderen net ook. Op zich vinden ze het allemaal best wel heel leuk volgens mij. En ze zijn enthousiast, dus het gaat hartstikke mooi tot nu toe.
9: En doe je het alleen op deze school hier in Joure? Of maak je echt een hele tour door de provincie, zeg maar?
12: Op dit moment doen we het alleen op deze school in Joure. Ja, we hebben wel meerdere scholen als gedaan, maar voor nu is het alleen Joure eerst. Ja.
9: Ja, de focus ligt echt op, dat begrijp ik ook van de kinderen, echt op weerbaarheid en respect voor elkaar. Wat is het belangrijkste?
12: Ja, het is inderdaad een weerbaarheidstraining, maar daarbij doen we ook een stukje emotieregulatie. En dat proberen we gewoon in de lessen te verwerken. En we doen ook een stukje samenwerken, communiceren en de manier daarop. Dus dat komt allemaal terug in één groot pakket.

0: wat er spielet?
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De steeds van de fundering van een huis moet zoend in april van dit jaar opnomen worden in het taxagerapport als het huis verkocht wordt. En huizen krijgen dan een score van A ontemooi E. Bij A ontemooi C is er net zo vol onder hand, maar bij een score D of E, dan moet er vervolgende ziek dien worden. Maar deze nieuwe regeling brengt een soort extra werk mooi voor taxateurs en het rint ik nog net altijd goed. Voorzitter Berend Wieminga van de NVM Friesland vertelt, wet makelaars dan genoor innen?
4: Nou, we rinden de genoor dat de informatie die erin staat natuurlijk net één keer in de funderingen zien. En er zijn systemen en algoritmes bekend waarin duidelijk is, of tenminste proberen ze duidelijk te zien van hoe de fundering inwoners zit. Maar dat kun je natuurlijk net in de groen zien. Dus men moet ter plekke zien van ja, is dit inderdaad een risico, ja of nee.
5: Ja. En hier als taxateurs, weet je hem dan in genoeg van de fundering van Wendt nou, om het goed beoordelen te kennen?
4: Nou, dat is natuurlijk heel mooi wijzen, maar dat is natuurlijk net zo. Wij krijgen wel een indicatie van de fundering, is het een risico of net. Maar dan moeten wij nog beoordelen van ja, is dit inderdaad wier of is het net wier? En als het net wier is, kunnen we daar wat van vinden. En als het wel wier is, dan moeten we dat terugsturen naar een bureau die het verder onderzoeking geeft.
5: En zullen we het dan oors inrochten willen maten?
4: Nou, ik vind dat oors inrochten willen maten, maar er is natuurlijk heel weinig informatie over funderingen bekend. Men is wel bekend wat voor type funderingen er binnen. Dat zijn met name hoofdzakelijk paalfunderingen op hout en de funderingen op staal, dus gewoon op het zand. Alleen hoe die eruit zorgen en wat de situatie is, dat is natuurlijk wel lastig te beoordelen.
5: Hoe zit dat hier in Friesland? Heb je daar een beeld van?
4: Nou, we denken dat de meeste van dat soort funderingen in het kwetsbare gebied van Zuidwest-Friesland zitten. Dus in Sneek en daaronder. In Nederland gaat het ongeveer om 300.000 woningen die men denkt dat die op je helm fundeerd binnen. Dus dat ben er best van protten. En de kosten ervan kunt u goed oprennen als er inderdaad echt iets van de hand is.
5: Ja, want die kosten voor een extra scan, dat valt dan al wat daar. Dat is dan tussen 300 en 800 euro. Maar stel die fundering maar wel besteld worden, dat kost nog wel aardig wat.
4: Ja, het begint maar in een vervolgonderzoek. Dat kost tussen de 4 en 7.000 euro. Maar als er echt wat door de hand is en als een peelfundering, ja, dan praat je door oorlog tot misschien wel 12 ton als die hele fundering vanuit worden maakt.
5: Ja. En bij waar komen die kosten dan te lezen?
4: Ja, dat is een heel mooie vraag. In principe is een koper aan sprake van wat er kepert. Alleen op het moment dat hij weet wat er kepert, zit hij natuurlijk zeggen van ja, verkoper. Ik ging het net al je betalingen. Wat dus toe? Dus meestal zult er aan, in name in dit gebied, online wordt van wat geven we dan en waar je die kosten op zich nemen.
5: Is er net gewoon te volle onduidelijk om dit nou al in te vieren?
4: Nou ja, het mag een keer invierd worden. Het is wel heel snel invierd. Met name in het begin is het natuurlijk dat heel wat onduidelijkheid is over waar je het wat waan en wel eens de grenzen. En natuurlijk die koper die weet nou wat er had. Deze noord stelt dat die verkoper waarschijnlijk het pand ooit kocht had zonder het te weten. En dan is de vraag van ja, die zei dan ik van ja, dat is leuk. Maar dan ben ik het bokje om het zo te zeggen.
5: Ja. En wat voor gevolgen zal het dan hebben voor de huizenmarkt?
4: Ja, uiteindelijk is de huizenmarkt vraag en aanbod. En uiteindelijk zit de koper zeggen dat ik een huiskeepje waar ik nog wat aan de waan had, en in dit geval een behoorlijk bedrag. Ja, dan had dat voor dat huis invloed op de woningmarkt. Voor de rest van de woningen, waar niks aan de hand is, zullen we dan natuurlijk minder. Want waar niks aan de hand is, zullen gewoon de vraag en aanbod op de gewone manier plaatsvinden. Dus voor een beperkt aantal woningen. Alleen het is wel de vraag welk aantal woningen en waar is die precies?
5: Wat voor gevolgen kan deze funderingsregeling hebben voor de hypotheekaanvraag?
4: Nou ja, natuurlijk voor de hypotheekaanvraag kan dat de gevolgen hebben. Het is heel simpel. Als de kosten achterbij komen, dan zullen de bank waarschijnlijk zeggen van je ook in minder lenen. En als er minder leend wordt in, dan wordt er waarschijnlijk ook minder voor het huis betalen. Dus het had consequenties voor die woningen bij de banken die dat financieren. Het is wel zo dat banken nou ook nog ziek in binnen van wat doen we nou precies en hoe. En dan komt er op dezelfde vraag, hoe betrouwbaar is het? En wat zijn de consequenties ervan? En gaat in het inderdaad ik herstellen?
3: Voorzitter Berend Wieminga van NVM Friesland, wie dat?
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
3: Boeren in Friesland gaan meer compensatie geld omvregen en kriegen voor een keer terug gewassen op haar land. Er is in totaal 15,2 miljoen euro uitbetellen. En dat is 1,8 miljoen euro meer als het jaar daarvoor. Dat had de provincie bekendmaken. Het gaat om de periode van november 2024 rond oktober 2025. Het gaat per keer benammen om de eerste snee gas die tien de maaitijd gewoon wordt van het land helle wordt. En als die opvretten wordt terug gewassen, dan kunnen boeren daar nooit een taxage geld van krijgen. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries luidt uit waarom er meer skeervergoedingsgeld uitjoen is.
0: Nou ja, we zeggen natuurlijk ook in het Ierbericht dat het talgwassen nog altijd stijgend is in ons provincie. We hadden natuurlijk in 2024 een beleid vastgesteld. Daardoor hebben we ook meer ruimte om mijn ondersteunend afschot onder slag te gaan. En ook in populatiebeheer. Dus wij pakken daar wel verantwoordelijkheid op. Maar we moeten ook nog even traderen in en zien hoe gaat dat nou. Maar wat wij zeggen is dat het totaal nog steeds een stijging is van het aantal gwassen in ons provincie. En terwijl de act der trog de skeer dus nog steeds onwijzig is en ik nog heger wordt.
6: Valt het ik u te sluiten dat zorgs komen kind trog dat er het eigen risico om leeggang is, het lezen erouw, daarmee zeg maar, is het de onrin naar het melden van skeer mogelijk ik wat makkelijker worden?
0: Ja, dat is natuurlijk is dat een logische vraag en dat zo erkennen. Ik denk dat er twee zaken binnen. Dit kind samen echt een feit wezen. Want het is inderdaad is het eigen risico leger en de leesjes binnen ervan houden. Dus ja, helder. Het orenpunt is natuurlijk ook dat er meer skeer is. En dat zullen wij ook in de gebieden, oren waar we komen en waar wij op werkbezieten binnen of tal van meldingen die we krijgen. De skeer rint er gewoon op. Net alleen nog op een festival, ook op de eilanden. Het is op tal van plakken dat de skeer ook omhoog gaat. Dus ik denk dat het mogelijk wel een combinatie was, Sil.
6: Er is dus naar beleerd. Wanneer verwacht je dat soks ik echt wat veroren? Oftewel, wanneer denk je dat er onder de streep uiteindelijk een keer de touw uitrollen die wat minder geld kost je?
0: Nou, wat hebben wij dien sinds 2024 is dat alle beleidsmatige punten die wij inzetten kennen, dat gaan we nou dien. Onder oren bij Glix, de ganse coördinator die nou bij de FBA zit, die ik gebiedsprocessen. Die zal gebiedsprocessen nou ik. Op orde brengen om te zeggen hoe pakken we dit nou hier on in een gebied. Dus beleidsmatig stiert alles. Ja, nou had het echt even tiert nodig om de effectiviteit ervan waarom te zien. Dus wij hopen natuurlijk dat dat zo gauw als mogelijk is, maar we zorgen nog steeds een stijgende lijn. Die hopen we nou wel, 2026 hopen we natuurlijk wel, dat we daar toch wat een lijn in krijgen dat afvlakt. Maar ja, dat moeten we echt afwachten hoe dat nou rint. Ik denk wel dat wij het hele instrumentarium en alle mogelijkheden die wij hier in Friesland ongeveer hebben, dat we hier al wel inzetten. En we matten een keer trot die lijn hinnen.
6: Laatste vraag. Je kent van alles beschikken om die gewassen populatie en de skeer die eruit vat komt natuurlijk in de hand te houden. Maar je zegt ook een heel veel bewegingen die gevolgen binnen van klimaatverandering. Zodat er ook gewassen langer blauwen of correcte behoorplakken blauwen. In hoeverre hebben wij hier eens stuur over?
0: Nou, ik denk wel dat bij het beleid wat versteld is, we wel heel effectief beleid hebben. En daardoor zal het, denk ik ek, en ben ik van Oetjoegen, zal het ek afvlakken en zal die lijn wel naar beneden buigen. Alleen nog ja, hoe groot dat wezen zal, dat weten we natuurlijk net. We gaan te krijgen maar voor allerlei effecten en omstandigheden. En we kunnen het nooit helemaal bepalen. Dat wordt het woord natuur. Dat kunnen we nooit helemaal.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
3: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ontzom. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 20 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland is er niet in geslaagd om een tijdelijke zetel te bemachtigen in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming gingen de twee beschikbare zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was

0: de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van een strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohamed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daarop een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na elk gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist. Dat is in Vught kennelijk misgegaan. Op advies van zijn advocaat heeft S. meteen de gevangenisdirectie ingelicht. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Het Nederlands elftal heeft in de Kuip de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije verloren. De ingevallen Feyenoorder Anis Hajmoussa scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, er trekt regen over. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.

0: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Rapper Chef heeft de Lennart Nijg Oeuvreprijs gewonnen voor de beste tekstschrijver. Ik geef u enkele regels uit zijn prachtige nummer Voor alles bang. Voor het bloed aan onze handen, voor het plastic in ons bloed, voor het grote onbekende en oneindige het eind, voor de kou en voor de vlam, en voor de pijn en voor de pijn en voor de pijn, en voor wat we willen en voor wie we zijn. Voor alles bang, voor alles altijd bang. Goedenavond en welkom bij het Oog. Vladimir Poetins grote economische topontmoeting in Sint-Petersburg wordt overschaduwd door Oekraïnse droneaanvallen en door de wankele staten van de Russische economie. Hubert Smeets schijnt er straks zijn licht over. Verder in deze uitzending hoe het minderheidskabinet van Rob Jetten steun zoekt bij links, waarom het in veel gemeenten maar niet lukt om coalities te smeden, wat er gebeurt als we samen de dood vieren en waarom de kakkerlak eigenlijk heel leuk is. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 3 juni.
2: NAVO-chef Rutte legde samen met de Oekraïense president Zelensky bloemen bij het monument voor gevallen soldaten in Kiev. Daarna sprak hij zijn steun uit aan Oekraïne.
4: Today also many allies committed to pay into the program, which is absolutely crucial.
2: Het was voor het eerst dat alle ambassadeurs van de NAVO-landen bijeen waren in Oekraïne. President Zelensky vertelde dat zijn leger vorderingen maakt op het slagveld.
5: Our positions on the front line are strong. And that we are gradually taking back occupied territory.
2: Ook zei hij dat elke maand tientallen duizenden Russische militairen sneuvelen.
5: They're losing 30.000 troops every month.
2: Rutte had een boodschap voor die Russische militairen.
4: There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And the odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die.
2: Een 22-jarige man uit Spijkenisse heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor sextortion.
6: Van achter zijn toetsenbord heeft hij vele levens onherstelbaar beschadigd.
2: Hij heeft volgens de rechtbank veel meisjes onder zware dreiging gedwongen tot vergaande seksuele handelingen. Ook ondergingen ze vernederingen. Zo moesten ze
6: kruipen als een hond. Het likken van een wc-bril, het likken aan schoenen of het proppen van een sok in hun mond.
2: Hij deed het jarenlang en zijn slachtoffers komen uit Nederland, Duitsland, Montenegro, Canada en Amerika.
7: Voor deze verdachte was eigenlijk de wereld was zijn speeltuin. En dat deed hij van achter zijn computer en met zijn telefoon in zijn hand op zijn zolderkamertje. Zijn ouders hadden geen flauw idee.
2: Achter zijn computer was hij volgens de rechtbank een sadist. En in de echte wereld
6: een onzekere, verlegen, eenzame en timide jongen.
2: GroenLinks PvdA mag toch Pro gaan heten.
8: Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
2: Het is de uitspraak van het hoogste bestuursrechtsorgaan, de Raad van State. Lokale pro-partijen hadden een zaak aangespannen. En dus zeggen zij.
9: Ah, jammer. Jammer. Dus echt jammer.
2: Voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje dachten veel mensen het wordt een makkie tegen Algerije.
10: Ik denk dat Nederland 2-0 gaat winnen.
11: 3-1.
12: 3-0.
2: Maar het werd 1-0 voor Algerije.
13: Een schot en een goal en een goal en een goal. En zo gaat Nederland deze wedstrijd verliezen door een man die het in de Kuip al zo vaak op deze manier deed. Harts Moussa.
2: Toch hebben Oranje-fans vertrouwen op een goed WK en op steeds meer plekken in Nederland is de Oranje-koorts al aanwezig. Zeker in de Haagse Oranjestraat.
14: Ik doe er eens zoveel in op de wereld en wij gaan altijd helemaal uit ons dak.
15: Ik weet niet, het geeft een goed gevoel dat je naar buiten kan kijken en dat je ziet dat het zo versierd is.
16: Ja, ja, ja.
11: En het is een belevenis. Hoeveel mensen erop afkomen is niet normaal.
12: Dat er meerdere culturen aan meedoen vind ik gewoon heel knap.
15: Dit is echt leuk voor ons ook.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Renate Kok.
16: Ja, de Raad van State zet voorlopig een streep door de dwangsommen voor toeslagenouders. Het oplossen van het toeslagenschandaal duurt inmiddels zo lang dat ook de hoogste bestuursrechter geen oplossing meer ziet. Bij het huidige werktempo kan het nog wel 18 jaar duren voordat iedereen geholpen is, schrijft Trouw.
2: Want nu de tienduizenden gedupeerden inmiddels 30.000 euro als voorlopige compensatie hebben gekregen, moet vastgesteld worden hoe groot de werkelijke schade was. En die aanvraag moet binnen 6 maanden worden afgehandeld en dat lukt niet. Via de rechter volgt er meestal een dwangsom voor iedere dag dat de beslissing uitblijft. Gevolg, nog meer werk voor de dienst toeslagen en dus nog meer vertraging. Staatssecretaris Palme kan weer aan de bak.
16: In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hoeft het al een tijdje niet meer. Thuis je afval scheiden, plastic, metaal en drinkpakken, die mogen dan gewoon weer bij het restafval. Maar Belgische wetenschappers hebben nu ontdekt dat plastic juist viezer uit de zak komt en ook meer schadelijke stoffen bevat dan als het thuis meteen apart wordt gehouden, staat in de Volkskrant.
2: Dat komt omdat er thuis bijvoorbeeld ook ouder plastic spul bij het restafval wordt gegooid en dat bevat soms meer schadelijke stoffen dan nu is toegestaan. Ook bleken er soms resten van medicijnen en batterijen tussen het uitgefilterde plastic afval te zitten. Milieuclubs als Plastic Soup Server zijn niet verbaasd. Wij roepen al jaren dat thuis scheiden beter is en dit onderzoek bewijst dat.
16: In het Parool gaat het over de Amsterdamse ambities rond de buurthub. U weet wel, vrijwel iedere bewoner moest daar op loopafstand van zijn huis een deelscooter, deelfiets of deelbakfiets kunnen pakken als alternatief voor de auto. In 2021 rekende de gemeente nog op duizenden van die hubs. 4 jaar later zijn het er 23 geworden, constateert de Rekenkamer Amsterdam.
2: Volgens de Rekenkamer zijn de slechte resultaten vooral het gevolg van twijfels bij de gemeente zelf. Want gaan die deelscooters nu autoritjes vervangen of vooral gewone fietsritten? In Rotterdam was er minder getwijfel en werd er wel vol op de hubs ingezet. Daar zijn er inmiddels zo'n 170 in gebruik. In Amsterdam wordt er na de zomer weer verder over gepraat.
16: Nee. Eva Jinek en Chantal Jansen doen niet aan beleggingsadviezen. Net zo min als dat Arjen Lubach en Jort Kelder in een talkshow onthullen hoe zij miljoenen hebben verdiend. Zijn regelrechte scams, waarschuwt de Telegraaf. Niet nieuw, maar inmiddels gaan er wel een recordaantal van dat soort nepadvertenties rond online.
2: En we trappen er massaal in, blijkt uit data van de fraudehelpdesk. Het aantal slachtoffers afgelopen maand verdubbelde ten opzichte van maart. In die periode werd 500.000 euro aan spaargeld buitgemaakt van mensen die dachten dat Wilfred Gené, Anouk of een andere BN'er een prachtige investering aanprees. Vorig jaar ging het in diezelfde periode nog om 4 ton. Tel uit je winst.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En u hoorde Mika Miller met A Little More Time for Love. Op de valreep heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel zijn begroting voor dit jaar kunnen redden. Na een onhandige manoeuvre 3 maanden geleden in de Tweede Kamer verloor hij de steun voor die begroting en wist hij zowel linkse als rechtse partijen tegen zich in het harnas te jagen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Jana, goedenavond.
0: Nou, allebei tegen je in het harnas jagen, dat is knap. Neem ons even mee terug. Wat had hij gedaan om zich zo impopulair te maken?
1: Ja, iets wat in Den Haag een links-rechts slalom is gaan heten. Oftewel dat je in de Tweede Kamer met steun van de ene kant, in dit geval de rechterkant, een wet of een begroting erdoor probeert te krijgen en dan de hoop dat je in de Eerste Kamer het over links kunt doen. Nou, daar trapten beide kanten niet in. Het ging erom dat hij de begroting in de Tweede Kamer aan wilde nemen of zonder de steun aan de Palestijnse hulporganisatie UNRWA erin, omdat de rechterzijde dat niet wilde, want die zeggen dat UNRWA is verbonden aan Hamas in de Palestijnse gebieden. Nou, dat werd er dus uitgehaald dat leverde op dat links behoorlijk boos werd, want D66, de partij van Sjoerdsma, had eigenlijk gezegd dat ze wel geld wilden geven aan UNRWA. En de gedachte daar was, waarom haal je dat eruit? En tot overmaat van hun ramp, in ieder geval, zei Sjoerdsma nog geen week later, oh ja, ik ben toch van plan geld te geven aan die organisatie. En toen had hij de pop aan het dansen, zowel links als rechts, 2 maanden geleden in het debat, furieus op hem.
2: Dit is van 2 balletjes eten. Want het is overduidelijk, er is een minderheidscoalitie. En op het onderwerp van ontwikkelingssamenwerking is er de keus tussen een meerderheid over rechts en dan is kennelijk de keiharde randvoorwaarde dat UNRWA niet gesteund kan worden, of een meerderheid over onder andere pro, maar ook andere partijen. En die keuze ligt voor. En je kan niet de ene week het een kiezen en de andere week het andere.
3: Een dikke middelvinger naar de Kamer.
4: Hiermee heeft hij onder valse voorwendsel een begroting door de Kamer geloodst en daarmee de samenwerking met de minderheidscoalitie behoorlijk ongeloofwaardig gemaakt.
5: Deze streek van het minderheidskabinet zullen we in ieder geval niet vergeten.
6: En als dit zeg maar de reflectie blijft, ja, dan is er toch geen partij meer die denkt, ik ga nog een begroting steunen, want je wordt een paar dagen later bij de benen genomen.
1: Ja, en omdat ze het idee hadden dat ze bij de benen werden genomen, zowel links als rechts, wilden ze allebei die begroting niet meer steunen. En zo kon het maar gebeuren dat het leek alsof een begroting zou sneuvelen. Dat is in geen 100 jaar meer gebeurd. Er moest een oplossing komen. Afgelopen maandag zou een debat hierover zijn. Dus mensen dachten, misschien komt er al iets voor maandag. Dat bleek niet het geval. Het debat werd uitgesteld tot morgen. En dat gaf uiteindelijk dan toch de tijd om tot een oplossing te komen, die vanavond dus kwam.
0: Ja, en die oplossing bestaat er dus uit dat er toch steun komt van GroenLinks, PvdA of Pro. Hoe heeft hij die partij voor zich weten te winnen?
1: Ja, we moeten binnenkort Pro gaan zeggen, hè, omdat de Raad van State heeft gezegd dat dat de naam is die mag. Volgende week zal het presidium van de Tweede Kamer, dagelijks bestuur, daar waarschijnlijk ook een stempel op geven en de rest van de Kamer. En dan is GroenLinks PvdA verleden tijd, zeggen wij Pro. En Pro, dat was ook de enige route die voor Sjoerdsma nog over was om zijn begroting te redden. Want BBB, de andere grote partij in de Eerste Kamer, had al gezegd, wij gaan het niet doen. Pro had gezegd, wij willen wel, maar daar hebben wij een voorwaarde voor. En die voorwaarde is dat het kabinet flink de portemonnee zou trekken. Vroeger was er een koppeling tussen de grootte van de Nederlandse economie en hoeveel je uitgaf aan ontwikkelingssamenwerking. Nou, die koppeling is er vanaf gehaald. Pro zei, die willen we weer terug. Wat we begrijpen vanavond van bronnen is dat dat niet gaat gebeuren. De coalitie houdt zich aan de afspraak dat pas vanaf 2027, oftewel volgend jaar, die koppeling weer tot stand komt, want dat hebben ze afgesproken in het coalitieakkoord. Maar ze zijn wel bereid om eenmalig 380 miljoen voor noodhulp en wederopbouw vrij te maken voor dit jaar. Dat gaat dan onder meer naar Oekraïne, Syrië, ook de Palestijnse gebieden. En er komt er komt geld voor de aanpak van ebola. En blijkbaar hebben ze daarmee Pro over de streep weten te trekken.
0: Ja, dat betekent dus meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. Nou, als de VVD iets wil, dan is het geen geld naar ontwikkelingssamenwerking. De coalitiepartij VVD, hoe is die daarmee akkoord gegaan?
1: Nou ja, er is geen liefde inderdaad tussen de VVD en ontwikkelingssamenwerking. Er is ook geen liefde tussen de VVD en Sjoerdsma. Er zit nog veel kwaad bloed, zal ik maar bijna zeggen, uit het verleden. Alleen ja, Minister van Financiën Heijne zit toch in een... VVD-minister van Financiën Heijne zit toch echt in een coalitie. En als één minister in de problemen zit, dan zit eigenlijk ook een kabinet en ook een coalitie in de problemen. Dus hij wilde het nog niet zeggen vandaag, maar er was al wel welwillendheid.
7: Laat ik er nou niet te veel over zeggen. De heer Sjoerdsma is druk bezig meerderheden te vinden voor zijn begroting. Die werkt er hard aan. Er is morgen een debat in de Kamer. En daar laat ik het even bij.
8: U denkt wel dat er voor dat debat een deal kan zijn?
7: Ik ga er allemaal niks over zeggen. Hij is hartstikke hard aan het werk.
8: Maar u bent behulpzaam.
7: Ik hoop dat ik dat altijd ben. Dank u wel.
1: Ja, en behulpzaam werd hij. Want het is gelukt om zowel de kool als de geit te sparen. Er komt inderdaad geld. Maar dat geld komt uit de toekomst. De bedoeling was dus om vanaf volgend jaar meer geld uit te gaan geven aan ontwikkelingssamenwerking. En om ook nu alvast wat te hebben, hebben ze besloten om geld dat op de agenda stond voor 2028 en 2031 alvast nu maar te gaan uitgeven. Dan kan de VVD volhouden dat het geen extra geld is, want het stond al in de boeken. Alleen, we geven het wat eerder uit.
0: Ja, maar geld uit 2028 en 2031. En wat doen ze dan als het 2028 is en 2031?
1: Nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, is kennelijk het motto. In ieder geval weten ze één ding. In 2031 kan het zijn dat ze er helemaal niet meer over gaan, want het kabinetsperiode duurt niet zo lang. En dan is het een probleem van een volgend kabinet.
0: Nou ja, nou, de afgelopen week hoorden we veel over 100 dagen minderheidskabinet Jetten en hoe moeilijk het ook is om steun te vinden voor plannen. Hebben ze nu dan eigenlijk de route gevonden, het recept?
1: Nou ja, meer een klein paardje zou ik willen zeggen. Ze hadden al een akkoordje met Pro over dat NL-ticket. Hè, goedkope reizen in het OV komende zomer vanwege de stijgende energieprijzen. Daar komt dit dus bij. Er is nog een bericht vanavond waar rechtse partijen dan wellicht wel weer gelukkig van worden. Want asielminister Van der Brink heeft een deal gesloten met Italië over het terugnemen van asielzoekers die daar eerst hun asiel hebben aangevraagd en daarna zijn doorgereisd. Dat is ook alweer een dingetje. Maar goed, laten we wel wezen. 3 van die kleine zwaluwtjes maakt nog geen zomer. En de grote zwaluwen die er wel zitten aan te komen, stikstof bijvoorbeeld, of het eigen risico dat verhoogd moet worden. En vooral die hoofdprijs, de begroting van volgend jaar, dat is nog niet binnen. Maar goed, wellicht na deze week is er een klein geitenpaardje gevonden dat misschien dan inderdaad een hele brede route kan zijn naar succes voor dit kabinet.
0: Dankjewel, Lars Geers.

0: Dat was Robert Palmer met Riptide. Vrienden, het is een eer voor mij om u welkom te heten op het 29e Internationale Economisch Forum in Sint-Petersburg. Zo begroet Vladimir Poetin op de website van het evenement, iets wat obligaat misschien, de deelnemers aan deze grote economische beurs, de Russische tegenhanger van het World Economic Forum in Davos. Hoe belangrijk is dit en zegt dit forum iets over de staat van de Russische economie? Goedenavond, Hubert Smeets van het platform Raam op Rusland.
1: Goedenavond.
0: Hoe belangrijk is deze beurs voor Poetin?
1: Voor Poetin is het heel belangrijk. Hij is daar elk jaar ook zelf te gast. Overmorgen vrijdag gaat hij volgens zijn buitenlands chef, adviseur, de Rubio van Rusland, een hele belangrijke toespraak houden. Dat is een niveautje hoger dan de afgelopen jaren. Maar in zijn aanwezigheid op dat forum heeft hij afgelopen jaren eigenlijk altijd wel iets gezegd wat politiek, geopolitiek van belang is. Dat is één. Twee, dit is het forum waar Rusland laat zien dat het internationaal economisch ertoe doet. Er komen geen westerse handelspartners meer. Er komen eigenlijk ook geen westerse politici meer. In dit geval trouwens dit jaar iets anders. Maar het laat wel zien dat Rusland in de eigen ogen voor de Global South, voor de rest van de wereld, nog altijd een belangrijke partner is.
0: Maar die komen allemaal wel.
1: Ja, het valt een beetje tegen. Maar er zijn een paar hele grote lichtpuntjes voor Rusland. Er zijn ook een paar tegenvallers. Maar de lichtpuntjes zijn bijvoorbeeld dat de voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel aanwezig is. Voor de Russen is het leuk dat er een Duitse delegatie aanwezig is met veel AfD'ers. Die al dan niet op de payroll staan van het Kremlin. En dat zijn allemaal wel perspectieven waar ze in Rusland wel raad mee weten.
0: Ja, dus... Nou ja, in elk geval wel gasten waar die dan misschien blij mee is. Maar dan hadden we vanmiddag die Oekraïense drone-aanval vandaag op die olieterminal in Sint-Petersburg. Dat moet toch wel een streep door zijn rekening zijn geweest.
1: Ja, dat moet een enorme vernedering zijn. En ik ben ook wel bang dat hij dat ook ziet als een vernedering. Want de gasten van dat forum hebben het gewoon kunnen zien. Hè? Die rookpluimen, die dikke zwarte rook van die terminals aan de Neva. En ook trouwens een schip wat geraakt zou zijn. Het geeft aantoont dat Oekraïne in staat is om tot diep in Rusland doelen te treffen. Dat wisten we al. Maar ze raken dus ook symbolische doelen. En dat is in dit geval geslaagd. De vraag of Rusland hier antwoord op geeft met de volgende serie terreurbombardementen op burgerdoelen in Kiev, Dnipro, Gerson en Odessa, moeten we afwachten. Ik denk dat we het wel weten. Dat gaat gebeuren. Misschien niet vannacht, maar volgende week. Maar dat is dat is meer een symbolische nederlaag die Poetin daar heeft geleden.
0: Ja, nou, wat voor afspraken worden er nou gemaakt in Sint-Petersburg, daar op die top?
1: Nou, het is een groot forum met tal van fringe meetings. Hè. Dus er is een bijeenkomst over de Moldavisch-Russische betrekkingen, over de Oezbeeks-Russische betrekkingen, over de Braziliaans-Russische betrekkingen. Echte afspraken worden er niet gemaakt. Van belang is vooral wat de hoogwaardigheidsbekleders uit Rusland zelf daar te berde brengen. Niet alleen Poetin, maar ook bijvoorbeeld de minister van Financiën, Siloyanov. En dat is een tegenvaller, dat kan wijzen op serieuze conflicten binnen de Russische elite. Wat de president van de centrale bank daar zou zeggen. Dat is een hele loyale bondgenoot van Poetin. Niet in politieke zin, maar wel in economische zin. Die heeft dat land drijvend gehouden de afgelopen 4 jaar. Die is daar ook altijd. Dat is een van de allerbelangrijkste sprekers. En die is vandaag van het programma gehaald. Die komt niet.
0: En we weten niet waarom.
1: Nee, er zijn geruchten dat ze misschien toch uit de gratie is geraakt. Dat zou bijzonder zijn, omdat Poetin, je kan hem van alles verwijten, maar niet een gebrek aan loyaliteit jegens zijn bondgenoten. Hij houdt zijn naaste medewerkers heel lang de hand boven het hoofd. Het zou kunnen zijn dat de kritiek op haar strenge monetaire beleid, waar met name de Russische defensieindustrie, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf veel last van heeft, dat strenge monetaire beleid van de presidenten, dus een vrouw, dat haar parten gaat spelen. Het kan ook zijn, ik weet het niet, hè. Het kan ook zijn dat ze zelf niet wil komen, omdat ze de waarheid niet wil spreken, maar ook niet kan liegen.
0: En wat is de waarheid?
1: De waarheid is dat de Russische economie piept en kraakt.
0: Ja.
1: De waarheid is dat Russische banksysteem niet op omvallen staat, maar een heel nodig hardhandig gesaneerd moet worden om de financiële instellingen in Rusland overeind te houden. De waarheid is dat de inflatie niet 6% is, zoals het Russische Bureau voor Statistiek meldt, maar 16%. De waarheid is dat er voorspellingen zijn dat aan het eind van het jaar 40% van het midden- en kleinbedrijf kopje ondergaat. Dat zijn allemaal geen leuke waarheden. En misschien dat ze tegelijkertijd, omdat zij de taak heeft om de inflatie te beheersen, tegelijkertijd ook niet onder druk wil gezet worden om de rente, die nog altijd heel hoog is in Rusland, dat is bijna 15%. Dus dat is niet echt een percentage waarvan je denkt, hé, daar gaan we lekker van investeren voor investeren. Het kan zijn dat ze gewoon niet onder druk gezet wil worden om haar strenge monetaire beleid te laten varen, want dat is het begin van het eind in haar ogen, denk ik.
0: Ja, en je noemt nu allemaal dingen op, enorme inflatie, midden- en kleinbedrijven, alles piept en kraakt. Heeft de Russische bevolking dat door, hoe slecht het gaat?
1: Ja, de Russische gepensioneerden merken het gewoon in hun portemonnee. Een van de belangrijkste verdiensten van Poetin was dat hij de AOW-uitkeringen omhoog heeft geholpen dankzij de groeiende olieprijzen. En dat hij die mooi wist te indexeren. Nou, nu loopt de AOW achter bij de inflatie. Je ziet het in het midden- en kleinbedrijf, dat zei ik al, waar toch veel werkgelegenheid gecreëerd wordt. En je ziet het in de winkels, die 16% inflatie, dat is niet de inflatie die officieel wordt gemeten, maar dat is wel de inflatie die de mensen in hun portemonnee ervaren. Het probleem alleen is dat in Moskou de burgers er minder last van hebben dan op het verstedelijkte platteland. Van het verstedelijkte platteland komen de soldaten die sneuvelen aan het front. Uit de provincie komen de laaggeschoolde arbeiders die in de oorlogsindustrie moeten werken en weten dat als de oorlog voorbij is dat ze weer werkloos worden. In Moskou drinken ze cappuccino en witte wijn op het terras. En omdat Poetin tot nu toe erin geslaagd is om die Moskouse bevolking te beschermen, een beetje uit de wind te houden, is de kans dat er iets van onder de bevolking gaat broeien tegen deze regering geringer, laat ik het zo formuleren. Ik geef toe, ik hou veel slagen om de arm. Geringer dan dat er binnen de elite zelf, binnen het Kremlin, conflicten ontstaan over de toekomst van het land.
0: Dus als er iets gaat gebeuren, gaat het eerder in die elite zelf zijn?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat een paleiscoup op termijn een grotere kans heeft dan een broodoproer ergens op straat.
0: Dat gaan de Russen dan misschien nog niet zo snel doen. Nog even terug naar Oekraïne. In Kiev was Mark Rutte, de NAVO-baas, voor een speciale top. Alle NAVO-ambassadeurs van alle lidstaten had hij meegenomen, inclusief de Amerikaanse. Is dat nog iets wat indruk maakt in het Kremlin?
1: Dat hangt er vanaf of de afspraak die is daar gemaakt is dat Oekraïne weer Patriots krijgt en andere luchtafweer, of dat ook gestalte gaat krijgen. En of dat meer is dan alleen maar een toezegging van de Europese landen aan Oekraïne. Op dit moment is Rusland heel veel ballistische raketten en kruisraketten aan het verschieten in die terreurbombardementen, zoals ik al zei, op Kiev en andere grote steden. Oekraïne is in staat om de droneaanvallen redelijk te beheersen, te controleren vanuit Rusland. Maar die raketaanvallen zijn moeilijker, omdat ze te weinig luchtafweer hebben daartegen. Als de westerse landen onder leiding van Mark Rutte in staat zijn om echt snel luchtafweer te bieden en te leveren ook aan Oekraïne. En als de Duitsers bereid zijn om misschien ook wat andere raketsystemen te leveren, dan gaat dat indruk maken op Rusland. Want in Rusland is er wel een stemming aan het ontstaan die je kan samenvatten met: wij gaan deze oorlog niet winnen op onze voorwaarden. We zullen misschien toch dit jaar niet een compromis hoeven sluiten dat ons vernedert, maar wel een compromis moeten sluiten dat niet overeenkomt met de oorlogsdoelen die we 4 jaar geleden hadden. En die oorlogsdoelen waren binnen 4 dagen Oekraïne tot capitulatie dwingen.
0: En dat is niet gebeurd.
1: En dat realiteitsbesef is aan het doordringen in de elite van Moskou.
0: Hartelijk dank, Hubert Smeets. En bijna 3 maanden na de verkiezingen is het in 3/4 van de gemeente nog niet gelukt om een nieuw college te vormen. Ja. Van de 4 grote steden heeft alleen Amsterdam een coalitieakkoord. En Rotterdam, Utrecht en Haag zijn de eerste formatiepogingen geklapt. Joop van den Berg, u bent emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis, voormalig lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Schreef een boek over coalitie en collegevorming. Dat heet Geduldig Papier. Het verschijnt morgen. Welkom.
2: Wel.
0: Gemeenten, Die verkiezingen waren meer dan 3 maanden geleden. Hebben gemeenten nu meer moeite met het vormen van een college dan vroeger? Of lijkt dat alleen maar zo?
2: Voor een deel is het meer moeite. Voor een deel hebben ze ook gewoon meer tijd gekregen. Want er was een tijd tot 2002 dat ze binnen een week of 6 het college klaar moesten hebben.
0: Ja, en dat dan, was een verplichting, hè, om binnen 6 weken te
2: Ja, dat was een wettelijke verplichting, die is vervallen.
0: Ja.
2: En dan ga je ook meer tijd nemen. Dat gebeurde meteen al. En dat is ook eigenlijk begrijpelijk voor mensen die overdag een baan hebben en pas 's avonds kunnen beginnen met dit soort onderhandelingswerk. Daar is bijgekomen dat ze een hele hoop taken erbij gekregen hebben, maar bijna alles wat dan heet in medebewind, dus in opdracht van de centrale overheid, maar waar ze zelf uit wijs moeten zien te komen. En de financiën zijn een steeds groter probleem geworden. Ik moet overigens erbij zeggen, het kabinet Schoof, een van de weinige dingen waar ze toch voor zich verdienstelijk gemaakt hebben, hebben die financiën wel een beetje gered. Maar het blijft noodzakelijk voor een hoop gemeenten om zware bezuinigingsmaatregelen te nemen. Ja, en dat kost je wel even tijd om uit te zoeken hoe en wat.
0: Ja, dus de kwesties zijn ingewikkelder geworden en de tijdsdruk is eraf gehaald. Ja.
2: En de verhoudingen zijn ook ingewikkelder geworden.
0: Want
2: rond 2000 hadden we eigenlijk in de meeste gemeenten hoofdzakelijk nationale partijen en hun afdelingen daar. Nu zijn het lokale partijen en nationale. De lokale zijn als het ware de dominante geworden, maar de anderen zijn niet weg. En dat heeft dus ook een enorme versnippering met zich meegebracht in de gemeenteraden. Ik bedoel, als je Utrecht, weet je dat 10 partijen met 1 zetel van de 45 zetels. Maastricht, 6 van dat soort partijen. En dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet eenvoudiger. En de schadelijke kant daarvan, als ik dat erbij mag zeggen, is er zijn voldoende partijen om een college te vormen en overeind te houden. Maar die zitten er dan om het overeind te houden. En de oppositie bestaat dan uit allemaal hele kleine clubs die niet zoveel belang hebben bij het heel constructief volgen en kritiseren ook van het college.
0: En dat misschien ook niet kunnen als je daar in je eentje zit.
2: Nee, dan red je dat ook niet, tenzij je samen zou gaan werken. Soms gebeurt dat ook wel, hoor. Maar vaak ook niet. Lokale partijen kijken toch op met een ander perspectief naar hun gemeente en hun problemen dan de lokale afdeling van nationale partijen. Al moet ik er wel bij zeggen dat de lokale partij is een normale verschijnsel geworden.
0: Het is inmiddels de grootste partij, lokale partijen bij elkaar. Ja.
2: Het zijn ook partijen die geleerd hebben zich als een gevestigde macht te gedragen. En die ook vaak redelijk stabiel zijn in kiezersaanhang.
0: En steeds vaker ook meedoen in coalities.
2: Ja, niet alleen meedoen, maar gewoon leiding geven.
0: Precies,
2: Ik bedoel, je ziet het in de grote steden zijn de nationale partijen in het algemeen nog dominant. Behalve in de steden Rotterdam en Den Haag.
0: Ja, met de leefbare.
2: Maar daar zijn de moeilijkheden nog steeds met nationale partijen het sterkst. Terwijl in een gemeente als waar ik vandaan kom, daar werken ze heel normaal samen. En hebben ze geleerd dat ze allebei hun rechten hebben.
0: Ja, en u zegt in die twee grote steden is dat moeilijk. Mm-hmm. Zeg maar, even voor het gemak, de gevestigde oude partijen en de leefbare en de lokale partijen. Maar waar zit hem dat in? Is het een weerzin om met populisten samen te werken?
2: Oneel, het probleem is zeker bij de progressieve partijen. Dat ze nog steeds, of dat ze heel sterk de neiging hebben, die lokale partijen die inderdaad wel populistische trekken hebben, nog steeds rigoureus af te wijzen. Terwijl als het gaat om het normale werk en de belangrijke dingen van de dagelijkse praktijk, hebben juist linkse partijen en die populisten hebben veel gemeen, maar dat willen ze van elkaar niet weten. En dat leidt ertoe dat zeker in Den Haag was Hart voor Den Haag zo slim om Ahmed Abu Taleb naar voren te schuiven als verkenner en als formateur. eigenlijk om de opening te maken naar links. En dat hebben ze, nou, als ik het zeggen mag, met grote hooghartigheid afgewezen.
0: Ja, dus dat...
2: Ze willen niet eens praten. Ik bedoel, ja. Je kunt best onderhandelen en dan zien dat het niet lukt. Maar als je niet eens wilt praten...
0: Zelfs dan, dat wilden ze niet. Ja. Ja.
2: En het is niet een stelletje racisten die ze tegenover zich hebben. Kijk, als het Forum voor Democratie was, dan zou ik ook zeggen... Ja, ik denk nog eens na.
0: Ja, want die wordt uitgesloten bij heel veel
2: bijna alle gemeenten.
0: Bijna overal,
2: ja.
0: Toch? Ja.
2: Ja.
0: Ja, maar in dit geval zegt u, denk ik...
2: Niet.
0: Nou constateert u in uw boek ook dat collegevorming in gemeenten... steeds meer gaat lijken op een kabinetsformatie. Ja. Hè? Dus er wordt overal een informateur ingevlogen.
2: Ja.
0: En er worden... grote coalitieakkoorden opgeschreven. Is dat heel anders dan vroeger?
2: Dat is wel heel anders dan vroeger, ja.
0: Ja. En het is ook een positieve ontwikkeling? Dat,
2: het is een betrekkelijk recent verschijnsel. Voor een deel onvermijdelijk gezien de hele diversiteit aan taken... waar een gemeente tegenwoordig voor staat. Let ook op de versnippering en diversiteit van partijen in de raad. Je moet toch echt langer om je heen kijken. En je moet ook wel een paar dingen met elkaar afspreken. Maar er is wel een neiging bij veel partijen om het om erg veel op schrift te willen stellen. Want ja, dat gebeurt nationaal ook. Terwijl ik denk, je kan elkaar ook vertrouwen. Want dat was eigenlijk de sterke kant van het gemeentebestuur tot nu toe. Maar in die zin is er bij grote gemeenten, grotere en stedelijke gemeenten, veel van dat vertrouwen. Wat traditioneel was ook een beetje verdwenen.
0: Ja,
2: dus nu moet het allemaal dus geregeld.
0: Ja. En dat nekt dan ook die coalitievorming. Ja, maar tot slot, welk advies zou u geven aan al die gemeenten die nog aan het puzzelen zijn en er niet uitkomen?
2: Ja, om toch meer te kijken naar wat zijn de bekwaamheden van andere partijen. Wat brengen ze mee? En daar ook iets meer op te vertrouwen weer. Dan alles aan het papier toe te vertrouwen. En ook minder de neiging hebben. Want kiezers worden er niet warm of koud van. Om grote, ambitieuze, propagandistische teksten te maken. Want dat gebeurt ook. Huren ze schrijvers voor in. Dan denk ik, doe dat nou niet. Vertel gewoon wat je moet en wat er gebeuren moet. En ga aan het werk.
0: Ga aan het werk. Dat vind ik een heel goed advies. Dank u wel. Joop van den Berg en uw boek. Geduldig papier ligt in de winkel.

0: U hoorde Secrets met Miley Cyrus en Lindsey Buckingham. En hoe rouw je samen om de dood? Of beter gezegd, hoe vier je samen het rouwen om de dood? Nou, deze vraag stelt theatermaker Adelheid Roos in haar nieuwe voorstelling De Stoet. Deze week start deze straatperformance in Amsterdam-Nieuw-West. Het publiek wordt meegenomen in de symbolische voorbegrafenis van de hoofdpersoon Sascha. Hij is acteur en ongeneeslijk ziek. Goedenavond, Adelheid.
1: Hallo, Sheila.
0: Adelheid, wat moeten we ons voorstellen bij zo'n theatrale begrafenisstoet? Wat krijgt het publiek te zien?
1: Nou, het duurt 2,5 uur. Je loopt en wandelt in de stoet dus van Sascha, wat jij net al vertelde. En je wandelt van Amsterdam Nieuw-West, van plein 4045 naar Amsterdam West, de Jeruzalemkerk. Dus het laatste half uur is een... laat ik zeggen, een hele grote scène in de Jeruzalemkerk. En de wandeling van die 2 uur daar naartoe, dat is eigenlijk een prelude op het rouwen. Het is een prelude op de verbeelding van Sascha, die dus een ongeneeslijke ziekte in zijn lieve lichaam draagt. En die eigenlijk, wat ik mooi vind aan het woord voorstelling, daar zit het woord voorstel in. Hij doet eigenlijk een voorstel, een exercitie, een oefening in hoe zou ik willen sterven. En daar heeft hij zijn theaterfamilie voor uitgenodigd, al zijn collega's en het publiek.
0: En het publiek, dat loopt dus mee. Maar er is ook publiek wat gewoon op straat staat. Mensen die op straat staan en dit langs zien komen. Die geen idee hebben wat ze zien. Onverhoeds op die stoet stuiten. Wat verwacht je daarvan? Zijn dat mensen die zullen zitten te wachten op een stoet die over de dood gaat?
1: Ik denk het, ja. Ja, ik denk dat echt, maar dan ga ik misschien heel erg uit van mezelf. Maar ik vind een stoet zoiets moois, zoiets universeels, zoiets herkenbaars, zoiets wat mensenweefsels niet scheurt, zoals de huidige polarisatie, maar wat mensenweefsels eigenlijk heelt en samenbrengt. Omdat ik zie verkeer vertragen, ik zie auto's vertragen, ik zie mensen stoppen op fietsen, ik zie mensen helemaal zo'n stoet volgen. Dus ik denk dat ieder mens, zoals we natuurlijk allemaal alle emoties in ons dragen, maar rouw is iets wat ook zit in een einde van een liefdesrelatie en ook in het missen of niet, of ja, missen van een baan of het wegvallen van een baan of een huis. Of er is zoveel rouw in ons en dat is zo, ja, ik vind het heel erg fijn om dat te delen en om die vertraging in het huidige bestaan te ervaren en daardoor te voelen hoe verbonden we zijn.
0: Mis je de begrafenisstoet in het straatbeeld? Je ziet hem niet zo vaak, hè?
1: Nee, ik zag het vroeger op het dorp waar ik ben grootgegroeid. Zag ik het zo vaak en dan zag ik ook alle... Dat was nog in de tijd dat je allemaal huisvrouwen had, zoals we dat noemden. En die liepen ook allemaal de voordeur uit en die volgden dan de vrouw van de directeur van de lagere school, die was overleden. En dan dwarrelde iedereen mee naar het kerkplein. En dan bleef iedereen daar zo staan en dan ging de familie zo naar binnen. En dat was een soort eerbetoon, maar ook heel veel mensen liepen mee, wat ik dus iets heel innigs vind, om hun eigen rouw weer te ervaren. Dus je dwarrelt even mee, ja, in de collectieve rouw die we allemaal op verschillende momenten beleven natuurlijk.
0: Ja. Nou, dit draait om Sascha, die zijn, zeg maar, een soort voorbegrafenis doet, maar hij moet dit keer op keer doen, want hoe vaak spelen jullie dit?
1: 3 weken.
0: Ja, dus 3 weken lang moet hij avond aan avond of een aantal avonden...
1: Ja, het begint om 4 uur.
0: Week, ja, dus... ja, of middag aan middag. Opnieuw, telkens weer opnieuw, zijn voorbegrafenis herbeleven. Is dat niet heel zwaar voor hem?
1: Ik heb het hem niet gevraagd. Maar uit eigen ervaring, omdat ik heel veel autobiografisch werk maak, is het eigenlijk heel helend. Dus om het te herbeleven heeft een heling in zich.
0: En dat als hij dat elke keer opnieuw doet, dan heelt hij elke keer opnieuw?
1: Nou ja, je heelt eigenlijk in gelaagdheden. Hè? Want je bent het natuurlijk eerst aan het maken. En dan heb je ook gewoon nog spelerspanning. En je moet de ordening van een voorstelling weten. Maar als je een voorstelling eenmaal kan toelaten, dan voel je dat je als mens ook gelaagd bent. En dat je eigenlijk ook steeds meer droefheid en verdriet durft toe te laten. Maar dat je die wel, laat ik maar zeggen, beheersbaar in je hebt.
0: Hoe was dat maakproces? Want zoals je het nu beschrijft, klinkt het bijna therapeutisch. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel hard oefenen. Want je bent een voorstelling aan het maken. En iedereen moet zijn plek en zijn rol kennen. Hoe ging dat?
1: Ja, nou, de verhalen daarover die liggen allemaal in het hart van Katrien van Beurden. Zij doet de regie. Zij is een meesteres, vind ik, in dit project. In hoe ze alles heeft samengebracht. Hoe ze heeft, ja, alles heeft laten versmelten. Wat ik zelf heel ontroerend vind, is dat er twee hele grote muziekgezelschappen aan meedoen. Een klassiek koor, Capella Amsterdam, en het fantastische rietkwartet Kalefax. Het zijn hele mooie mensen en hele bijzondere muziekgezelschappen. Die komen dan helemaal uit het centrum. En dan heb je in Nieuw-West de moslimgemeenschap. Dat is een grote moslimgemeenschap. Dan heb je veel spelers die uit de queer community komen. Dan heb je de Mol. Dat is een jongerencentrum in Amsterdam-West. Met allemaal jongeren die meedoen op drums. En dan hebben we nog een paar mensen van de Galaxy Boat. Dat is de noodopvang van een heel groot cruiseschip in de haven van Amsterdam. En ik vind het zelf zo fantastisch dat dit echt een roedel is geworden van eigenlijk heel veel verschillende gemeenschappen die elkaar nog niet kenden voor deze voorstelling. En dat doet Katrien subliem, die samensmelting.
0: En die zijn dus allemaal bij elkaar gekomen. En ja, die gaan dan die stoet lopen. Zou je durven zeggen dat het een taboe is om op zo'n manier met de dood om te gaan? Of is dat onzin?
1: Oh, daar associeer ik het totaal niet mee. Met dat woord. Nee, ik vind denk ik elk gevoel of elke emotie die een mens op de wereld heeft, dat die aan mij zou voorleggen, ook in de tram als ik iemand niet ken, vind ik alleen maar rijkdom.
0: Dus deze stoet zit vol rijkdom.
1: Ja.
0: Ik ga je bedanken, Adelheid Rozen. En heel veel succes en plezier met de voorstelling. En de stoet die speelt dus van 5 tot en met 21 juni. Elke dag, behalve maandag en dinsdag. Beginnend in Amsterdam Nieuw-West. Startend vanaf plein 4045.
2: Het is 11:55.
0: In India maakt de Cockroach Janta Party, de Kakkerlak Volkspartij, het de regering steeds moeilijker. Deze satirische protestbeweging van jongeren met 22 miljoen volgers op Instagram heeft zichzelf deze geuzennaam gegeven nadat een rechter jonge werkloze Indiërs met kakkerlakken had vergeleken. Deze insecten hebben overal ter wereld een slechte naam, maar nu zijn ze dus een symbool van jongeren die de maatschappij ten goede willen veranderen. Goedenavond, Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis.
3: Goedenavond.
0: Vindt u het mooi dat de kakkerlak voor de verandering eens aan iets positiefs wordt verbonden?
3: Ja, ik vind het geweldig. Kakkerlakken, ja, zijn eigenlijk onbegrepen beestjes. En helemaal niet zo negatief zoals de meeste mensen ze zien. Dus ja, de meeste kakkerlakken willen ook helemaal niets met ons te maken hebben.
0: Onbegrepen beestjes, helemaal niet zo negatief. Ik denk altijd in termen van ongedierte en vies en ba.
3: Ja, dat is heel erg vreemd. Wereldwijd komen er echt duizenden soorten kakkerlakken voor. En er zijn er misschien 40 soorten die zich in de buurt van mensen begeven. Ja, en dat doen ze omdat wij allemaal rommel laten slingeren. Ja, en dat eten zij. Dus eigenlijk ruimen zij onze rommel op. Ik snap niet zo goed waarom mensen ze zo negatief benaderen.
0: Nou, is de kakkerlak nu een politiek symbool geworden? Wat maakt hem zo'n goed politiek symbool?
3: Nou ja, voor mij is het bijna logisch. Kakkerlakken, heel veel soorten zijn sociaal. Dat weten mensen niet, maar ze lijken dus eigenlijk best wel een beetje op ons. Ze hebben soortgenoten nodig om zich goed te voelen, om zich goed volwassen te worden. Ja, net als wij. Ze hebben een sociale context nodig. Dus alleen al daarom vind ik dit best wel geweldig, eigenlijk.
2: Zouden mensen en dus ook politici iets kunnen leren van de kakkerlak?
3: Dat sociale is sowieso natuurlijk wel heel erg leuk. Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden er ook van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus ja, zeg maar knuffelend bijna. Nou, dat zouden mensen ook wel eens mogen doen.
2: Knuffelend, zo heb ik nog nooit over kakkerlakken gedacht. Dankjewel, Aglaia Bauma. En dit was het oog. Morgen zit hier Lucella Carasso en straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Zij ontvangt schrijver James Worthy. Ik wens u een fijne nacht.

0: aanhoop.
1: In Achter de Frontlinie spreekt Abdou Bouzerda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
2: Hoe moeten we dat plan beoordelen eigenlijk?
3: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit, nou, westers denken.
1: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
4: De weg naar een democratie is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
1: Achter de Frontlinie. Een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee.

0: met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. En 106.9.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide de illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.